Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Kuwait is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en ging er met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het Veronica Weer van Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer, zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Het Veronica Weer van Weer Online. Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

to the story now. Left a good job in the city.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Het Veronica Weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden.

0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6:00.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Meer dan de helft van de Nederlandse voetbalfans heeft helemaal geen zin in het WK voetbal. Komt omdat het in Amerika is. Dat blijkt uit het onderzoek van AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en de beslissingen die hij maakt in Amerika. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in de WK-winst van Oranje zeer laag is. 4%. We blijven even in Amerika, want er is een Nederlandse wetenschapper aangeklaagd omdat hij potjes met het Mpox-virus, voorheen apenpokken, bij zich had op het vliegveld. Dat had hij meegenomen uit Afrika, maar bij de douane ontkende hij. In de potjes bleek een onschadelijk gemaakte variant van het virus te zitten, maar hij had niet de juiste vergunningen om het te mogen invoeren. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt, dat schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Hij speelde bij de LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Het weer dan. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Dan wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden.
0: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek halen.
7: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
14: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
19: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
20: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is Radio Veronica.

0: nooit een hit geweest in Nederland, gek genoeg. Gewoon nooit een hit geweest. Ons in de tipper aan het blijven hangen, maar wel een klassieker. Dat gebeurt soms. Madness en Our House. Het is woensdag.
1: Gerard Ekdom.
0: Goedemorgen.
1: Ekdom zit weer aan zijn schuif.
0: Ja, tot 10 uur zit ik weer aan diverse schuiven, kan ik toch wel stellen, op woensdag 3 juni. Ekdom de morgen.

0: Purple Disco Machine. Het is gewoon een man met een snor. Een Duitse man met snor, maar die noemt zich dan Purple Disco Machine.
1: Ja, vroeger noemden we dat hipsters.
0: Ja, hipster. Ja, bestaan die nog eigenlijk, hipsters?
1: Ja, dat denk ik wel, maar dat woord is een beetje afgezwakt.
0: Ja, dat is al heel erg 12 jaar geleden natuurlijk. Een beetje de hipster. En die waren op elk festival. Ineens waren ze daar. Dat zij bestormden alle festivals.
1: Ja.
0: En ze aten ook van die gezellige pistoletjes met maden.
1: Zeker.
2: Oba.
1: En quinoa-salades.
0: Ja. Scharrel espresso.
2: De man bun, denk ik ook, toch?
0: Dat was hipster? Het, ja.
1: De man bun. Er werd veel geyogaat. En veel hele skinny broeken.
2: Oh ja?
0: Maar dat is, die bestaan niet meer. Nee. Als je nu met een skinny broek loopt, dan word je echt uitgelachen achter je rug om.
1: Daar ben ik best wel blij mee, weet je dat?
0: Dat die dingen uit zijn?
1: Ja.
0: Ja, want hebben ze jou ooit een keer in een benarde situatie gekregen?
1: Nou, iedereen droeg gewoon die broeken op een gegeven moment. En ik dacht toch, ik moet een beetje mee met de mode. Maar ja, als je een beetje brede bovenbenen hebt... en ik heb echt melkpussen, weet je wel.
0: Van die grote jongens.
1: Van die grote, dikke, grote, dat lekkere kanonnen.
0: Die dingen accentueerden dat natuurlijk ook best wel.
1: Dat staat je niet dan, weet je wel. Je moet een beetje poezelige beentjes hebben. Beetje zoals jij, Gerard.
0: Heb ik poezelige beentjes?
1: Poezelige beentjes.
0: Dat meen je toch niet?
1: Ja.
2: Poezelige beentjes.
0: Heb ik echt waar? Maar kijk, jij hebt daar kijk op. Heb ik poezelige beentjes?
2: Nee, ik vind het wel meevallen, poezelen. Maar jij bent ook niet bepaald een peer. Jij bedoelt dat je een peer bent.
1: Maar je hebt elegante mannenbenen. En je hebt mannenbenen die toch ook wel gewoon,
2: Nou, jij hebt gewoon, denk ik, hele goede benen. Gewoon geen peer en niet
0: te dun. Neutral.
2: Ja, gewoon gewild, denk ik wel.
0: Oké, dat is mooi. Maar jij hebt dus alles behalve gewilde benen. Dus jij was blij dat
1: het over was.
0: De skinny jeans voorbij. Maar je mag nu gewoon weer lekker in je zak aardappel rondlopen. Heerlijk. Dat is ook wel heel prettig natuurlijk, hè?
1: Oh, voelt goed.
0: We draaien trouwens, hoe kwamen we ook alweer op? Vanwege de Purple Disco Machine. Dat is knap, hè? Wat voor uw bocht wel nemen. Hypnotize. Het is woensdag 3 juni, lieve mensen. Ik moet wel lachen. Er staan een paar fouten in de krant vandaag. Wij werken natuurlijk bij de krant. Hè? Ik bedoel, Mediahuis.
1: Ja.
0: Toch een bedrijf ook waar de Telegraaf onder andere is gehuisvest.
2: En we gaan nu onze eigen collega's
0: gewoon. We moesten heel erg lachen hierom. Er zat een artikel in de strijd om het... De strijd om het WK-hit! Nou, er is helemaal geen WK-hit.
1: Nee, joh.
0: Maar goed, er zijn dus een aantal mensen die erin hebben gemaakt. Wilfried Gené heeft erin gemaakt. Samuel Welten heeft erin gemaakt. En John de Bever. Maar ze hebben dus nu het naambordje van John de Bever bij Samuel Welten gezet en andersom. Dus je ziet bij een hele jonge Samuel zie je gewoon John de Bever staan. En ik, oeps, dat vindt een van de twee vast niet leuk.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Hoewel dan John er heel goed wegkomt.
1: En twee pagina's later, als je hem in huis hebt, moet je maar even kijken. Maar staat er dus een reclame van de ING of de Rabobank. Kijk eens even, welke is het?
0: Ik moet even omslaan.
1: Ja, dat is twee pagina's.
0: De pagina van de ING is het. Oké, dit is hem.
1: Ja, en daar staat dus Jeremy Frimpong, staat heel groot op die reclame. Maar die is helemaal niet opgeroepen voor het elftal.
0: Die zit gewoon ergens op het strand. Ja. Die is er gewoon niet.
2: Ja, maar dit is dan waarschijnlijk voor de bekendmaking van het elftal is dit al gemaakt. En was het heel erg aannemelijk dat hij wel zou gaan?
1: Heel.
2: Oh, dan is dat fout gegaan.
0: Maar toch is niet goed gegaan.
2: Oepsie poepsie.
0: Dus eigenlijk moeten we de optie poepsie jingle er even bij pakken.
1: Want twee keer, hè?
0: Twee keer.
1: Oepsie poepsie.
0: Deze is voor John de Bever en Samuel Welten. En deze is voor...
1: Oepsie poepsie.
0: Ja, goed. Over voetbal gesproken. Het is wel grappig. Ik ben gisteren dus in de Oranjestraat in Den Haag geweest.
1: Ja, hoe was dat?
0: Het was fantastisch.
1: Waarom was je daar?
0: Ik was er eigenlijk om even de sfeer op te nemen. Want we hebben natuurlijk Danny een paar weken geleden aan de telefoon gehad. Hij begon eigenlijk langzaam maar zeker met het versieren van die straat. Jongens, het is ongelooflijk. Ik kwam met die auto, kwam ik daar binnenrijden. Nou, het was alsof ik een soort pretpark in reed.
1: Als er nog plekken.
0: Ik dacht, als hier gaat regenen, wordt er überhaupt niemand nat. Het is één grote vlaggenaanval, is het?
2: Fantastisch.
0: Elk stukje pui van de hele straat is oranje.
1: Was je een beetje onder de indruk?
0: Ik was onder de indruk. Ik was echt onder de indruk. En ik ben met open armen ontvangen door, Danny en zijn hele familie. Want die wonen daar allemaal. En super gastvrij. Ik moest mijn handtekening zetten op een oranje caravan. Ik heb op een hoogwerker gestaan met mijn hoogtevrees. Binnenkort is dat te zien op onze socials.
1: Ja, maar wel leuk dat je even bent langs geweest. Want je had het beloofd natuurlijk aan Danny.
0: Jazeker, maar even naar Den Haag. En ik heb wel gezegd, ik maak me wel zorgen. Stel dat we eruit liggen na een wedstrijd of 4. En ik hoor net dat er het hele land er zo over denkt. 4% denkt dat we wereldkampioen worden.
2: Ja, 4%.
0: 4%, jongens.
1: Ja, ik hoor daar nog steeds bij, hoor.
0: En jij hoort daar nog steeds bij. Ja, goed, iemand moet chauvinistisch zijn op zich. Ja. Maar hoe dan ook, als ze dan verliezen, dan moet alles er weer af. En die gaan ze dat doen, vroeg ik. Pas als het hele WK is afgelopen.
1: Oh, oh, oh.
2: Ja, maar dat vind ik ook wel de spirit. Dat je niet oranje laat vallen op het moment dat het niet goed gaat. Je blijft het gewoon supporten, ook al liggen ze eruit.
1: Op zich. Een beetje verdrietig. Dat we er dan in de achtste finale uit liggen en dat je nog 2 weken lang in je oranje huis binnenstapt.
0: Ik heb dat met kerst al, weet je. Moet je wachten tot 6 januari. En dan is die feestdagen zijn voorbij. Januari is begonnen. De gezelligheid. Dan moet je al die kerstellende weghalen.
1: Staat die elektrische kerstman hier nog zo
0: aan? Die staat je nog aan te kijken. Die zegt nog ho, ho, ho. Ja. Nou, precies wat je op dat moment denkt. Maar dat zij moeten die hele straat inpakken, joh. Oh.
2: Ga je ook weer helpen?
0: Ja, misschien.
1: We gaan met z'n allen gaan.
0: Ja, nee, maar we breken de tent af. De straat in dit geval, zeg. Nou, laten we wakker worden met Steve Miller Band hier. Abracadabra.

0: Dolores Hanson. Ze komt weer een jaartje of bijna 30 oud dit. Dus inmiddels zijn ze wel een stuk lager. Bob, en daarvoor, het was Steve Miller en zijn band. Abracadabra. Het nieuws komt eraan van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Burgemeesters mogen sneller ingrijpen bij demonstraties en een creatieve manier om je buurt veiliger te maken.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
5: Everyone from left to right, van Holland komt ze aan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten en kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Daar ben je van hout. Hey Veronica, verkeer met 9 vertragingen. Dit zijn de belangrijkste. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp door een ongeval 23 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 9 minuten.

0: vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe cao-regels. Pas vanavond kunnen er mogelijk een paar vluchten doorgaan. En een creatief verhaal uit Nieuwekerk, Zeeland. Daar woont namelijk Herman. En Herman is een pensionado. En Herman is zo klaar met het hardrijdende verkeer in zijn straat dat hij daar wat bijzonders op heeft bedacht. Hij heeft daar zelf, eigenhandig, een flitspaal geknutseld.
1: Gewoon van papier-maché.
0: Bijvoorbeeld, er staan ook echt politiekleuren op. Het is best wel een echt ding eigenlijk.
1: Ik zag de foto, maar als ik er zo langs zou rijden, dan zou ik me helemaal kapot schrikken.
0: Ja.
1: Oh mijn god!
2: Maar hij heeft precies die box gemaakt die normaal op een paal stond.
0: Klopt.
2: Alleen nu ontbreekt de paal.
0: Klopt.
2: Trappen mensen daar dan nog in?
0: Nou ja, het werkt wel. Bestuurders kijken toch even om. Kijk, Geer zegt het al. Kijk, ik weet uit betrouwbare bron dat jij bent nogal afhankelijk van Flitsmeister.
1: Ja, ik heb hem wel aanstaan.
0: En,
1: ja.
0: En als jij dan zo'n flitsapparaat ziet staan, je zegt het eigenlijk zelf al. Ik denk toch dat je het even denkt van shit, ik rijd te hard. Je kijkt even naar je.
1: Even dat zo'n angstzweet toestand. Ja. Dat. Dus ik zou het toch even afremmen. Maar ik kan me voorstellen dat Herman op een plek woont waar gevaarlijke situaties plaatsvinden voor de deur. Ik heb het ook meegemaakt. In mijn vorige woning was aan een best drukke doorgaande weg. Voor ons huis werd gewoon met 90 kilometer per uur ingehaald. Je kon daar niet eens inhalen.
0: In een woonwijk?
1: Nou niet. Het was niet een woonwijk. Een doorgaande weg.
0: Ja, okay.
2: Lagen daar geen drempels ook?
1: Nee. Oh. Nee, maar je mocht daar 50 kilometer per uur. Maar mensen gingen met 90 inhalen. Ik dacht, jezus jongens, er gaat hier voor de deur een keer een gigantische dode vallen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat Herman dacht, ja, nu is het klaar. Ik ga iets bedenken.
0: Jij denkt, dit is een goed idee.
2: Hey, ik denk, misschien kan hij het nog uitbreiden. Want jij kijkt dus de hele tijd op Flitsmeister of er ergens een flitser staat. Kan Herman niet gewoon Flitsmeister mailen met...
1: Ik heb een nep...
2: Registreer deze flitser ook als een echte flitser op Flitsmeister.
0: Nou, dat is best een goed idee. Of zet hier echt één neer? Ik bedoel, we hebben volgens mij vorige week het nieuws gekregen dat er sowieso veel meer flitspalen komen.
1: Er komen er 7000 bij.
0: Precies, nou dan kan de overheid...
2: En dat is precies het geld wat je betaalt als je geflitst wordt trouwens.
1: 7000.
2: Ja.
0: Nou, officieel mag het niet. Officieel heeft de politie wel al laten weten dat je dus geen eigen flitspaal mag maken. Maar op zich, Flitsmeister mailen of de overheid mailen met... God, dit is een plek waar je echt geld kan vangen. Dat is misschien nog geen gek idee. Hmm.
1: Maar goed bezig, hè.
0: Je hebt ook alles liggen hier.
1: Ik heb alles liggen hier.
0: Het weer nog. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook af en toe de zon. In de loop van de middag meer bewolking met wat kans op regen. En het wordt tussen de 18 en de 21 graden.
3: Dit is Radio Veronica.

0: was Carlos Santana en Michelle Branch samen de Game of Love. Het is weer tijd voor een duik in
1: Ekdom's platenkast.
0: Een plaat dat veel uitvoering kent. Ik zeg die veel uitvoering kent. Want dit is een plaat die vaak gecoverd is. Echt uit diverse plumage. De Beatles hebben dat gedaan. Herb Albert en de Tijuana Brass die hebben dat ook gedaan. Maar het origineel is veel ouder. Komt uit begin jaren 60. Ik heb het over een liedje genaamd A Taste of Honey. En dit is de eerste gezongen versie.
2: I think of your first kiss. And then
0: gezongen door een Lenny Welch.
2: Upon my lips again.
0: Maar we moeten even verder, verder in de tijd. Dus van 1962 naar 1971. Want Rockwell, die we net rijden, zat op Motown. En dat geldt ook voor deze twee bands. Twee bands samen op één plaat. Hoe kan dat nou? Dat kon alleen in dit geval de Motown-stal. De Supremes bundelden haar krachten met de Four Tops. En ook zij namen A Taste of Honey op. En die versie? Wauw. Pure magie. Luister zelf.

0: Tubbs en hun versie van A Taste of Honey. Van een waanzinnige Motown. Knalt hier uit de speakers. Zal ik hier nog even die van onze vriend Herb Alpert laten horen? Ja. Staat op legendarische album Whipped Cream and Other Delights. Dan zie je een prachtige vrouw. Met, je denkt een jurk aan, maar het is helemaal slagroom. En die dame op de voorkant hebben ze later nog opgezocht. En een foto geplaatst van hoe ze er nu uitziet. En zo'n prachtige oude vrouw van ergens in de 80 geworden.
1: Oh, kijk nou, wat die Herb allemaal met zijn trompet kan, jongen.
0: Dat is niet normaal, hè. Zo te horen is zijn mond helemaal niet stuk.
1: Nee.
0: Het is gewoon een filler, dit. Kun je gewoon overheen praten als je wat langer verhaal houdt. Bijvoorbeeld het weerbericht of het laatste nieuws over de sterren.
2: Een filler is een swingend instrumentaal stukje muziek waar je overheen kunt praten als je een wat langer verhaal houdt.
0: Ja, precies, Erik. Whipped Cream, ik heb in ieder geval deze versie van de Taste of Honey even in de playlist gezet ook. Die vind je op Spotify onder de naam Ekdoms Platenkast. Heerlijk.
3: Je raakt het nooit!
0: Daar gaan we weer.

0: Dat is momenteel lastig. Even kijken. Je hebt namelijk al twee dagen op rij fout. Met andere woorden, ik sta 2-0 voor.
1: Ja, wrijf het er maar in.
0: Had ik al gezegd dat ik... Nee. Dus je moet eigenlijk vandaag wel een beetje een punt halen. En dat lijkt mij geen punt.
1: Ik hoop het, dat het geen comma wordt.
0: Want de quiz van vandaag komt uit ons favoriete televisieprogramma...
2: Lang leven de liefde!
1: Dan moet het wel goed komen, toch?
0: Dan moet het goed komen. Voor mij heb jij... Ik weet niet of er is vast iemand die dat bij heeft gehouden... Dat je dan, als het daaruit komt, dat je dan altijd goed hebt.
1: Oh, dat zou leuk zijn als iemand dat weet.
0: Ik weet niet of dat waar is, maar ga even uitzoeken.
1: Ja.
0: In ieder geval, het is weer zover. In dit liefdesexperiment krijgen singles namelijk 24 uur de tijd... om elkaar te leren kennen. Ook LP's overigens. En vragen we ons allemaal af of verwachtingsvolle vragen stellen... nog de ware weten te vinden middels dit programma. Want ook dit stel probeert het weer. Ze zijn lekker aan het keuvelen om het woord maar weer eens even te mond te nemen... om elkaar beter te leren kennen. En dan begint deze jonge heer... hoewel, dat klinkt wel heel ranzig, meneer. Jonge man, ineens iets te vertellen over rapper Sjors. En om nou te praten tijdens een date over rapper Sjors... weet niet of dat altijd goed is.
3: Ken je rapper Sjors?
4: Daar heb ik wel eens van gehoord.
3: Nou, rapper Sjors is dus zo'n rapper. Die gast, en hij had één keer een video gemaakt. Toen stond hij langs de snelweg. En toen stond hij zelfs te filmen. Yo, ik ben nu hier aan wat looptagen, een pelikaan. En dat was een ooievaar. Ik vond het zo grappig dat ik, zeg maar, elke keer als ik een ooievaar tegenkwam... joh, ik ben hier al wat looptaren, een pelikaan. En dan, ik heb dat duizend van dat soort filmpjes.
0: Fantastisch, hè?
5: Je had erbij moeten zijn.
0: Ja, je loopt een pelikaan, joh. Dat is een ooievaar. Ja. Maar goed, je hoort het al, hij is groot fan in ieder geval van rapper Sjors en de pelikaan. Hij maakt zelf ook filmpjes, maar hij heeft nog iets meer gedaan. En aan jou de vraag, Marijke, wat? A, hij heeft een pelikaan geadopteerd...
1: B. Echt een pelikaan of een ooievaar? Ja,
0: pelikaan.
1: Okay.
0: B. Hij heeft een pelikaan laten tatoeëren op zijn bovenarm.
1: Mm-hmm.
0: Of C. Hij draagt alleen nog maar onderbroeken met pelikanen erop.
1: Op basis van zijn fanheid van rapper Sjors en vanwege dit fragment. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, het gaat er puur om het feit dat hij een pelikaan aanziet voor ooievaar of andersom. Mm-hmm.
5: Dat vond hij zo grappig.
0: Vond hij zo grappig, hij krijgt het niet uit zijn systeem.
1: Ja, ik neig naar de tattoo op dit moment. Het kan best ook wel leuk zijn. Ik bedoel, ik ken iemand in deze studio die ook een huisdier op zijn lichaam heeft getatoeëerd.
0: Ja.
1: Dus op zich kan dat. Bestaat
5: doe je daarmee
1: dat?
5: Op mijn prachtige
1: ik doe
5: daarmee, kat?
1: Ja, op jouw kat, op jouw arm inderdaad. Hartstikke mooi. Maar die is ook mooi. Je kan het wel mooi maken, een pelikaan. Dus op zich, ik neig daarnaar op dit moment. Pelikaan adopteren lijkt me ook een beetje...
0: Ja, maar je zit met zo'n beest in de tuin.
1: Rotzooi geven, ja, ik denk niet... het kan. In deze quiz kan alles. Het gaat ook niet heel goed.
0: Dit programma ook vooral. Lang leven de liefde kan alles.
1: Ja, met een pelikaan geadopteerd.
5: Nou, we hebben Gerard ook een geit gegeven.
1: Ja,
5: hè,
0: ja, dat is waar.
1: Ja, dat is waar. Maar en onderbroeken met alleen maar pelikanen erop... ja, dan ben je ook wel echt jezelf aan het trechter, hè? Dan kan je niet veel onderbroeken meer kopen.
0: Komt er weinig van je terecht.
1: Ik denk toch de tattoo, maar ik heb ook, weet je... ik heb een minderwaardigheidscomplex bij deze quiz deze week. Het gaat niet goed, dus het zal wel niet goed zijn. Maar ik denk dan toch de tattoo.
0: Je denkt de tattoo uit.
1: Hij heeft een pelikaan getatoeëerd, ja.
0: Laten we eens even luisteren.
3: Yo, ik ben hier al wat looptaren, een pelikaan. En dan, ik heb er duizend van als filmpjes. En toen op een gegeven moment wilde ik graag een tattoo. En toen heb ik een pelikaan als tattoo.
0: Hij heeft daadwerkelijk een pelikaan.
5: Is het dan een pelikaan of een ooievaar die hij heeft laten zien?
0: Dat is wel een goede vraag. Dat zouden we even moeten checken.

0: is Radio Veronica.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Genoeg.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
8: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
11: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
12: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl. Je verdient het.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Pensioen.
0: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Oranje fans

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 7 uur.
3: Met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. De demonstratiewet wordt mogelijk aangepast. Volgens de Telegraaf is het kabinet daarmee bezig. En dat betekent dat burgemeesters meer bevoegdheden krijgen om demonstraties die uit de hand dreigen te lopen eerder te beëindigen of te verplaatsen. Denk aan bijvoorbeeld de demonstraties in Loosdrecht of Uithoorn van de laatste tijd. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent op de grond werd gegooid, heeft dan zich laten horen bij nieuwszender Al Jazeera. Zelf zegt ze dat ze alleen een vraag wilde stellen toen haar man werd opgepakt, maar dat agenten haar verkeerd begrepen en die wisten ook niet dat ze zwanger was. Ze is inmiddels bevallen van een gezonde dochter. Het geweld tussen Iran en Amerika leidt weer op, ondanks het staakt het vuren. Boven Kuwait en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Iran zegt dat het een vergeldingsactie was voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika zegt dan weer dat het een antwoord was op eerdere Iraanse aanvallen. En nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten, maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. Ja, nu wordt vooral door grote bedrijven ingezet op automatisering, efficiëntie en AI. Het weer dan, buien, soms met onweer. Tussendoor gaan we wel ook af en toe de zon zien. In de loop van de middag meer bewolking met ook weer kans op regen. En het wordt tussen de 18 en de 21 graden.
3: Terwijl 14 vertragingen staan er op dit moment. En dit zijn de grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg, 21 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Leidschendam, 21 minuten. En een lang op de A27 Gorkum-Utrecht, joh, bij Lexmond. Door een ongeluk, 52 minuten.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuis in, mooi wonen.
5: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido.
8: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: 10 tenders alsjeblieft.
13: Ja, dat is dan €8.
12: Hè? 8? Oké. Okay.
14: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland. Let's go!
5: Dit is Radio Veronica. Join the club.

0: muzikale vorm natuurlijk. Het was Blondie. En kwam er laatst achter dat, dat dit lijkt heel erg op Are You Kidding Me van Anouk. En toen zijn we erachter gekomen dat als je die twee naast elkaar legt, dat het dat het lijkt wel heel erg op elkaar. Maar ze komen allebei uit hetzelfde jaar ook.
1: Hè?
0: Ja, alleen Blondie was een half jaar eerder. Dus zal ik maar even...
1: Wil je nog even horen?
0: Het verschil tussen Are You Kidding Me en Maria is echt bizar. Dit is Blondie met Maria nog een keer begin. En dit is Anouk, Are You Kidding Me.
1: Wow.
0: Tikkie sneller. Maar het scheelt een half jaar.
1: Ja, maar dat gitaarritme zat gewoon in de lucht of zo.
0: Dat hing gewoon
1: dat
0: in de lucht.
1: Dat deed iedereen.
0: Dat hebben gewoon toevallig twee blonde dames in dit geval uit de lucht geplukt. Ja. Mooi is dat natuurlijk. Het was de Maria op deze woensdag 3 juni 2026. Straks trouwens op de bühne. En dat is wel heel erg top. Tim Akkerman. Hij heeft een nieuwe single uit. En die gaat hier live spelen.
2: Wat leuk.
0: En hij heeft zich al even gemeld net. Ik ben er hoor, ik ben er.
1: Dus voor mijn gevoel ook wel even geleden dat we Tim Akkerman...
0: Ik heb hem al heel de tijd niet gezien. De laatste keer was bij een concert van Bruce Springsteen, zie ik hier in de app. Want er heeft iemand ons samen op de foto gezet. Wat grappig is dat. En we hebben natuurlijk even de kranten doorgespit. Want zo zijn wij. En Marijke, wat heb jij gevonden?
2: Nou, we zitten er werkelijk bovenop. Want nog geen 12 minuten geleden is bekendgemaakt wat het gouden windei van dit jaar is.
0: Is het weer zover?
1: Hebben we pauken?
2: Nou, dat is dus het meest misleidende supermarktproduct van het jaar. Het gouden windei. En...
0: U wilt pauken, u krijgt pauken.
2: Extra leuk is, want het is dit keer niet één, niet twee, maar het zijn drie winnaars op de eerste plek.
0: Zo
2: en
0: zeg.
2: Dat zijn Van de Boom siroop, smaakpeer, Innocent Citrus Shield en van nummer 1 de beste, de ijsthee perzik.
0: Het zijn allemaal fruitachtige toestanden.
2: Allemaal fruitachtige toestanden. En wat is nou het probleem? Er zit heel weinig fruit in deze fruitachtige toestanden. Je verwacht het niet. Wat ik vooral heel grappig vind, is deze ijsthee. Kijk, dat koop je natuurlijk. Tenminste, ik, laat ik voor mezelf spreken. Koop geen ijsthee om vitamine te krijgen.
0: Nee, dat zit er niet echt in, hè?
2: Maar de kritiek is dat er een enorme perzik op deze, op het pak ijsthee staat. Alleen er zit maar 0,1% persiksap in. Denk ik, ja, het is ook de persikse smaak.
0: 0,1.
2: Ja, 0,1. Het is echt heel weinig. Maar goed, het is ijsthee. Dus dan denk ik ergens, ja, dat kun je misschien ook wel een beetje verwachten als je het koopt. Maar goed, zij gaan het in ieder geval aanpassen naar persik smaak in plaats van persik thee.
1: Maar blijft die enorme persik nog op het pak staan?
2: Ik denk het wel. Ja. Dat is nou, toch ook de smaak.
0: Die persik hebben wel uit natuurlijk, hè, dames en heren. Maar het is dus eigenlijk een vermoeden van persik, maar het heeft er niks met te maken.
2: Nee, amper.
1: Het is waarschijnlijk heel veel suiker, maar om dan van die suikerblokjes zo
2: Ja, is ook weer lullig. Ik moet zeggen, als ik een fruitsap koop, heb ik ook het idee dat ik heroïne binnenhaal. Weet je moet dat gewoon helemaal niet meer willen drinken, geloof ik.
0: Er zit helemaal niks van fruit in.
2: Helemaal niks. Nee.
0: Nee. Over dat vluchtvlees. Vluchtvlees. Voor mensen die niet durven vliegen. Nee, vruchtvlees is ook gewoon. Het is dat bietenpulp of zo. Ja. Het is. Gadverdamme. Het is
2: allemaal nep en ongezond.
0: Laaien niet naaien is eigenlijk het verhaal. Heel goed. En Max, wat heb jij gevonden?
1: Nou, daarover gesproken inderdaad. Ik zag dit onlangs sowieso al wel ergens staan. Maar de Telegraaf die bericht er nu weer over. Dus ik dacht, ik stip het nog even aan.
0: Je stipt het nog even aan, ja.
1: Het gaat namelijk om menstruatie-apps voor vrouwen.
0: Zijn er apps voor?
1: Ja, niet dat er. Trouwens, menstruatie-apps zijn voor mannen. Maar
0: nee, dus even af voor vrouwen, denk ik, ja.
1: Ja, precies. Nee, wat blijkt nou? Die apps, en in dit geval gaat het vooral om de app Flow, die stellen heel veel vragen aan vrouwen. En dat is dan ogenschijnlijk met het doel om je cyclus weer wat meer inzichtelijk te maken. Maar ja, al die data, die wordt vervolgens gewoon schaamteloos doorverkocht.
0: Nee joh, dat meen je toch niet?
1: Ja, en die info is ook niet mals, hè? Want zo vragen ze bijvoorbeeld wanneer je voor het laatst gemasturbeerd hebt. Of daar dan ook een speeltje aan te pas kwam.
0: Nee joh.
1: Of je last hebt van sommige gedachten. Of je onveilige seks had. Of je een kindje probeert te krijgen. Hoeveel water je hebt gedronken. Of je gesport hebt. Nou, allemaal dat soort vragen. En die data wordt vervolgens gewoon, verkocht.
0: En aan grote bedrijven. Naar Durex gestuurd.
1: Nou, bijvoorbeeld.
0: Of naar... persik-achtige
2: vibratorbedrijf.
0: Thee-soorten die er niet in zitten.
1: Ja, en heel veel van die informatie heeft die app eigenlijk niet nodig, maar is dus wel heel veel waard. Dus ja, lieve mensen, let daar een beetje
0: op. Dat
2: is dus een beetje, ik heb die app Flow en op zich is het... Kijk, het is natuurlijk maar net wat je zelf inzichtelijk wil maken, want op zich de vragen die gesteld worden vind ik niet zo vreemd.
1: Vind jij het niet vreemd dat er gevraagd wordt of je ook een speeltje hebt gebruikt?
2: Nou, dat is misschien erg persoonlijk, inderdaad, dat ben ik met je eens, maar het feit dat zo'n app vraagt... Kijk, ik heb de app puur om inzichtelijk te maken wanneer ik ga menstrueren. Menstrueren?
1: Ja, een hele gevaarlijke combinatie is dat, hè?
2: Gewoon om te weten waar ik aan toe ben en of het allemaal een beetje goed gaat. Om dat een beetje bij te houden, of ik gezond ben. Alleen, als mijn app mij zou vragen ook of ik behoefte heb aan masturbatie... Kijk, dat kan best wel veel zeggen over je cyclus. En dat je die informatie inzichtelijk maakt voor jezelf, dat is best handig. Alleen, wat hier fout gaat, is dat zo'n app dat dan gaat verkopen voor doeleinden... dat inderdaad een HEMA of een Easy Toys kan weten wanneer jij extra behoefte hebt aan een Satisfyer. Ja, dat is natuurlijk fout.
1: Ja, en dat beginnen ze allemaal bij die kleine lettertjes, hè?
2: Ja.
1: Het installeert zo'n app één keer. Dan staat er, bent u hiermee akkoord? Nou, je denkt
0: iedereen klikt altijd op oké, want ik wil die app hebben.
1: Wat voor andere optie heb je ook?
0: Ja, nou precies.
1: Niks.
0: Dus dat is eigenlijk het hele verhaal. Maar ik kreeg ineens de vraag, lust je ook fanshagelslag?
2: Ja, precies. Heb je daar nu extra
0: melk of puur? Ja. Dat heeft er helemaal niks mee.
1: Vond jij draadjesvlees ook het lekkerst van je oma?
0: Nou, dat wordt dan doorverkocht.
1: Dat soort toestanden, nou ja.
0: Hey, Max, als jij het overslaat, dan doe ik het.
1: Oh, wat dan?
0: Want Max, laat eerlijk zijn, jij bent er heilig van overtuigd dat Nederland wereldkampioen gaat worden.
1: Jazeker wel.
0: Maar in voetbal heb ik het over, hè?
1: Ja.
0: Oké. Dan behoor jij dus tot de 4% van Nederland die dat denkt. Ja, ik heb het vanmorgen al even geaccentueerd, maar het is onvoorstelbaar laag. We hebben nog nooit zo laag, zo'n 4%. Vanavond is de afscheidwedstrijd van de Nederlandse elftal in de Kuip. Dan kunnen we zien hoe onze leeuwen Algerije compleet van de mat gaan afspelen. Tenminste, dat mag ik hopen. Aan de support zal het in ieder geval niet liggen, want er is ergens in een geheime loos in Nederland is supportersgroep de Dutch Fanatics al duizenden uren bezig met het grootste spandoek ooit gemaakt. Daar zijn ze nu mee bezig, de Dutch Fanatics.
1: En behoren zij dan ook allemaal tot die 4% eigenlijk?
0: Ik mag toch hopen van wel, als sta je wel een beetje voor asociaal... voor niks sta je dat ding te monteren. Maar goed, we gaan straks even bellen. Hoe zit dat precies met die Sjaan? Hoe lang is die? En dan heel veel informatie.

0: cirkelt. Hoe is dat mogelijk? Want je zult niet snel een Feyenoorder met een Ajaxiet vrijwillig samen zien werken. Maar alles verandert zodra Oranje moet voetballen. Dan verbroedert alles en iedereen. En voegen we ons massaal bij het Oranje Legioen. Het legioen, mooi woord. En ze werkte bij de organisatie Dutch Fanatics samen aan het allergrootste stadiondoek wat ooit voor Oranje is gemaakt. Het is onvoorstelbaar hoe groot. Er is een hele loos ingericht om deze te huisvesten. Dus bij deze wil ik eigenlijk nu al een groot applaus voor een van de initiatiefnemers hiervan. Het is Jesse van de Dutch Fanatics zelf. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Vertel ons alles. Om wat voor spandoek hebben we het hier? Waar hebben we het over?
1: Nou, de inhoud van het spandoek blijft nog even geheim. Maar het wordt zeker het grootste spandoek wat Nederlands elftal ooit heeft gehad.
0: En hoe groot is die?
1: Ja, heel groot. Ik kan helaas niks vertellen.
0: Ja, heel groot, dat snap ik ook wel. Maar hij moet van immens formaat zijn.
1: Ja, heel het sfeervak wordt wel bedekt.
0: Maar kunnen we een heel stadion kunnen we erin verpakken?
1: Nee, alleen het sfeervak.
0: Oh, één bepaald vak. Oké, okay. Nou ja, dan kunnen we meteen even een... hoe groot is een vak gemiddeld, Max? Jij weet
2: heel groot.
0: Ja, heel groot.
3: Dit is echt weer inhoudelijk top, jongens.
0: Dit is een inhoudelijk topgesprek. We komen tot heel veel conclusies.
2: Het ligt er ook aan wat voor vak het is, hè?
1: Ja, het is een vak. Ik kan misschien al wel iets vertellen over hoe het doek ongeveer eruit komt.
0: Ja, wat mag je wel vertellen?
1: Nou, het gaat er in ieder geval over dat we deze keer wel echt gaan dromen om het WK te winnen.
0: Je hoort wel bij de 4%, hè, Jesse, heb je gehoord?
1: Dat klopt, maar dat is nog steeds 4%.
0: Mooi. Ja, ik ben blij dat je er zo in staat. Toch een beetje dat chauvinisme. We gaan weer spelen en we zitten er klaar voor. We hebben er zin in en
1: blijven.
0: We gaan gewoon weer. Maar hoe begin je in hemelsnaam aan zo'n belachelijk grote doek?
1: Ja, dat weet ik inmiddels ook niet meer. Dat is dat was heel zwaar. We zijn in december zijn we begonnen. En eigenlijk ieder weekend bezig geweest met de groep Dutch Fanatics om er iets heel moois van te maken. Dus we zijn ook heel trots op wat er vanavond te zien is.
0: Maar hoe maak je zo'n ding dan? Want zijn jullie aan het naaien geslagen, aan het breien geslagen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ah. Nee, het doek is op deze grootte zo binnengekomen. En dan ga je met beamers aan de slag en met spuitbussen, met verf. En zo zijn we eigenlijk ieder weekend bezig geweest.
0: En ik ben zo benieuwd hoe dat dan gaat. Hoe is de sfeer onderling? Want ik hoorde net inderdaad, het zijn natuurlijk, jullie zeggen van het ene is Feyenoord, het andere is Ajax. Maar zodra Oranje gaat spelen, dan is er één grote verbroedering, vindt daar plaats. Is de sfeer een beetje gezellig tijdens het maken van dit doek?
1: Ja, de sfeer is zeker gezellig. Af en toe hier en daar een grapje maken tegen elkaar over de clubs, dat kan zeker. Maar voor de rest staan we voor Oranje en zo hoort het ook.
0: Want vanavond gaan we hem zien, hè?
1: Ja, klopt. Maar vanavond... Ja, in Nederland al rijden.
0: En de uitzwaaiwedstrijd, is dat in Nederland al gereden? Wat wordt het sowieso, denk jij?
1: Vanavond.
0: Ja?
1: 3-0 van Nederland.
0: 3-0, oké. Zullen we dat vast even neer?
2: Ja, maar Jesse, je kan toch wel iets vertellen wat er op dat... Al is het maar 1 centimeter. Wat staat er nou op dat grote doek? Een klein tipje van de sluier.
1: er staat iets... Wat ik al zei, er staat iets op dat er iets met dromen... Het dromen van het WK. Meer kan ik helaas niet vertellen.
0: Iets met dromen en WK. En is het ook nog oranje?
3: Ja.
1: Ja, zeker. Er zit zeker oranje in.
0: Er zit ook oranje in.
1: Ah, okay. We houden het moeilijk.
0: Nou, vanavond kunnen we het gaan zien. 8:45. Ik denk niet dat je eromheen kan, want een heel vak is ermee bedekt eigenlijk.
2: Gesmeerd, ja.
1: Ja, klopt inderdaad. Wij zijn nu al onderweg naar de Kuip om alles op te bouwen, dus het wordt een drukke dag.
0: Ja, het blijft een vak, hè? Nou, Jesse, we gaan het zien vanavond. Ik ga het even aanzetten en ik ben zo benieuwd wat er allemaal te zien is. Hoe groot het is en wat er allemaal voor kleuren in zitten en wat voor boodschappen. En we gaan het zien. Heel veel plezier,
1: ja,
0: Jesse.
1: Ja, heel mooi in ieder geval. Ja, dankjewel.
0: En een mooi WK, hè?
1: Ja, jullie ook.
0: En we worden

0: gedonder nu al. Ja. Imagine Dragons. En het weerbericht van gistermiddag. Lightning and the Thunder. En over gedonder gesproken. Zometeen is het weer zover. We gaan het weer spelen. Dat ene spel waar heel Nederland op zit te wachten. Of van een potje voetbal natuurlijk. Het woordenboekspel. Met jouw kans op een boek over U2. Eigenlijk een soort biografie aan de hand van alle albums die ze hebben gemaakt. Dat boek valt te winnen. Doen we er ook nog een nut bij. Ja, doen we gewoon. En het enige wat je hoeft te doen is één woord appen. En dan mag je meedoen. En dat woord is woordenboekspel.
1: Oh, je gaat het nooit, hè?
0: Je gaat het nooit. Dat is een ander item, is dat.
1: Sorry.
0: Dus woordenboekspel appen naar de Radio Veronica app is meespelen met het woordenboekspel. Zometeen. Meld je aan. Een beetje mazzel weer dat boek. En het nieuws komt er ook aan van 19:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
2: Wat gebeurt er met de demonstratiewet? En wat maakt ongevraagd advies zo irritant?
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus.

0: fiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
4: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
5: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij Int23 Inkt.
6: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
5: Zo geregeld. Int23inkt.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk, nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
11: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
10: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
13: Onthouden weer zo meteen.
14: Ik schrijf het even op, ja.
13: Verkeersinformatie wordt in ieder geval mede mogelijk gemaakt door Flitsmeister. Er staan er 27 en dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 24 minuten. A27.

0: presenteert. Maar nu wordt de oplossing gezocht in automatisering en AI. En de Volkskrant is gedoken in het fenomeen ongevraagd advies.
1: Mag ik jou één tip geven?
2: Oh. Nou, en dan vraag je het nog, hè?
0: Ik
1: ga jou één tip geven. Laat me jou vertellen hoe je het fout doet.
0: Nou, het is leuk dat jullie zo reageren, want het onderzoek blijkt inderdaad dat veruit de meeste mensen dit tenenkrommend vervelend vinden.
1: Ja, snap ik.
0: Maar waarom vinden we dat eigenlijk? Heb je dat wel eens meegemaakt?
1: Het is meteen een vorm van kritiek eigenlijk. Het is eigenlijk een omgekeerde. Het is eigenlijk gewoon kritiek. Klaar.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Je krijgt gewoon meteen op je donder voor iets wat je aan het doen bent.
0: Ja.
1: Dus je wordt meteen met je neus op de feiten gedrukt. En dat wil je gewoon niet.
2: En vaak gaat de ander dan ook een beetje vanuit dat jij het wel niet zal weten.
1: Ja, precies.
2: Dat je een beetje dom bent misschien.
1: Ja. Nou ja, dat soort dingen. En dat gebeurt op alle fronten. Dat gebeurt in de sport, hè. Dat er iemand naast je is. Mag jij, doet dit helemaal verkeerd.
0: Oh, vreselijk.
1: Oh, ja. Bemoei je er niet mee?
0: Ja.
1: Ja, dat is heel erg. Ook op het werk natuurlijk. Iedereen heeft hier wel een keer last van gehad.
0: Maar heb jij hier wel eens een ongevraagd advies van een andere collega DJ gehad of iets?
1: Nee.
0: In het vak niet?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Is dat goed nieuws of is dat slecht nieuws?
0: Dat is goed nieuws, denk ik. Ja, zeker. Okay.
1: En jij?
0: Jawel. Ja, ik heb laatst nog van iemand een ongevraagd advies gekregen. Dat was online. Maar nu gaat iedereen hierop letten.
1: Oh, nee.
0: Maar ik schijn namelijk geen en te zeggen aan het einde. Stel, ik lees het nieuws en bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel. Bedrijven in plaats van bedrijven.
1: Ja, maar je praat er ook als een mens en niet als een machine.
0: Ja, maar daar ga je dan nu wel extra op letten. Je gaat dan bij jezelf inderdaad na van ja, ik doe dat volgens mij wel. Dus dat gaan we nu wel opvallen. Opvallen. Zo zeg ik het ook.
1: Dus ja, maar je spreektaal is wat anders dan schrijftaal. Dus ja. Als je letterlijk gaat voorlezen wat hier staat, dan krijg je een soort vreemde Google Voice stem of zo.
0: Ja, maar dat is dus de vraag waar we helemaal van het onderwerp af. Maar of een nieuwslezer dat eigenlijk niet dan wel misschien zou moeten doen.
2: En wat zegt de Volkskrant over het ongevraagd advies?
0: Ja, ik begrijp dat jij daar terug naartoe wil. Ja, de Volkskrant zegt hierover dat inderdaad, wat jij ook al aangeeft, het geven van advies geeft iemand een bepaald machtsgevoel. Maar de ontvanger vindt dat heel irritant. Want eigenlijk wat er gebeurt is, diegene zit al weken met iets in de maag. Die denkt echt, oh, wat moet ik hiermee doen? In hemelsnaam. Komt er een vriend binnengewaaid en die weet binnen een minuut wat je moet doen. En gaat dat helemaal uitdragen als een soort dominee. Zo staat het ook in de krant. Nou, dat is inderdaad heel vervelend. Want jij hebt dit nooit geweten hoe je dit moest oplossen. Komt inderdaad een beetje dommig over. Hoe je hier nou mee om kunt gaan, er is een verschil in de Volkskrant. Volgens de vraag, wat moet ik doen? En hoe moet ik het doen? Wat moet ik doen is echt een grote levenskeuze. Nou, dan kun je misschien maar beter gewoon een luisterend oor bieden. Maar bij hoe moet ik het doen is het meer echt dat degene die het vraagt om advies vraagt van wil je mij meenemen in het proces en eens kijken wat ik het beste kan doen.
1: Ja, oké, maar dan is het eigenlijk gewoon van beide kanten oké.
0: Ja.
1: Dan is dat goed.
2: Dan begint dus een beetje bij luisteren eigenlijk.
0: Eigenlijk draait het daar volledig om, inderdaad.
1: Bij ons programma draait het inderdaad voornamelijk om luisteren.
0: Zeker. Dus nu ga ik het weer doen.
1: Ja, dat is van Corendon.
0: Oh, dat is heel goed dat jij dat zegt. Corendon. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook af en toe de zon. In de loop van de middag meer bewolking met een kans op regen. En het wordt 18 tot 21 graden.
1: Mag je wel één tip geven? Nee, geen.

Guns N' Roses. Yesterday, so now for UP40 and Sing.

0: lukken. Ik denk, ik smeer hem even uit hier. En vandaag spelen we dat met iemand die woont onder de rook van Eindhoven en dagelijks duikt in DNA. Aan de telefoon, Nina uit Leende.
1: Hallo.
0: Hallo Nina, goedemorgen. Hoe gaat het?
1: Goedemorgen. Ja, spannend.
0: Spannend, hè?
1: Zit in het woordenboekspel, ja.
0: Eindelijk zit je erin. Je wil heel lang mee spelen,
1: hè? Ja, ik vind het wel leuk.
0: Nou, dat komt mooi uit, want we hebben een prachtig boek te vinden hier. Het gaat over U2. Het is een soort van biografie aan de hand van alle albums die ze hebben gemaakt. Die valt te winnen. Nou. En een nut doen we er ook bij.
1: Nou, lekker.
0: Maar eerst moet je je door dat woord heen slaan. En dat is me altijd een woord. Waar halen we ze vandaan? Nou ja, uit de Van Dalen dus. Maar goed. Het woord van de dag. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie aan. Het woord van de dag is...
2: Biesbier.
0: Hm?
2: Biesbier.
0: Oh. Bisbier.
3: Dat is een beetje Frans klinkt het.
0: Bisbier. Het is niet frisbier, maar bisbier. Nou, maar.
1: Bisbier.
0: Wat is bisbier, Marijke?
4: Nou, het is heel logisch. Klinkt inderdaad Frans. Want we hebben ook een Frans woord voor stoep, trottoir. En bisbier is het officiële woord voor de stoeprand.
0: Aha. De rand.
4: De rand van het trottoir, als het ware.
0: Max, wat is het volgens jou?
3: Nou, bisbier, dat is de combinatie ui en knoflook. Dus zo zou je een chef-kok bijvoorbeeld wel eens kunnen horen vragen. Zeg, kan jij de bisbier vast even aanfruiten?
4: Het begint elk gerecht mee eigenlijk.
0: Ja, daar begint het mee. Hè? Dat je denkt, goh, hier wordt ambachtelijk gekookt. En het blijkt er in de pan alleen maar knoflook liggen.
4: Het ruikt zo lekker.
0: Het ruikt lekker, jongen. Nee, ik denk wat anders is natuurlijk. Het betekent simpelweg gekibbel. Dat heeft niks met kibbeling te maken. Nee, gewoon gekibbel. Dat is wat je ouders doen onderweg naar de camping in Frankrijk. Weet je, ze zitten weer te bisbier, hoor. Voorin. Nou, Nina, wie heeft hier de waarheid?
1: Even kijken, trottoir.
0: Ja, of gekibbel?
1: Ik ga voor de laatste.
0: Je gaat voor het gekibbel. Je herkent dit.
1: Ja. Nee,
0: wilde gok. Wilde gok, dan krijg je een gok. Ja. Ik ga eens kijken of het waar is.
2: Biesbier betekent gekibbel.
0: Ja.
2: Gerard heeft gelijk.
0: Ja. Wij doen dat niet nou hoor, maar Nina wel. Van harte gefeliciteerd. Het boek en de nut zijn beide voor jou.
3: Ik vind het knap hoor, knap gespeeld.
0: Knap gespeeld, zeg. Wat een kennis. Of was een wilde gok, hè, was het?
1: Ja, het was zeker een wilde gok.
0: Ah, dat geeft niks. We gaan dit naar je toesturen en ik wens jou een hele fijne woensdag.
1: Dankjewel, gaat helemaal goed komen.
0: Dag Nina, doei doei.
1: Doei.
0: Even wakker worden met Olivia Dean.

0: Volgende week staat ze opnieuw in de Ziggo Dome. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het WK staat voor de deur. En daarom tovert Radio Veronica Café Brussel in Breda om tot het Radio Veronica Café. En dat café vullen we met DJ's, artiesten, een complete studio en bekende gasten. Maar ook met jou. Want ja, wat is nou een café zonder gasten? Dat is als een rugleuning zonder stoel. Aan de lijn hebben we een trouwe caféganger, Melissa Banen uit Rotterdam. Hallo Melissa.
1: Hey, goedemorgen.
0: Nou, wat fijn dat je aan de lijn hebt. Ik heb goed nieuws voor je.
1: Ja?
0: Want jij hebt jij aangemeld om heel graag hierbij te zijn. En ik heb gewoon voor jou kaarten voor dat felbegeerde Radio Veronica Café. Zij gaat niet alleen genieten van knoepertje hete bitterballen, een vierkante meter aan ijskoude pijpjes, pils, voetbal op een groot scherm, maar ook nog de beste live feestmuziek die we konden vinden. Ik noem hem Frans Duits, even serieus, Django Wagner, Chris Bauer, Samuel Welten en Wout en Frank. Die doen ook een hit.
1: Oh, leuk! Hartstikke bedankt!
0: Heel veel plezier. En Melissa, je maakt ook nog kans op een reis naar Curaçao voor twee personen.
1: Ja, daar ga ik voor.
0: Daar ga je ook voor. Ja, dat café is leuk, maar de reis naar Curaçao zou helemaal mooi zijn. En ik heb in dat kader ook nieuws, daar is altijd de zon.
1: Toe.
0: Dus veel plezier vast.
1: Hartstikke bedankt.
0: Dag Melissa.

0: is er niet altijd aan het schijnen. Dat is een beetje het probleem. Behalve op Curaçao, als je daar naartoe gaat. De kans is aanwezig via radioveronica.nl. The Stranglers and Always the Sun. Zometeen na 8 uur is hij hier op de bühne. Gaat hij zijn nieuwe single spelen. Tim Akkerman.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: Help!
6: GWC!
5: Help!
6: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
7: Laten we het proeven.
6: Opdrachten uitvoeren.
8: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
6: Maar wie het best integreert...
9: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
6: ...wordt tot ere Himba gekroond.
10: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Pick it to the tribes.
6: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plus...
15: Slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Boekhouden leuk? Ja, echt wel, met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
18: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
20: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
21: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
23: Hoppa!
22: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: 3-sterren-slot.
22: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen

0: en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Marijke Ketel.
11: Goedemorgen. Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. En daarin krijgen politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te kunnen grijpen. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol gaan spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. En het blijkt ook wel te helpen. De helft van de mensen die daarop ingingen had nog nooit eerder hulp gezocht. Veel bedrijven zitten nog altijd met te weinig personeel. 2 op de 3 hebben er last van. Maar volgens het CBS is de aanpak daarvan wel veranderd. Werd eerder nog ingezet op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van banen. Nu zoeken bedrijven de oplossing in automatisering, verhoging van productiviteit en AI. En de prijs voor het meest misleidende product van het jaar is weer bekendgemaakt. Het gouden windei. En die valt dit keer op 3 producten. 3 drankjes die vage fruitbeloftes claimen, maar niet waarmaken. Het gaat om Van de Boom siroop in de smaak peer, Innocent Citrus Shield en een de beste iced tea persik. Foodwatch legt vanmorgen bij RTL uit waarom deze prijs zo belangrijk is.
12: Als jij bijvoorbeeld als fabrikant heel erg groot een stuk fruit of een luxe ingrediënt op de voorkant van je verpakking zet en vervolgens stop je dat maar heel erg weinig als ingrediënt in de receptuur, dan mag dat gewoon.
11: Ja, dat volgens de wet misschien niet misleidend, maar
12: duizenden consumenten die dan stemmen op het gouden windei, die vinden het absoluut wel misleidend.
11: Ja, volgens Foodwatch is het een structureel probleem in onze voedingsindustrie.
10: Een mooie woord, vage fruitverwachtingen.
11: Vage fruitverwachtingen, die moeten wij even onthouden.
10: Je moet even onthouden als woord van het jaar.
11: Het weer, buien, soms met onweer, maar tussendoor ook soms de zon. In de loop van de middag meer bewolking, met ook kans op weerregen. En het wordt tussen de 18 en de 20 graden.
10: Dit programma zit ook vol vage fruitverwachtingen. Hoopt en hoop. Ja, komt het nog? Of ja, natuurlijk komt het allemaal. 43 vertragingen. Dit zijn de grootste problemen. De A2 Utrecht Den Bosch bij Waardenburg, 21 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht bij Kerkdriel, 25 minuten. En de A65 Den Bosch Oosterwijk bij Kromvoort, 1/2 uur.
13: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
14: Peugeot.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
16: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van

0: bij Bouwmaat.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
5: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
9: Dit is Radio Veronica.

0: steeds Jimmy Somerville. Hij klinkt nog even hoger als vroeger. Nou, misschien één tandje lager. Eén klein tandje. Maar nog steeds hoog. Bronski Beat en Small Town Boy. 1984 is het jaar van herkomst. Het is woensdag.
1: Johnny the Clock.
0: 3 juni.
2: Once again, back in the incredible.
0: En je hebt het weer voor elkaar, hoor. Je hebt Veronica aanstaan. Ja! Dat is de applaus waard natuurlijk. Het is top. Het is echt door de morgen tot 10 uur. En straks jouw kans op €150 in een nieuwe editie van Zing naar de Ping. En hij staat hier op de bühne. En hij heeft een geweldige nieuwe single. En hij komt hem gewoon nog even live spelen. Tim Akkerman staat hier zo meteen. Tell Me How You Sleep At Night. Ze heeft een nieuwe single. Hij gaat op tour. En hij gaat ook nog een tribute doen. En het wordt allemaal

0: die zijn jezus. Die Leila K. Leila K heet ze inderdaad, ja. Got to get again and again, inderdaad. Totale paniek daarvoor. Panic at the Disco en High Hopes. Ja mensen, veel mensen kennen hem als die woest aantrekkelijke zanger van Direct. Uit de Zeeuwse een lang, lang verleden geleden. Maar inmiddels is deze rasmuzikant allang uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde soloartiest in het Nederlandse muziek. Gilde. Hij trekt samen met Niels Geuzenboek het theater in met een speciale Beatles/Rolling Stones eerbetoon. En dan heeft hij ook nog een fantastische nieuwe single. Kortom, ik moest hem gewoon even in de studio hebben voor mezelf. En hij is hier op deze vroege woensdagochtend, dames en heren. Groot applaus voor Tim Akkerman! Goedemorgen, Tim. Wat is het lang geleden elkaar...
1: Ja, dat is wel een tijd terug.
0: ...in de studio hebben gehad. Ik denk, het wordt hoog tijd dat je eens komt.
1: Ja, ik vind het super tof om hier te mogen zijn.
0: Superleuk. Hoe gaat het?
1: Heel goed.
0: Ja. Je ziet er wel zo uit.
1: Ja, nee, ik ben lekker aan het genieten van het leven. Een beetje muziek maken, dus wat wil je nog meer?
0: Dat is toch het allermooiste wat er is.
1: Ja, precies.
0: Laten we eerlijk zijn. Er komt ook een hoop aan de komende tijd. Een nieuw album.
1: Yep.
0: Solo tour. Maar eerst even dat eerbetoon, want dat vind ik interessant. De Rolling Stones en de Beatles. En dat doe je samen met Niels Geuzenboek.
1: Ja, onder andere. Met een heel orkest. Het is in Winterswijk, in de Steengroeven. Daar, dat is echt, wordt in de vakantie, zeg maar. Wordt daar een theater gebouwd. Echt een amfion. Ontzettend groot, super gaaf. En dan gaan wij, naar aanleiding van een script wat Jan Tekstra heeft gemaakt, die er zelf ook gaat spelen, gaan we daar de liedjes omheen vlechten. En Nieuws zal het stukje Beatles pakken, ik zal de Stones pakken.
0: Oké, dan heb je nogal een flink oeuvre om uit te putten. Dat,
1: ja, het is
0: dat gaat op de nacht door, of niet?
1: Ja, dat is precies. Het is wel lange dagen, hoor.
0: Dat is een grote Kill Your Darling show. Want waar begin je en waar eindig je dan?
1: Nou, wat ik wel tof vind is dat Jan Tekstra heel erg heeft ingelezen, maar vooral het script heel erg heeft laten. De rode draad heeft laten zijn. Dus daar worden liedjes uitgekozen. Dus die versterken eigenlijk het verhaal van wat we gaan vertellen.
0: Ah, oké. Je vertelt een verhaal natuurlijk.
1: Ja, en ja.
0: Wat voor script is dat? Moet het zien als een liedje een soort film?
1: Ja, zo kan je het beste. Oh. En dan live eigenlijk. Dus het is met een orkest erbij en een koor erbij. En ja, het gaat over een man die eigenlijk al aan het einde van de latij is. Heeft vroeger ooit eens een bescheiden hit gehad in Winterswijk. Wereldberoemd geweest daar. Maar toch een beetje gefrustreerde muzikant door het leven is gegaan. En hij kende in zijn herinnering nog ontzettend Paul McCartney persoonlijk en Mick Jagger. En daar vertelt hij over en wij vullen dat aan met de muzikale aspecten daarin.
0: Kijk, een muzikale trip is het gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat is op 4, 5, 7 en 8 augustus.
1: Inderdaad.
0: Ja, ik heb even de hele. Je hebt een hele tour. Is ook handig als je nu op Spotify gaat kijken en je checkt jouw nieuwe single bijvoorbeeld. Dan zie je meteen een heel tourschema, want je gaat daarnaast ook nog op tour solo.
1: Nou althans, ja, met de band, met mijn band.
0: Met de band natuurlijk, met de Ivy League.
1: Ja.
0: En ik zie hier 13 november het podium Hogeveen, Culemborg, Den Haag, Den Bosch, Groningen en vele andere dingen. En over die single gesproken, ochtendprogramma. Het nummer heet Tell Me How You Sleep At Night.
1: Ja.
0: Hoe slaap jij s'nachts?
1: Ja, nou, normaal gesproken nog wel niet te goed in één stuk door. Maar
0: vannacht niet, hè?
1: Vannacht was het een beetje kort, maar maakt niet uit. Alles voor een goed doel.
0: Hoe laat ging de wekker?
1: Om 4:15.
0: En slaap jij op je rug, op je buik, op je zij? Ben je een zijslaper?
1: Nee, ik doe alle kanten.
0: Alle kanten?
1: Ja, alle
0: maakt niet uit, als je maar slaapt.
2: En je hoort vaak aan artiesten dat ze dan ook extra schor zijn 's ochtends, hè?
1: Ja, val mee.
2: Ja, val mee. Ja,
3: zal lekker jouw handje erop, weet je ook.
1: Een beetje jokkokkertje, lekker.
0: En ben je een dromer, ben je een prater?
1: Nee, ik ben wel een dromer.
0: Dromer, hè?
1: Ja, en snurker, dat hoor ik af en toe ook wel eens.
0: En heb je al eens zo raar gedroomd dat je dacht, dit is een lied?
1: Ja.
0: Welk liedje is dat?
1: Wow, dat is een hele goeie. Nou, ik heb wel schat dat ik echt inderdaad wakker werd. Dus ik weet niet eens meer welke. Voor mij was dat. Ja, ik weet het weer. Winner was dat. Er was de gitarist Evert, die had daar een hele mooie melodie. En ik had nog geen zanglijn. En ik werd s'nachts in één keer wakker. En dit is hem.
0: Nou, dat is dan komen we weer terug bij de Beatles. Paul McCartney droomde ooit Yesterday. En die dacht, dit nummer bestaat al.
1: Ja.
0: En vervolgens dacht hij, nee, dat bestaat helemaal niet. Ik ga het opschrijven, ik ga het opnemen. Het wordt een wereldhit. Absoluut waar. Het is denk ik tijd om te gaan luisteren naar deze fantastische nieuwe single. Een hele hoop mensen in de app die vragen zich ook al, oh, hoe laat komt Tim? Ik kan niet wachten om hem live te horen. Dus mensen verheugen zich al op je live optreden. Ik ga even een rustig muziekje instarten, zodat jij naar de Ivy League kan lopen.
1: Ga ik
0: wel de studio hiernaast. Dit is het rustige muziekje. Tim ramt die deur dicht. Gaat als een achterlijke naar die andere studio. En daar staat de hele band klaar. En kunnen wij gaan genieten. Oh, gitaar wordt omgehangen. Ja, dit ziet er goed uit.
2: Op telefoontje op.
0: Op telefoontje op. Oortjes in. En dan kunnen we. Dit is Tim Akkerman en de Ivy League. Met de nieuwe single Tell Me How You Sleep At Night. Live.

0: Tell Me How You Sleep At Night. Dames en heren, Tim Akkerman en de Ivy League live op de bühne. Dank lekker hoor. Ja, ik moet je melden, Tim. Je fanclub heeft zich gemeld in de app.
1: Ai,
0: ja, ze zijn er allemaal. En even kijken. Wauw, gaaf. Tim Akkerman en de Ivy League live bij jou, Geer. Namens al zijn fans van zijn fanclub. Bedankt.
1: Top.
0: Ken je de grote fanclub is dat?
1: Ja, zeker. Die wordt steeds groter, merken we.
0: Ja, hè? En die komen elke optreden weer voor de bühne staan.
1: Inderdaad, klopt.
0: Goed is dit, zeg. Vele andere reacties ook hier. Ruben zegt, wat heerlijk. Doe de man alsjeblieft om de groeten van Ruben Hogenheide. Ede zegt, goedemorgen allemaal. Klinkt weer lekker, Tim. Ik kijk uit naar al die optredens. En voor de mensen die dat willen weten nog even. Het zijn er nogal wat. Vanaf november Hogeveen, Culemborg, Den Haag, Den Bosch en Groningen.
2: En dat is vooral fijn voor Martijn, want die appt potverdorie, ik werd gebeld. Kan hij het misschien nog een keer doen?
1: Geniaal.
0: We zetten de opnames online. Ja, absoluut waar. Dankjewel, Tim. Tof dat je er was.
1: Ja, dankjewel, man.
0: En zet hem op met al die tours.
1: Komt goed.
0: Wat een zomer, zeg. Zing. En dan is het ook weer tijd voor Zing na de Ping. Met kans op €150 als het een beetje goed gaat natuurlijk.

0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En je hoeft je nergens voor te schamen. Zal ik hem nog één keer?
1: Nou, nog één keertje dan, hè?
0: Ook zet ik hem iets harder.
1: Had hem, maar dat is voorbij nu.
0: Ja, ja.
1: Dat is voorbij.
0: Voorbij.
1: Ja.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het hierheen. En wie weet spelen we met jou zometeen Zing na de Pink. En het nieuws komt er ook aan. Het nieuws van 8:30. Marijke, wat zit er al in?
2: Mag rapper J nou wel of niet komen? En meer mannen willen thuis een hotel.
0: Zing een hotel.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Hey jij daar!
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo. Nu met 60% korting.
12: En ook in de bonus.

0: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Annie Veronica Verkeer. 45 stuks en dit zijn de grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp door een ongeval 40 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West een half uur. En een lange op de A58 Eindhoven-Tilburg bij de brug over het Wilhelminakanaal en Moergestel. Door een ongeval een uur vertraging. 3:30 en het allerheetste nieuws. Marijke Ketel.
10: Goedemorgen. Later vanmiddag horen we of de rechter ook vindt dat rapper J gewoon naar Nederland mag komen. Het Centraal Joods Overleg spande een zaak aan om zijn concerten dit weekend te weren door zijn eerdere antisemitische uitlatingen. Het kort geding is om 14:00 vanmiddag. Bij demonstraties die uit de hand dreigen te lopen, zoals bijvoorbeeld de afgelopen tijd in Loosdrecht, waar je ongetwijfeld veel over hebt gehoord, kunnen burgemeesters binnenkort sneller en ook harder ingrijpen. Volgens de Telegraaf is het kabinet bezig de demonstratiewet aan te passen en daarmee ook de politie en de ME meer bevoegdheden te geven. Voedselwaakhond Foodwatch heeft weer het gouden windei uitgereikt voor misleidende producten uit de supermarkt. En deze keer ging het naar 3 fruitdrankjes. Daar zitten een perensiroop bij, waar vooral appels in zitten. En persik-ijsthee met amper persiksap. Het zijn misleidende
9: fruitbeloftes.
10: Beloftes, inderdaad.
9: Misleidende fruitbeloftes.
10: En als jullie naar de inrichting van jullie huizen kijken, zou dat dan een beetje kunnen vallen onder hotel chic?
9: Nou, misschien een beetje.
10: Ja, hè?
9: Misschien een beetje. Ja, ja, je weet het. Je bent er geweest.
10: Ik vind jouw huis valt absoluut wel onder hotel chic.
9: Hotel chic.
10: Jij hebt een zelfwarmende wc-bril.
9: Ja, dat is wel waar.
10: Ja,

0: inrichting, dat soort zaken. En echt meer luxe moet het uitstralen.
1: En wat willen vrouwen dan?
0: Ja, het is de panorama, hè? Dus het
1: is een mannenblad.
0: Toch wat meer op mannen. Ik heb bij mezelf nagedacht. Ik vind mijn huis niet per se hotel chic. Misschien dat ik het wel zou willen. Ik ben met de badkamer bezig. Op zich, luxe badkamer die wellness uitstraalt. Dat zou voor mij best mogen.
1: Moet het dan ook ruiken naar eucalyptus?
0: Nou, als dat zou kunnen. Zo'n verdampertje.
1: Lekker zo'n hele dag zo'n... het ruikt hier naar wellness.
0: Maar vinden jullie het wat?
2: Nou, ik merk het wel een beetje bij Kopen Zonder Kijken. Ik weet niet of jullie dat programma ook wel zien.
1: Ja, zeker.
0: Soms, ja.
2: Dat is leuk, toch? Nou, dan moeten ze altijd zo'n moodboard maken. Ja. En dan knippen ze foto's uit allerlei bladen voor inrichting en dergelijke. En je ziet dat de vrouwen dan heel vaak lekker wat kleurvol zijn. Een beetje roze, een beetje blauw, een beetje blap. En die mannen, nou, die foto's hadden ze net zo goed in zwart-wit uit kunnen printen. Want het is allemaal strak.
1: Het is net als die auto's. Wit, onze kleur, de kleur van alle auto's is of grijs, of wit, of zwart. Het is echt...
2: Zwart, wit, grijs, beige. Dat is een soort van de grote vier voor mannen tegenwoordig.
0: En misschien nog
2: een
0: taupe.
2: Ja, taupe misschien.
1: Taupe.
2: Nou, bij mij is het best wel kleurvol, moet ik zeggen. Hè? Onze badkamer bijvoorbeeld is wel dan beige tegels.
0: Ja.
2: Maar dan ook een oranje achterwand.
0: Oh ja.
1: Want waarom niet?
0: Jij werkt met knipoogen in huis, geloof ik.
2: Werk ik met knipoogen?
0: Ja, een knipoogje van een muur en een knipoogje daar. De ambiance is dan eigenlijk in het algemeen wel leuk, maar even een knipoogje.
1: Pasteltint hier en daar.
0: Ja.
2: Ik heb nooit nagedacht dat het een knipoogje is, maar dat klinkt wel lief in ieder geval.
0: Nou toch. Het zijn weer dan nog buien, soms met onweer, maar tussendoor wel ook de zon vandaag. In de loop van de middag wel weer wat bewolking, met ook kans op regen. En het wordt tussen de 18 en de 20 graden.
1: Oh, 19.

0: zelf kwijt. Maar hebben wij een troostprijs in de vorm van de Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker. En die
1: ligt lekker in de hand.
0: Ja. We gaan het vandaag spelen met Louis Smitskamp uit Gouda. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gerard.
0: Hoe is het, Louis?
2: Het is goed. Leuk je weer te spreken.
0: Nou, dat is te lang geleden, dacht ik. Want nog steeds in de keukens.
2: Nog steeds in de keukens, Gerard.
0: Kijk, en nog steeds geen... roze keukens, doe jij daarin?
2: Ja, we gaan er net één neerzetten. Die is persikkleurig. Maar ik zie dat niet gebeuren dat een verkoop is.
0: Ja, maar een persik, is dat vermoeden van persikkleurig? Of is het een echte persik? Het is maar 0,1% persik. Dat is niet goed.
2: Nee, het is heel erg persik, maar kleur inderdaad, ja.
0: Nou goed, ik hoop dat jij qua persen alles eruit krijgt qua juiste songteksten in dit fantastische spel Zing naar de Ping. Want jij hebt al ingezongen en ik zal even laten horen wat allemaal binnenkwam. Je moest dit afzingen. Zo. En Louis, die deed het als volgt.
3: But it's over now.
0: Mooi hoor.
2: Ja, ik weet het. Ik moest er ook even een kopstemmetje uit persen.
0: Ja, pers ik zie je, daar gaan we alweer. Dus even kijken, het klopt er wel. Ja, Roxette. Nou, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Heb je de radio aan trouwens?
2: Nee, dat is de
0: car kit. Oh, dat is meer de car kutten dan. Dan moeten we misschien even te oor houden. Maar goed, hier komt hij aan voor €50. Zing.

0: Zeker wel. Survivor, heel goed. Ga je door?
1: Ja, we gaan een rondje door.
0: Een rondje? Oh. Nou, ik ben benieuwd. Komt hij aan voor 100 euro?
1: But everything is gonna be alright.
0: Nou, Max, jij bent Ajax ziet.
2: Ja.
0: Is dit goed?
2: Ik denk dat we even moeten luisteren.
0: Oh jee. Oh.
1: Over every little thing.
0: Oh nee!
1: Ja, ik ben niet zo van voetbal, hè, dus maar. Normaal wel, maar.
0: Wat jammer nou.
1: Ik strak op mijn tong.
0: Maar ik heb wel iets wat je in de keuken zou kunnen neerleggen. Want jij krijgt namelijk een ongelofelijke keukentrekker.
1: Ja, moet maar joh.
0: Komt goed. Stuur we naar je toe. Dat en sowieso, alles komt goed wat Bob Marley zingt. Bye bye man.
1: Bye bye.
0: Bob Marley, The Wailers en 3.

0: Lekker Girl bij Veronica, zometeen na 9 uur. Is er weer tijd voor top 3000 uur? We gaan lekker vroeten in iemands stemlijstje. En van wie? Dat doe je zo.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker.
5: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
18: Jij bent mijn kampioen.
19: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
22: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.

0: voor je vakantie vind je bij Bol. Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: soep.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000. Wat verdikken we.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. Bij het ontdekken van probleemschulden kunnen deurwaarders een belangrijke rol spelen. Tijdens een proef in 6 steden vertelden deurwaarders actief bij mensen thuis dat ze bij de gemeente kunnen aankloppen voor hulp. Een deel van de mensen deed dat ook echt. En de helft had dat voor het bezoek van de deurwaarder nog nooit gedaan. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent tegen de grond werd gesmeten, hoopt op een eerlijk onderzoek. Toen de politie haar man arresteerde, wilde ze alleen maar een vraag stellen, dat zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Intussen is de vrouw bevallen van een gezonde dochter. En in New York zit de politie met een hoop vragen, want 's nachts zijn er blijkbaar groepjes mensen die in beschermende kleding het riool inkruipen en er ook weer uitkomen. Nou, het zijn groepen mannen met hoofdlampen en scheppen hebben ze mee. En ze hebben het deze week al een aantal keer gedaan, maar het is niet helemaal duidelijk waarom. De politie ziet overigens nog geen gevaar voor de bevolking hierin.
7: Alleen die lucht.
8: Wat zouden ze daar nou aan het doen zijn?
7: Wat zijn ze aan het doen?
8: En je denkt aan een soort drugslab of zo. Maar goed, als de politie zegt dat er geen gevaar is, misschien.
7: Wat is er? Er is iets aan. Wie gaat er niet voor de lol in riool inkruipen?
8: Ik zou het ook niet doen.
7: Ik heb dat jaren geleden ben ik ermee gestopt.
8: Ja.
7: Ja, echt.
8: Op een gegeven moment is het de leeftijd niet meer.
7: Op een gegeven moment is het wel klaar.
8: Het weer nog buien, soms met onweer, maar tussendoor ook de zon. In de loop van de middag meer bewolking met ook kans op regen. En het wordt tussen de 18 en de 20 graden.
7: Dus dat zal 19 zijn, denk ik.
8: Dat denk ik maar zo.
7: Denk jij ook, hè? Ik hou je op de hoogte.
8: Dankjewel.
7: 35 vertragingen staan er nog. Dit zijn de grootste problemen momenteel. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Door een ongeval een half uur. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. 50 minuten. En de A65 is dat Den Bosch-Oosterwijk bij Kromvoort. Daar staan nog steeds een file. In dit geval 22 minuten.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Hallo! GWC.
19: Help.
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Pick it to the tribes.
25: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Smint. En ineens
0: Zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: Heerlijk. Wakker worden met de Kaiser Chiefs. En hoe heet het nummer ook weer? Nou.
1: Robbie
0: zei het inderdaad. En daarvoor, als dat niet te vaar is, Heaven Must Be Missing an Angel.
2: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
3: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Ton Hendriksen. Jaha, uit Zwolle. Goedemorgen, Ton.
4: Hey, goedemorgen, Gerard.
0: Ja, morgen, je bent postbode, hè?
4: Ja, ik doe scooterpostbezorging. Dus ik loop dus niet zeg maar in de woonwijken zelf, maar eigenlijk allemaal buitenaf. Dat doen we op de scooter.
0: Beetje lange afstanden.
4: Ja, lange afstanden, buitenwijken, industriegebieden, dat soort dingen. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Dus,
0: Lekker buiten. Heerlijk.
4: Oh ja, dat wel.
0: Door weer een wind.
4: Maar dat weer, hè?
0: Ja, ik word het in Nederland. Je kunt je toch niet kleden op het Nederlandse klimaat, dus dat maakt toch niet zoveel uit dan. Komt allemaal goed, Tom. Nee. Gelukkig heb jij altijd muziek aan. Dat kan niet anders, want je hebt ooit een prachtige stemlijst ingeleverd voor het Top 3000 spektakel. En we gaan lekker in jouw lijstje zitten vroeten met jouw goedkeuring uiteraard, Tom.
4: Ja, natuurlijk. Dan is dat helemaal goed. Dus ik ben nog van die gade die toen het bekende bedrukte exemplaar van de Top 40 bij de platenzaak had gehaald. Dus dan praat ik over 50 jaar geleden.
0: Is dat al zo lang geleden? Ik heb hem ook nog gehaald vroeger. Maar ineens was hij verdwenen. Maar je had inderdaad het gedrukt exemplaar. En dan kon je altijd zien wat er in de top 40 stond. En kocht je dan ook je singeltjes of niet?
4: Ik heb er wel wat gekocht. Maar je wou gewoon, lekker er ook bij blijven. En elke vrijdag lag hij bij ons. Want dan kwam ik van school af. En dan moest ik altijd een paar kilometer naar huis lopen. En langs de platenzaak heen. En dan wipte ik naar binnen. En dan haalde ik hem elke week trouw op.
0: Heerlijk, ik herken dit. Ton, we gaan lekker liedjes draaien uit jouw lijst. Dit zijn de platen die in jouw geheugen zijn blijven hangen. Ik heb Redbone klaarstaan met Come and Get Your Love. Wat heb je met dat nummer bijvoorbeeld?
4: Ja, ik vind het gewoon geweldig. Zo'n lekkere Indianenband. Wat ik net eigenlijk al aangaf. Die toch Amerika, de Indianen met onderdrukking. En dat het land is weggekaapt, zeg maar. Dat dan toch die motivatie hebben om dan toch... zulke heerlijke muziek erop te zetten en gewoon een geweldige band.
0: Zeker, we were all wounded at Wounded Knee was van hun, maar deze heeft eeuwigheidswaarde geloof ik, want die komt nog wel eens in de

even mee dansen. Orkeno. Let's Dance. David Bowie en daarvoor Redbone. Leuk, leuk, leuk. We hebben herontdekt door... ja, onder andere films natuurlijk. Hè. Guardians of the Galaxy. En het staat ook weer in een commercial, geloof ik. Come and get your love. Het is het top 3000 uur. Een lijstje van Tom Hendricks uit Zwolle. Hij heeft niet alleen oude classics erin staan. Hij heeft er ook eentje van vorig jaar.

0: hoge noot van George Michael. Ja, die hadden al veel eerder een duet gedaan hoor, die Elton John en die George Michael. Als je hoort hem ook op deze, het was die monsterhit van Elton John. Nikita. En daarvoor, apetapetee. Alweer een tijdje niet gehoord. Rosé en Bruno Mars in de top 3000 uur.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.

0: Investeer een beetje in jezelf.
1: Met Cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
2: Weer terug voor inkt en toners bij 123?
3: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
2: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Veronica Weerbericht.
3: Ja, er komen enkele buien voor, lokaal met onweer. Ook in de middag plaatselijk een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking dan in de middag weer toe. Stijgt de kans op regen en dan wordt het een graad of 19. En er staan nog 13 vertragingen, waarvan dit de langste zijn. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp door een auto met pech en kwartier. De A65 Den Bosch-Vught bij Vught. Bij de Vughtstrook is dat zeg maar, hè? Kwartier. En de N65 Oosterwijk-Den Bosch bij, je raadt het nooit, Vught. 34 minuten.
4: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
4: Gerard Ekdom.
2: Met

ruikt de zwarte cross al, hè. Je ruikt hem al. Is dat niet normaal? Jawel, dat was wel normaal. En deur donderen. In de live-uitvoering, want dat was de hitversie natuurlijk. En daarvoor 10cc en Dreadlock Holiday. Het is de top 3000 uur. We zitten lekker te vroeten in een stemlijstje van Ton Hendricks uit Zwolle in dit geval. En de lijstjes achterlaten kan via radioveronica.nl, want hij is al geopend, hè? Stem toe. Dit is...

0: plaat nog steeds. Greg Alexander, hij kon het succes niet aan. Hij dacht, wat nou popster, ik wil het niet, ik wil het niet. Stop, stop, stop. En nog voor de tweede single van New Radicals was de band al opgeheven. Ja.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Maar wel fantastisch. You get what you give. En daarvoor As is Am, het was Ed Sheeran. En dit was hem alweer, het top 3000 uur. En het was het stemlijstje van Ton Hendriksen uit Zwolle. Hij werkt als postbode op een scooter. Gelukkig met muziek. Heeft altijd muziek bij zich. Had een mooie lijst die ingevuld voor die top 3000. Kun je alvast doen, hè? Je kan alvast vooruit juichen. Samenstellen via radioveronica.nl. Zometeen is hier Marisa. Dan zal ik er nog één doen. Hij heeft zijn lijst nog één. Eentje die heel hoog stond ook in de top 3000. Het zijn de Eagles.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuis in, mooi wonen.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Jij gebruikt energie op jouw

0: één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 10 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Er hebben vannacht 62 mensen op een andere locatie moeten slapen vanuit Ter Apel. Nu in een sporthal in Tweede Exloërmond gebeurde dat. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. Na de laatste raket- en droneaanvallen door Iran is de luchthaven van Kuwait dichtgegaan. Een van de terminals is namelijk zwaar beschadigd geraakt. Iran wilde met de aanvallen Amerikaanse militaire bases treffen. Het was een vergelding voor een eerdere Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. En een plofkraak vannacht op een geldautomaat in een winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat tussen twee winkels in de muur. Op foto's bij Omroep West is te zien dat een woonwinkel van die woonwinkel de pui eruit ligt. En het plafond is helemaal ingestort en dat een Bruna boekhandel ook flink is beschadigd. Het weer dan, buien, soms met onweer, maar tussendoor wordt ons de zon beloofd. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en dan stijgt wel de kans op regen ook. En het wordt tussen de 18 en de 20 graden.
0: Dankjewel Marijke.
22: Graag gedaan.
0: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 9 minuten extra over. En de A58 Breda-Eindhoven bij de Baars, een vertraging van 10 minuten. En tenslotte de A65 Den Bosch-Oosterwijk, Ring Den Bosch, al daar, 11 minuten extra.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: 18 plus, speelbewust.
23: Ja.
24: Echt serieus? Wat een geld.
25: 18.000, godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Oh. Goedemorgen allemaal.
28: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
26: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus, speelbewust.
28: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
29: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
28: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
30: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
31: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
32: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
33: 3-sterren-slot.
32: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

moment was er nog iets waar Freddie Mercury er heel veel van had. Namelijk katten. Ja, en er 10 in huis rondlopen. Nou, met het risico dat ik cat lovers in het land beledig. Wat zal het daar sterk geroken hebben, kan ik me zo voorstellen. Goedemorgen.

toe gewoon op je radio. Casey and the Sunshine Band, and that's the way I like it. Iedereen die kinderen heeft, die zal dit herkennen. Dat ze boven op hun kamertje zitten. Dat je dan denkt, ja, wat spoken ze toch allemaal uit? Moet je dan laten gaan, hè? Weten ook de ouders van Samber. Die waren hem dagenlang kwijt omdat hij op zijn kamertje bleek. En naar nu blijkt was hij al bezig om 10 tracks van zijn debuutalbum te schrijven. En dat heeft best goed uitgepakt. Luister.

Ja, een flinke ruzie, dat overkomt de beste natuurlijk. Ook Mick Jagger, Keith Richards. Ze schreven deze werkelijk fantastische plaat over. Ik bedoel, als elke ruzie eindigt in zo'n hit, wauw. Dan zou de wereld toch een stuk muzikaler zijn in ieder geval. Mixed Emotions hier bij Radio Veronica. En zometeen gaan we zwijmelen met...

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl... of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals... en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Hola, collega.
9: Hey.
8: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
9: Mark?
8: En die prijzen.
9: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
8: Oeh, ja.
10: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Het is 2 minuten over 11:30. Goedemorgen. Top dat je bent ingetuned naar Radio Veronica. Ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, een vertraging van 11 minuten. En de A59 Zonzeel-Os bij Drunen-West, 6. En tenslotte de A65 Den Bosch-Vught bij de Ring Den Bosch. Daar doe je er 8 minuten langer over.
0: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
16: En nu
0: Marissa.
16: Met

is de bandiet die altijd netjes de handen wast, hè, na het plassen. You're the rather be hier bij Veronica. Goedemorgen, harde werkers, relaxte renteniers en alles ertussenin. Dank voor alle leuke apps en foto's in de gratis Radio Veronica-app. Marisa, lekker op de trekker in Voerendaal. Oh, mooi zeg, Zuid-Limburg. Top dat je erbij bent, Sjeu. Hey Marisa, de stijgen tijgers zijn weer present.

zie met een mooie foto. Josje, die werkt op dit moment in een schoonheidssalon. Ze is daar een hotstone massage aan het voorbereiden. Ja, en Mark, die zit in een bezorgbus. En die rijdt door Friesland, Groningen, Drenthe. En dan via de Achterhoek weer terug naar Brabant. En dat allemaal op één dag. Zo, kriskras het land door. Succes, man. Ja, waar je ook bent en wat je ook doet. Je werkt het lekkers met Veronica. Dat is gewoon zo. Met je ochtendvlieg voorbij met meer muziekgarantie. Zometeen de betoverende klanken van Fleetwood Mac. Na de snaarbazen van Whitesnake. Dus heb je er eentje hangen, pak die luchtgitaar en rock mee met Here I Go Again.

in haar zwarte kanten jurk en haar hypnotiserende toverspreuken. Door de Fleetwood Mac bij Veronica en Rhiannon. Ja, zaterdag stonden ze nog live op Douwpop en nu ga ik ze draaien. Ik heb het over de Sugar Babes. Het is een beetje een tamme show. Genoeg hits. Iedereen zong mee, maar het steeg mij niet op. Heb je soms, maar gelukkig.

Helemaal duizelig, de Sugar Babes, Round Round bij Veronica. En zometeen gaan we back to the 80s magnetisch. En dat doen we met een man die een hele dikke vette heet had. Dat is Virgil Sharkey.

0: mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Veronica. Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
10: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Oh yeah. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
16: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar €6,99.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En
6: Keukenkampioen Divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
22: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
21: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
23: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
24: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
24: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 11 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. GroenLinks PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. De Raad van State veegde de bezwaren van lokale partijen met PRO in hun naam van tafel. Zij waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks PvdA nog even de oude naam. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen. Volgens het CJIB, het bureau dat de boetes int, waren het er in de eerste vier maanden 2,6 miljoen, 13% meer dan in die periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij de boetes voor rijden door rood. Een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven. Hij nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. Die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. En twee vrachtwagenchauffeurs hebben op de A58 bij Moergestel een heldendaad verricht, meldt Omroep Brabant. Ze zagen een auto kilometers lang slingeren. Eentje ging ervoor rijden en remde af om de auto te stoppen. Achter het stuur zat een vrouw die niet goed was geworden. De chauffeurs verleenden eerste hulp. Veronica weer, er vallen buien, soms met onweer. En vanmiddag ook droge periode met zon. En later neemt dan de kans op regen weer toe. Het wordt maximaal 20 graden.
29: Joost, dankjewel. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 13 minuten extra. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer, 8 minuten. En tenslotte de A59 Zonzeel-Os. En dan bij Drunen-West, daar is een vertraging van 20 minuten.
30: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
31: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid.

0: Een man met een achternaam alsof hij in elke aflevering van Opsporing Verzocht zit. James B. Voor de duidelijkheid, geen familie van Ali B. En Hold Back the River bij Veronica. Nou, soms heb je als beginnend artiest een kleine springplank nodig om je richting de spotlights te lanceren. John Legend kreeg die kans in 1998 in de vorm van Lauryn Hill. Ze vroeg hem om piano te spelen op haar album The Miseducation of Lauryn Hill. En van dat album is dit doo-wop.
1: Yo, remember back

Cyrus. Ja, ze zegt het met bloemen. Flowers hier op Veronica. Ja, en waar een klein land als Nederland al niet groot in kan zijn, hè? De tulpen, kaas, stroopwafels, om maar eens even wat te noemen. Toeristen die zijn er dol op. Maar we importeren ook genoeg, hè? Bijvoorbeeld bekende muzikanten. Wereldberoemde muzikanten. Angus Young van AC/DC bijvoorbeeld, hè, is misschien wel het bekendste voorbeeld. Die woont tegenwoordig in Aalten, in de Achterhoek. Dan had je nog soulheld Arthur Conley. Hij leeft niet meer, maar die waagde in 1978... de sprong van Atlanta, Georgia, naar de Bijlmermeer. Ik bedoel, ja, het is gebeurd. Uiteindelijk is hij geëindigd in Ruurlo. Ook dat ligt in de Achterhoek, maar die wilde ook niet meer weg hier in Nederland. En ook Gino Vanelli, die mocht zich een paar jaar kaaskop noemen toen hij neerstreek in, ja ja, Amersfoort, of all places. Kan je overal gaan wonen, kies je Amersfoort.

0: Hey Marisa, wat is er mis met Amersfoort? Groetjes van Natasja uit Amersfoort. Ik vertelde dat Gino Pannelli een tijdje in Nederland gewoond heeft. Amersfoort, Breukelen. En ik zei van ja, dan kan je overal naartoe in Nederland en dan kies je voor Amersfoort. Dat is natuurlijk helemaal niks mis met Amersfoort. Het ligt ook lekker centraal en zo. Maar ik denk, als ik een rijke artiest zou zijn, ik denk dat ik een of ander stil dorpje zou uitkiezen met een kasteel of zo. Dat, ja, dan zou ik niet 1, 2, 3 denken aan Amersfoort. Dus dat is eigenlijk wat ik probeerde te zeggen. People gotta move hier bij Radio Veronica. Ja, en zometeen heb ik er eentje voor je. Nou, die is echt zo zoet dat de mieren massaal richting je speakers zullen lopen. Dat is deze. Jesse, paint your
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
5: Nou, zon en wolken in de mix vandaag. Het wordt 18 tot 20 graden en het gaat nog regenen ook. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen, dit zijn de langste drie. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 13 minuten extra. En de A59 Zonzeel-Os bij Drunen-West, een half uur. En tenslotte de A59 Os-Zonzeel bij Engelen. Kwartier aansluiten.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu
6: Marissa. Met de

En ik snap dat wel, want dat zeg ik ook wel eens over exen. Je ochtend vliegt voorbij met meer muziekgarantie, want Veronica maakt van je werkvloer een dansvloer. Ja, en als je goed luistert, ja, hoor je het? Hoe je hoort het al een beetje. Het klinkt een beetje alsof je sneakers piepen in een disco. Alsof die al drie

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Veronica. 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Oranje fans opgeven.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
16: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met een jaar uitgesteld, heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen. Die moet dan binnen 2 weken beslissen, maar dat zou onhaalbaar zijn. Ruim 8 op de 10 Nederlanders hebben een afkeer van een bepaalde politieke partij, blijkt uit onderzoek. Zo hebben GroenLinks-PvdA-stemmers een aversie tegen de PVV of andersom. Maar focus niet alleen op het negatieve, zeggen de onderzoekers. Je ook realiseren waar je wel bij hoort, houdt de democratie in evenwicht. Erben Wennemars heeft kort geleden een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw Renate in de Stentor. De 50-jarige oudschaatser merkte dat er iets aan de hand was en ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Wennemars is weer thuis en maakt het goed. En een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt weggepompt. Veronica weer. In het noordoosten en oosten komen buien voor. Daarna droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden.
0: Ik ben dan weer zo'n DJ die dan net niet op tijd is met zijn muziekjes en zijn jingles en zo. Dan loopt altijd net achter de feiten aan. Waterballet. Meteen. Zoek meteen aan. Maar ja, dan ben je aan het zoeken in het systeem en dan schrijf je waterlelie weer verkeerd en Indisch zonder SCH en dan ben je te laat. Jammer.
20: Maar de sfeer is er niet minder om.
0: Zullen we gewoon het verkeer hierop doen?
20: Leuk!
0: Geen waterballet, maar wel een autoballet op de A59. Zonzeel richting Os tussen Drunen-West en Vlijmen. 3 kwartier vertraging over 6 kilometer. Vertraging neemt wel af daar. En de A76 Aken-Geleen tussen Ten Essen en Geleen zelf. 28 minuten vertraging, daar is daar een ongeluk gebeurd. En de rest van de files is korter dan 15 minuten. Zometeen lekker de lunchshow met Edwin Collins en Cindy Lauper onderweg.
21: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
25: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
26: Boost yourself.
27: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
28: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
29: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
30: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
31: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
32: Helemaal los bij Ethos.
33: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
34: Mooi van Ethos.
35: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
36: 3-sterren-slot.
35: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
37: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
38: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: dit is het halve werk van de lunch. Als je zo begint, kan het alleen maar een hele lekkere lunch worden op Radio Veronica. A Girl Like You, Edwin Collins. En daarvoor Girls Like You, Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Lauper.
1: Veronica.
2: Sander Hogendoor.
0: Goedemiddag. Welkom bij de Veronica Lunch Show. Sander Hogendoor hier tot en met 2 uur. Tot de Bonanza weer voor je klaarstaat met al jouw favoriete muziek. Maar eerst lekker 2 uur lunchen. Met Hoogie op Radio Veronica. Hey. Hey, en ik heb zometeen kaarten voor het Radio Veronica Café weg te geven. Heb je je nou aangemeld voor dat gezellige WK-café wat open gaat in Breda? Bij Café Brussel in het centrum van Breda. En je hebt je aangemeld via radioveronica.nl. Dan maak je dus kans op tickets. Om onder andere Chris Bauer, Frans Duits, Django Wagner, Samuel Welte, even serieus om dat allemaal daar te gaan zien. En als je lekker wil blijven plakken, want die wedstrijden die zijn natuurlijk een stuk later omdat ze in de VS zitten. Maar dan mag je natuurlijk ook lekker blijven plakken om de wedstrijd daar samen te kijken met al je Veronica vrienden. Heb je je nou aangemeld via de website van Radio Veronica? Hou je telefoon even in de gaten, want wie weet mag jij zometeen juichen. Dat je dus in dat café gaat juichen ook hopelijk. Ook de Bengals komen eraan, maar eerst Stromae. Hij ging afgelopen tijd nog viral. En de meeste artiesten die zijn daar super blij mee, maar niet Stromae. En dat snap ik ook wel, want het was niet Stromae, maar Stromae. Echt een hele lelijke versie. Ik heb hem klaarstaan. Ik durf hem eigenlijk niet aan je te laten horen. Hij is zo ongelooflijk lelijk. Och, de Chinezen maken ons helemaal kapot, onze jeugd. Dit is het origineel, Papa Oethee.

0: Het WK kun je lekker bij ons wedstrijdjes komen kijken. Een bitterballetje klappen. En natuurlijk een alcoholvrij biertje drinken. Ik ga iemand terugbellen die zichzelf heeft opgegeven. Ik denk dat we even naar Yvonne van der Bos gaan uit Liemde.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Jij hebt jezelf als teamcaptain naar voren geworpen om jou en je team bij dat Radio Veronica Café te krijgen. Waarom wil je erbij zijn en met wie eigenlijk?
1: Nou, ik hoor jou allemaal zeggen bitterballen, biertje. Ik dacht, misschien kunnen jullie ook nog wat confetti gebruiken.
0: Jazeker, in principe zijn we, daar wel van.
1: En ik zou willen gaan met mijn man en mijn moeder en misschien mijn andere broer. Dat die het wel leuk vinden om te gaan.
0: Hey, en waar komt de confetti dan vandaan?
1: Nou, ik werk bij Magic FX en daar staat het magazijn wel vol met onder andere confetti.
0: Oh, zijn jullie verantwoordelijk? Ik werkte hier vroeger bij een andere radiozender, bij 3FM. En daar werkte Rob Jansen. En niks tegen Rob Jansen. Maar elke gelegenheid die hij had om met zo'n confetti-kanon te poppen. Dan stond je gewoon je werk te doen, stond je gewoon, gewoon radio te maken. En dan ineens poef, zo kaart naast je, dus toen werd er weer confetti gesproken.
1: Ja.
0: Maar die komen allemaal bij jullie vandaan dus?
1: Zeker weten.
0: Dankjewel daarvoor.
1: Sorry, maar als je het moet opruimen, dan is het alleen iets minder leuk, hè?
0: Nou ja, je vindt het over 5 jaar nog ergens boven in de bekleding waarschijnlijk. Of in de gordijnen, maar dat geeft niet. Het is ook feest.
1: Nou, dan kan je in ieder geval niet goed aan mij denken als je denkt, oh kak, hier ligt die confetti weer.
0: Dat is wel, daar doe ik het dan toch voor, inderdaad.
1: Okay.
0: Hey, als jij de confetti meeneemt en je vrienden, dan ben je erbij.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Hey, welke dag had je in gedachten?
1: Ik zat te denken aan de donderdagavond.
0: Nou, dat is helemaal goed. Ja, dan teken ik jou daarop in.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Mooi.
1: Zijn we erbij.
0: Leuk, zien we je daar. En jij maakt ook als teamcaptain nog kans op een compleet verzorgde reis naar Curaçao, hè?
1: Wauw, dat klinkt wel heel gaaf.
0: Ja, dus dat gaan we van alle teamcaptains gaan we iemand uit de hooghoed trekken. En misschien ben jij het dan wel.
1: Oké. Nou, zie ik je daar.
0: Ja, op Curaçao? Ah, ik vind het heel sportief dat je me meeneemt. Dat is helemaal te gek.
1: Ja, ook prima.
0: Ga ik je aanhouden als je wint.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, okay, gezellig.
1: Mijn man die wil toch niet.
0: Ja, ik ga het ook even thuis overleggen, maar dat komt goed.
1: Oké.
0: Okay. Hoi, hoi.
1: Doei.

0: Meer Radio Veronica Lunch Show met zometeen Nico Back en Simply Red.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
18: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Arkel en knooppunt Del. 16 minuten door een auto met pech. Het is daar een vrachtwagen die daar stilstaat. Dan de A59 Zonzeel richting Os. Vanaf Drunen West doe je er 40 minuten langer over. Over 6 kilometer, dat is veel. En de A59 Os richting Zonzeel tussen Engelen en Nieuwkuik. Ook nog eens 15 minuten vertraging. Sta je ook ergens in de file? Die is korter dan 15 minuten.
21: Dit is Radio Veronica.
22: Het station van Wout en Frank.
21: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
22: En nu.
21: Sander.

0: Nickelback en Photograph bij Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Ja, dat is leuk. We gaan een nieuwe editie van de Radio Crypto spelen. En dat doen we samen met onze vrienden van Klenen. Ze bestaan 150 jaar. Je kent het natuurlijk wel. Je hebt er ongetwijfeld eens een keer een dropje van gegeten als je van drop houdt. En ze hebben een superleuk cryptomunten prijzenpakket voor je samengesteld. Hoe leuk is het dat we met de Radio Crypto dat cryptomunten prijzenpakket mogen weggeven? Ik zal de Radio Crypto even aan je voorschotelen. Het is dus een cryptische omschrijving van een liedje wat er zometeen aankomt op Radio Veronica. En ik moet zeggen, de Radio Crypto redactie heeft zich niet ingehouden vandaag. Het heeft 3, 4, 5 lagen. Dus heel knap als je deze weet te ontcijferen. De nicht van Robbie wil applaus voor een jongen. Ja. Als je hem hebt, dan denk je, wauw. Dikke shout-out naar Gert, die de Radio Crypto van vandaag heeft verzonnen. De nicht van Robbie wil applaus voor een jongen. Over welk liedje zou dat nou kunnen gaan?

0: Radio Veronica en de Higher Shower, de regendouche. Nee, het was de Higher Power. Radio Veronica Lunchshow, we hebben de Radio Crypto gespeeld. De nicht van Robbie wil applaus voor een jongen. Dat allemaal voor een kleine cryptomunten prijzenpakket. Hallo met Sander.
1: Met Corine.
0: Hey Corine, welkom in de show.
1: Hoi.
0: Zo, je begint er meteen enthousiast van te praten. Oh, ik ben op de radio. Hoi.
1: Ja, ik ben op de radio. Ja.
0: Hey, wat was je aan het doen, Corine?
1: Nou, ik ben een postbezorger.
0: Wat was je aan het doen?
1: Postbezorger.
0: Oh, postbezorger. Waar doe je dat?
1: In Lippertswoud.
0: Kijk.
1: En altijd radio aan.
0: Lekker zeg, wat goed. En heb je dan je oortjes in of heb je nog zachtjes op de speaker staan?
1: Nee, oortje in.
0: Ja, precies.
1: Eén oortje is zodat ik even goed nog kan horen wat er om me heen gebeurt. Hè?
0: Ja, dat is wel belangrijk. En het zou ook wel raar zijn als je zo'n postbezorger hebt met zo'n keiharde bluetooth speaker van zijn fiets af. Dat is niet.
1: Beetje raar, ja. Ja. Inderdaad.
0: Hey, en lekker weer ook daar om te bezorgen?
1: Ja, hier een beetje bewolkt, een beetje zon, voor alles door elkaar. Ja, dus goed te doen, in je t-shirtje.
0: Alles
1: dus
0: wat
1: goed
0: vandaag.
1: Ja, zolang het maar droog is, vind ik het best.
0: Hey, ik liet jou de crypto horen. De nicht van Robbie wil applaus voor een jongen. Kan je hem even helemaal ontleden hoe je op je antwoord bent gekomen?
1: Nou, hij schoot me meteen te binnen. Nog terwijl je het aan het zeggen was ongeveer.
0: Zo.
1: Ik dacht, de nicht van Robbie, dat moet Robbie Williams oftewel Denise Williams zijn. Ik denk niet dat het echt nicht te zijn. Nee, het nicht zijn, maar oké. Okay. En applaus voor de jongen. Dus let's hear it for the boy.
0: Ja, maar ook die nicht, dat zit er wel nog in de opgave verwerkt. Had je die ook te pakken of niet?
1: Denise.
0: Ja, Denise. Hè? Het Engels voor nicht is ja. Niece.
1: Ja, daarom. Dus die was even wat later. Maar ik had hem meteen eigenlijk.
0: Dat is onze Gert. Die denkt drie lagen verder dan wij gemiddelde stervelingen. Dat is ongekend.
1: Ja, wordt weer mooi.
0: Hij is goed. Jij krijgt dat kleine cryptomunten prijspakket thuisgestuurd. Geniet ervan, hè?
1: Oh, lekker. Leuk. Ja. Hartstikke leuk.
0: Namens je vrienden van Kleding is dat.

0: Let's hear it for the boy, Peter van Oudheusen zometeen. Met het ANP-nieuws van 1 uur. En let's hear it for the police, ze komen er zometeen aan.
1: That's the sound of the police!
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

0: profiteert nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1.000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
8: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
10: Beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
13: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel.
12: In een loods in Brabant zijn bijna 200.000 illegale vapes met smaakjes in beslag genomen. Die mogen hier al een tijdje niet meer worden verkocht. Inspecteurs van de NVWA kwamen de loods op het spoor door een webshop met vapes. Alles wat in de loods werd gevonden is vernietigd. De eigenaar krijgt een flinke boete. Voor een dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als bij de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. Vier opvarenden van de gezonken watertaxi kwamen om het leven. Ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. Als de kosten van het goedkope zomertreinabonnement te hoog worden, dan stopt de verkoop. Er is 118 miljoen euro voor uitgetrokken en daar willen we niet overheen, zegt staatssecretaris Bertram. Met de pas kun je vanaf 15 juni voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In een vacature uit 2024 stond dat een man of vrouw, maar geen X, werd gezocht als nieuwe hoofdredacteur. En dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. Veronica weer nog. In het noordoosten en oosten vallen nog buien. Vanmiddag droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden.
20: En dit is Veronica verkeerd door Flitsmeister. File op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 15 minuten extra. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld ook 15 minuten. En flinke file op de A59 Zonzeel richting Os. Dat is vanaf Drunen-West, daar 35 minuten extra. De rest van de files is korter dan 15 minuten.
21: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
21: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
27: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
28: Welkom in Afrika!
27: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
29: 11!
30: GWC!
29: 11!
30: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
31: Laten we het proeven.
30: Opdrachten uitvoeren.
32: Moeten we dat poep mengen. Dit is een grap.
30: Maar wie het best integreert...
33: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
30: ...wordt tot ere Himba gekroond.
34: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
35: Tickets to the tribes.
36: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
37: Nu met Club Karwei. Tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
38: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
39: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
40: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
41: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

0: The Adventures of Stevie V. En daarvoor The Adventures of the Police. Every little thing she does is magic. Radio Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Dat zeg ik. Zometeen een nieuwe ronde van het top 3000 milliseconden spel. Je kunt weer kans maken op een tas vol prijzen. Kijk, die prijzentas die win je sowieso als je meedoet met het spelletje. En je bepaalt dan zelf hoe vol je die tas gaat doen. Nou, wat kun je allemaal in die prijzentas stoppen zoal? Ik kom in de morgen keukentrekken noemen. Ik noem een Veronica t-shirt met een unieke pasvorm. En het spel Remember the Music is superleuk spel. Heb ik ook in drie verschillende edities. Kijken of ik het nog kan onthouden. De all-time editie, de movies en serie editie en de van eigen bodem editie. Dus voor ieder wat wils. En voor iedereen pils. Kunnen we er ook gewoon bij doen. Gaan we zo meteen doen in het top 3000 milliseconden spel. Maar eerst Nothing But Thieves. Ze komen eraan met een nieuw album eind september. En dan komen ze ook naar de Ziggo Dome begin januari. Dat zal wel met elkaar te maken hebben, denk ik.

0: Oké, ik ga je de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel laten horen. Hiermee kun je jezelf dus kwalificeren voor die eindronde. En dan maak je kans op al die prijzen. Die hele tas vol kan van jou zijn. Als je weet wat dit is, laten we daarmee beginnen.
1: 1000 milliseconden.
0: Nou, als je het weet ben je happy. Als je het niet weet, dan is het jammer. Stuur het door als je het weet via een gratis Radio Veronica WhatsApp bericht. Het nummer is te vinden via radioveronica.nl of in de Veronica app. Eén keer toevoegen aan je contacten en dan kun je je leven lang lekker berichtjes sturen. Net zoals een vriend of een vriendin bij Radio Veronica. Dus doe daar je voordeel mee en laat mij weten wat dit is. Zullen we dan nog één keertje doen? Gewoon omdat het woensdag is.
1: 1000 milliseconden.
0: Heb je enig idee wat dit is? Waar ik al dat doe? Laat het dan weten via de Veronica Buslab. Zo, Kom er lang van, veel langer te maken. Laat het even weten.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
7: Klopt, minstens 2 dagen per week.
6: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
6: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
6: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis...
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
16: In het noordoosten en oosten komen enkele buien voor. Daarna is het op veel plaatsen een tijd droog met af en toe ook wat zon en temperaturen tussen de 18 en de 20 graden. Dan Veronica, verkeer door Flitsmeister, vielen op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf Amersfoort Noord doe je er 12 minuten langer over. Rij je op de A15 Gorkum richting Nijmegen, dan kom je vanaf Arkel in 15 minuten. En rij je op de A59 Zonzeel richting Oss, dan kom je tussen Drunen-West en Vlijmen in 5 kilometer file, daar 25 minuten extra.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
17: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu
17: Sander Hoogendoorn.

0: Veronica met zometeen James Brown.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Maar eerst, van James Brown gaan we gewoon naar Rudy van Leeuwen. Nou ja, noem het maar gewoon. Hij is kok in Bussum, maar op dit moment zit hij even thuis. Hoi Rudy.
2: Goedemiddag.
0: Wat er is er met jouw voet gebeurd?
2: Ik heb een ontstoken slijmbeurs op mijn hiel.
0: Oh, klinkt... is dat ook van het vele staan in de keuken? Of heb je een pot saus eroverheen laten donderen?
2: Nou, gewoon waarschijnlijk van het vele staan.
0: Ja, ja dat is... Dan ga je niet in de koude kleren zitten.
2: Nee. Kok is een zwaar beroep. En als je dan veel werkt, dan kan het wel eens gebeuren.
0: Ja, nou, lekker uitrusten. En wat heb je dan zelf thuis geluncht? Als toch een kok ben je, hè?
2: Gewoon heel simpel tosties. Lekker kaastosties.
0: Kaastosties? Ook niks erop? Gewoon niet eens een beetje kimchi of zo?
2: Nee, de kimchi was op. Ik heb het gewoon met een kaastostie met een beetje ketchup gegeten.
0: Ja, het hoeft allemaal, je hoeft niet altijd 6 te gooien, toch?
2: Nee, zeker niet.
0: Lekker. Hey, waar je wel 6 bij wil gooien is bij het top 3000 milliseconden spel. Ik heb hier een hele tas met prijzen voor je liggen. Maar die prijzentas die is tot nu toe nog leeg. En die kun jij gaan vullen met allerhande prijzen. Maar die lege tas die heb je dus sowieso in de pocket. Dus dat is mooi.
2: Ja.
0: Maar die kunnen wij bijvoorbeeld gaan vullen met een Ekdom in de Morgen kurkentrekker. Om het weekend al op woensdag open te trekken.
2: Nou, mooi.
0: Voor dit fragment.
1: Succes. 3000 milliseconden.
2: We Are Family van Sister Sledge.
0: Yes.
2: We Are
0: Family. Makkie, makkie. Ja hoor, die kurkentrekker die stoppen wij in de tas.
2: Hoppakee.
0: Kunnen wij ook nog een Veronica t-shirt bij doen? Voor, leuke keer. Nou, misschien niet voor in de keuken. Nou ja, onder het schort kan het misschien.
2: Ja hoor.
0: Ja, dat kan gewoon. Voor het fragment wat, wat korter is geworden. Dus net had je 3000 milliseconden. Hij wordt nu 2000 milliseconden. Dus hij wordt iets korter. Succes.
1: 2000 milliseconden.
0: Ja, dat is goed.
2: Ja, alleen dan de namen, de uitvoerende nog.
0: Zo'n lekkere one-hit, Sander is het.
2: Ja.

0: Nee, antwoord moet je schuldig blijven. Dat komt nou niet naar boven.
1: Het was of Monsters and Men met Little Talk.
0: Ja.
1: Nou, die ga je nooit meer vergeten, dat is mooi.
0: Nee.
1: Maar we spelen voor de hoofdprijs het spel Remember the Music. Superleuk als je een keer een naborrel hebt na het koken. Kun je dat lekker met al je collega's gaan spelen. Het is een muziekspel met allemaal leuke fragmenten. En ik heb daar de all-time favorite editie, de van eigen bodem editie of de movies en serie editie. Ik weet niet of je welke je al graag zou willen hebben.
0: Wat was de allereerste? De all-time great?
1: Ja, gewoon alles door elkaar.
0: Ja, doe het alles door elkaar, maar alsjeblieft. Cool. Mocht ik het.
1: Ja, voor dit fragment.
2: 1000 milliseconden.
0: Nee, die ging echt allemaal voorbij.
1: Nou, het mooie is dat je dit fragment altijd nog een keer krijgt te horen, want het is natuurlijk heel kort. Dus er is nog één kans, luister goed.
2: 1000 milliseconden.
0: Ik hoor Talk To Me, maar ik kan het niet in de context plaatsen.
1: Dat is ook niet echt wat hij zingt. Nee. Hij zingt So Tonight.
0: Door een telefoon is het toch heel anders dan als je het op de radio hoort.
1: Dat snap ik.
0: Ja. Maar
1: Ja.
0: Oh. Laat ik groot Prince fan zijn en het dan gewoon niet horen.
1: Ja, dat zou je altijd zien, dat je dan net dat krijgt en die dan niet weet.
0: Ja.
1: Nou, je hebt het toch heel goed gedaan. Die prijstas gaan we vullen met een Act Up in de Morgen kurkentrekker en een Veronica t-shirt. En ik vond het heel gezellig om je even te spreken, Rudy.
0: Dankjewel, Sander.
1: Groeten aan je ontstoken voet.
0: Jij succes met je programma.

Radio Veronica, Sex Machine. Met zometeen weer jouw platenkast op de radio. Je mag weer aanvragen wat je wil. En misschien wordt het ook nog gedraaid tussen 2 en 4 bij Rob en Caroline. Dus doe daar je voordeel mee. Vraag je favoriete plaat aan en doe je andere Veronica-vrienden daar ook een lol mee.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
11: Dat zeg ik.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
19: Peugeot. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
2: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois and Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders and Fisher. Full program and tickets, dancevalley.com.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 2:00.
8: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Kritische partijen in de Tweede Kamer over niet gehaalde doelen door verschillende kabinetten. Ze vinden dat het tijd wordt dat de overheid gaat presteren en dat het kabinet Jetten de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. De oppositie twijfelt onder andere aan de belofte om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Volgens GroenLinks-PvdA moet er echt een tandje bij. Van Ja 21 mag het juist wat minder. De leider van GroenLinks-PvdA, Jesse Klaver, is blij dat zijn partij verder mag onder de naam Progressief Nederland, in het kort PRO. De lokalen met PRO in de naam wilden dat voorkomen, maar de Raad van State vindt de naamwisseling prima. Voordat de partij ook in de Tweede Kamer officieel PRO heet, moet de Kamer daar nog over stemmen. En rapper Kanye West is alvast in Nederland. Hij wil een kort geding bij de rechter voor zijn, waarin een Joodse organisatie probeert te voorkomen dat Kanye West kan optreden in ons land. Hij geeft zaterdag en maandag 2 concerten in het Gelre Dome in Arnhem. Het weer dan, in het oosten nog wat buien, daarna even droog met wat zon, straks vanuit het westen weer regen. Het is rond 19 graden, morgen wordt het onstuimig met buien en veel wind. Verkeersinformatie dan, een paar files die nu opvallen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten extra door wegwerkzaamheden is de spitsstrook daar dicht. Dan een grenscontrole op de A1 Hengelo richting Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En tot slot een ongeluk gebeurt op de A58 Eindhoven-Breda. Voor het Tilburg Centrum West is je vertraging nu 7 minuten.
9: De beursvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja.
15: Echt serieus? Wat een geld.
17: 18.000.
18: Godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
20: Toe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
6: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: komen uit de koker van Julia Bakker. Of ze dat bij ons mag aanvragen, nou sterker nog, we hebben hem gedraaid. En Olaf van Lensen, altijd fan van de Simple Minds, wilde graag Alive and Kicking. Ben jij zomaar het terrein opgekomen, Caroline? Of moest jij ook allerlei complicaties doen?
1: Nee, zeker ben ik niet zomaar het terrein opgekomen. Nee, ik moest keren.
0: Nee, gelukkig.
1: Ik werd totaal niet toegelaten.
0: Ah, nee, ik ben op zich wel blij mee, want ik dacht het is meer persoonlijk. Maar nee.
1: Nou, dan is het voor ons beide persoonlijk. We zijn niet welkom vandaag. Het terrein is vol.
0: Ja, je had het zo mooi gezegd, het terrein is vol. Maar probeer de andere kant van het gebouw eens. Zegt Fiets ook altijd, dus dat deed ik. En daar stond iemand te proberen zijn postpakketje af te leveren.
1: Oh.
0: Maar die kwam er niet in, dus die stond maar op die bel te drukken. Oh. Jelle nog een keer op die bel drukken. Maar hij stond wel vrij inderdaad als parkeerplaats.
1: Ja.
0: Ik zweer het, ik overdrijf het niet om het leuker te maken. Hij is erdoor vol.
1: Oh.
0: Moest ik er even weer omheen. En dan was hij ook vol, maar dan heb je de achterparkeerplaats. En zo. Maar goed, toch bedankt voor de tips, Caroline.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en ik zal die andere namens iedereen in het verkeer ook van harte aanbevelen jou als app aan te leggen, zodat jij adviezen kunt geven als navigatoresse.
1: Ja, zeker. Want gisteren waren wij allebei tegelijkertijd thuis en we wonen toch echt 3 kwartier uit elkaar.
0: Nou, maar niet van de afslag. Ik had achter je bumpertje aan moeten gaan. Nou, tot zover About Us. En nu gaat het weer helemaal over jullie. Ik moest het even kwijt met z'n tweeën. Maar dan gaat het weer over jullie en over jou. Wat wil je graag horen? Benny weet dat.
2: Goedemiddag, Benny hier. Hoi. Deze jongen heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hij wil zichzelf trakteren op een mooi liedje. Wow, met Do You Wanna Hold Me. Dus ja, ik ga ervan uit dat jullie hem voor mij draaien. Zou leuk zijn.

0: neem je ook weer afscheid. Doe je toch?
1: Doe je. Houden we.
0: Zoals wij in het mooie Tilburg zeggen, wauw, wauw, en Do You Wanna Hold Me voor overigens wel zeer vrolijke pensionaris.
2: Had er zin in, hè?
0: Ja. Ja. Mers zegt, drijf mij ook mijn plaatje, want ik moet nog 80 jaar. Oh. Ja, ik ken een band die ook nog 80 jaar moet. Dan zijn ze gemiddeld 160, maar dat kan ze niks schelen. Anders hebben ze wel een AI-versie van zichzelf. Leuk clipje trouwens, want daar hebben ze de verjongingscursus al doorgaan.

0: kom ik aan zo'n riffje? Weet ik veel, ik pak mijn gitaar en ik doe dit. Ja, doe ik al lang voor mijn beroep. Is niet Rob Stenders die dit zegt uiteraard, maar Keith Richards. Rolling Stones en In The Stars is de nieuwe voor Marcel. Ik zag dat hij gisteren ook al een paar keer langskwam, dus fijn om gedraaid te hebben. Ondertussen zou ik bijna willen zeggen dat ik een link weet met de volgende artiest. Want wat vinden we Under Our Thumb?
1: Oh, Pink.
0: Hoe ben jij? Pink met de dochter, notabene ook. Nummer Cover Me in Sunshine voor Debbie.

Pink. En dochter Lief was voor Debbie en ook haar dochter. Ik zie het setje al samen gezongen hebben. Dochter Anouk, 7 jaar, zou graag vanmiddag Pink willen horen met Cover Me in Sunshine, omdat ze altijd zo vrolijk wordt van het liedje. Debbie en Anouk, hij was voor jullie allebei. Voor Bianca, hey, dat is maar even geleden. Die wil graag de Bee Gees horen. En nee, Viva!

0: schakelen zometeen over naar de John Travolta van ons team. Dat is Siets. Altijd wel nieuwsgierig. Heb jij zo'n Saturday Night Fever nou wel eens een keer langs zien komen, of niet?
1: Nee, nooit gekeken.
0: Nee?
1: Nee.
0: Stel voor, hè, je struikelt erover. Zou je er dan naar kijken of zeg je... Nee Rob, nee. Zo oninteressant.
1: Ja, die komt denk ik echt op plek 421 op de lijst van dingen die ik nog een keer wil zien.
2: Oh, ja. Nou, dat is echt een gemis. Ja.
0: En laat ik dan, het is een beetje trekken aan een dood paard, maar ik kan het toch nog proberen.
2: Ja.
0: En waar staat Grease?
1: Nou, daar heb ik ooit een musical van gezien toen ik een heel klein sitsie was.
0: Ja.
1: Dus dat verhaal ken ik al.
0: Oké. Okay.
2: Musical?
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja, eigenlijk is het ook een musical natuurlijk. Fiets, bedankt. Je krijgt nog een reclameminuut om over je zonde na te denken.
3: De reclameminuut.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Nou ja, hij vond het leuk om zichzelf even te horen. Rob, hij is op dit moment weer aan het bezorgen.
7: Disco!
0: Dit is de Rob. Ik ken een andere Rob die het ook altijd heel fijn vindt om zichzelf te horen.
1: Ja.
0: Het is ietsjes over 3:30, Siets. Waar staat... noem eens een leuke film nog.
2: De Wereld.
0: Waar staat De Wereld in jouw top 420?
1: Ja, De Wereld staat wel echt bovenaan.
0: Ja. Ja. Wat is er allemaal te beleven?
1: Een blunder bij justitie. Een verdachte moordenaar kon op zijn laptop bij alle informatie over de zaak van een van de handlangers van Ridouan Taghi. Dat ontdekte nu.nl. Eerder deze week had staatssecretaris Van Brugge van Justitie het al over een mogelijk datalek. Laptops in gevangenissen zijn normaal zo ingesteld dat gevangenen alleen hun eigen dossier kunnen lezen.
0: Daar heeft u ook al verstand van. Waar staan de files?
1: Ja, het is vrij rustig momenteel. Dit zijn de 3 files die het meest opvallen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 7 minuten extra door werkzaamheden. Dan de A1 Hengelo richting de Duitse grens voor de grens met Duitsland een controle en dus 7 minuten extra. Tot slot ook nog werkzaamheden op de A27 Gorkum-Utrecht voor Houten 8 minuten extra.
0: Waar staat Porky's Pretpark bij je?

0: Ernest en Snoop Dogg. En de heet Getting Gone.
1: En daar is hij alweer.
0: Shit. Dit was de aanvrager zelf. Marcel van Dijk, hij hoorde van de week Drop It Like It's Hot. Toen moest hij even denken aan dit mooie samenwerkingsverband tussen Snoop Dogg en ene Ernest Getting Gone. De dijk voor Peter Poppen, als het er niet is.

0: De dijk, als er niet is voor Peter Poppen, de dijk past wel in jullie straatje. Nou, veel hoop op zich prima. Richard Nieuwkerk die meldt zich. Die moet nog een jaartje of zes en die wil graag de worker van Fischer Z worden.
1: Nou, deze jongen die mag nog een jaartje of zes werken. Met heel veel plezier trouwens. En dat wil ik ook wel vieren met een leuk plaatje wat daarbij hoort. Doe maar Fischer Z met The Worker.
0: Ja,
1: veel plezier.
0: Dat is ook bijna een actuele. Ik zal het je uitleggen. Er is gewoon toch wel een gevoel dat hier gezongen wordt The World Cup in plaats van The Worker.
2: Ja.
0: En als je het eenmaal wil horen, hoor je het ook hoor.

0: zegt Erik. Ik had jarenlang gedacht dat ze zongen No Wodka. Nou ja, als je het ook wil horen. No Wodka. Nou, dat is sterker, ja.
1: No Wodka. No Wodka.
0: Barry dacht de Wanker in goed Engels.

0: Feel the Love, Rudimental en John Newman. Die kwam bij Maartje van Ewijk vandaan. Want die heeft heel veel behoefte aan een beetje energie op een vrijwel leeg kantoor. Nou, sterkte Maartje. Ondertussen zeg ik eventjes tegen Siets, je snelste impuls. Wat denk je als je dit intro hoort?
1: Sign of the Times.
0: Ja. Is niet zo. Het is Danny Vera met Marlon Purcell. Echt waar. You've been

0: met Harry Styles op één akkoordje gegooid. Het is goed. Marlon Pichel en Try Again. De live-uitvoering van hier bij ons in de studio bij de Bonanza. En toen stonden we erbij te kijken en we dachten, wat is dit toch ongelooflijk mooi. En wat passen die stemmen, kleuren die stemmen toch heerlijk bij elkaar. Caroline, als je even niet naar het scherm kijkt, ja, wil ik jou ook graag even een van de twee versies laten horen. Dan moet je even raden welke het is, ja? Gaat ie.
1: Harry Styles.
0: Nee, dit was Try Again.
1: Oh, Marjol zegt, dadelijk durft Danny helemaal geen nummers meer uit te brengen.
0: De vorige keer dachten we toch dat het, wat was het ook alweer?
2: Engelbewaarder.
0: Ja. Ik denk dat hij dit dan nog wel iets beter vindt. Nou, ik zou willen zeggen, Caroline, Try Again. Om met de nieuwe single van Danny Vera en Marlon Pichel te spreken.
1: Ja, Danny.
0: Ja, dit is goed. Ja. Dit is Harry Styles. Heel goed geraden.
1: Heel vaag, heel goed, toch?
0: Hij komt weer binnenkort. Volgens mij is hij de donderdag weer. Gabrielle gaat erheen naar Harry Styles. En die zal ongetwijfeld ons vertellen of het leuk was of niet. We gaan zo meteen nog verder met de Bonanza. Als je wel wil aanvragen, laat het weten via de app van Veronica. Tot zo.

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
7: Maar je moet gewoon je boek houden.
6: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
8: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
14: Domino's. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
15: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
16: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Adtap.
18: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 3:00.
24: Goedemiddag, ik ben Siet Groskam.
25: Hoi.
24: In een grote zaak over seksuele afpersing heeft een man uit Spijkenisse 7 jaar cel en tbs gekregen. Hij wist 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zette hij ze onder druk om nog meer te sturen. Sextortion wordt het genoemd. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is bang dat de enquêtecommissie in de Kamer over corona te weinig gaat over wat er mis is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk was. Ariep zegt bij de commissie dat het nu te veel draait om lessen voor de toekomst te leren en niet om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er gebeurd is in de coronatijd. En het goedkopere treinabonnement voor de zomer is een week eerder beschikbaar dan eerder aangekondigd. Vanaf 15 juni kun je voor €49 per maand onbeperkt reizen buiten de spits. De actie geldt maximaal 2 maanden en is bedoeld als compensatie voor de gestegen brandstofprijzen, waardoor autorijden fors duurder is geworden. Het weer dan. In het noordoosten en oosten nog een paar buien. Op andere plekken is het even droog met soms zon. Het is 19 graden. Vanuit het westen zometeen weer regen. Morgen buien, soms zon en veel wind bij 17 graden. Verkeersinformatie dan. Een paar files die nu opvallen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 7 minuten extra. Dan de A1 Hengelo-Duitse grens. Voor die grens 9 minuten door een politiecontrole. Dan de A27 Utrecht-Breda voor industriegebied Avelingen. Een kwartier extra. Door een pechgeval is daar de rechterrijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda voor Ulvenhout 12 minuten extra. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minute op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,

Dank, dank voor deze zo gaaf. Sommige liedjes vervelen nooit. Ook niet na ruim 40 jaar. Die stemmen. Het is gewoon head over heels nu. Ze zegt erbij, aangevraagd overigens door Kommer. Wakker worden, Donnie. Dat zegt Bert, zal wel over Donnie Darko gaan, hè? Want daar heeft hij iets van de reputatie aan te danken. Want een wereldhit was het, maar in Nederland viel het allemaal reuze tegen. Maar goed, de jaren na dato in alle eindjaarslijstjes. En gelukkig ook in lijstjes die ver voor het eindejaar al komen. We hebben dit jaar vast wel weer eentje van 3000 lang. Something happens when I'm head over heels. Karin, die mailt zich nog even. Ik zat in de auto gevaarlijk te rommelen met mijn telefoon en Shazam, omdat ik je niet verstond. Ik hoor het vaker. Je haalt Tilburg toch niet helemaal uit de mannen. Shazam kon het niet vinden, maar daar was hij weer. Zojuist heb ik weer zo genoten van Try Again, Danny Vera en Marlon Pichel. Zo mooi, bedankt voor het draaien. Goede uitzending verder. Dankjewel Karin voor dit lieve brief. Goed trouwens ook, dat zeg ik ook namens Shazam, dat ze niet gezegd hebben dat het Harry Styles was met Sign of the Times. Had natuurlijk ook gekund. We hebben nog een uur te gaan en dat uurtje hebben we helemaal voor jouw verzoekje gereserveerd. Laat maar weten.

0: in de pauze.
1: Alice DJ en Back in My Life is aangevraagd door Kistels. Allemaal dingetjes die geinig zijn om weer eens terug te horen. Zouden de nieuwe Whitney Houston worden? Alice DJ, maar nooit meer wat van gehoord. Alice, hoe de fuck is Alice, hoor je tegenwoordig? Ja, ik ben wel. Was het een Nederlandse? Zat er weer een van de wessen van Diep of zo achter? Of Michael Pilatschik? Ziet is inmiddels al aan het zoeken. Ondertussen, voor Jans, Bob Seger en de Silver Bullet Band. En stil.

0: Oh, dat liedje was zo mooi, hè. De eerste keer dat ik het hoorde, vond ik het al mooi. En het is nooit meer overgegaan. En hij is wel op mijn bucketlijstje blijven staan. Bob Seger treedt nog op, maar volgens mij nooit meer in het voor hem dan buitenland.
1: Nee, dus je zal er echt naartoe moeten.
0: Ik moet naar Bobland. Bobbejaanland moet ik. Voor Jans was deze Bob Seger en de Silver Bullet Band Still the Same. Heb jij nog wat kunnen vinden uit de categorie Alice DJ, Sietsie?
2: Zeker, Wessel van Diepen zat erachter, ja? Maar ook DJ Jurgen.
1: Hey, oh, ja. Werkt het toch hiernaast?
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja. 100% NL, ja, volgens mij wel.
0: Ja, nou, dat het DJ-gedeelte is dan hiermee ook weer opgelost. Ja. Logisch, ja, ja. Wel een echte slimme, zeg, hè, die Back in My Life. De jongen heeft het goed gedaan, hè, die Wessel van Diepen. Ja, uiteraard. In het kader van wat nagekomen berichten hebben wij... Michael die zegt inderdaad, ja, dat is Wessel Rob... diezelfde als L.A. Stijl maakte met James Brown is Dead.
1: Ja.
0: Dat kon je horen, dat was ook zijn stem. Hij was uiteraard iemand die zijn tijd ver vooruit was.
1: Uiteraard.
0: James Brown was nog niet dood.
1: Nee, zo knap hoe ver hij vooruit loopt op de hele massa. Ja, echt klasse hoor.
0: Dat is waar, hij heeft het goed gedaan, Wessel. Even kieken, Jari zegt... dat komt later nog wel eventjes.
1: Okay.
0: Ja. Ik ga het ego-tipje, daar wilde ik het nog even over hebben, dat is waar ook. Gisteren heb ik Nerina Pellow gedraaid. Dankzij Yassiets weet ik dat het geen pellet is. Jammer, want daarmee ben ik misschien de zendtijd bij Gerard Ekdom kwijt... voor dit plaatje met zijn pellet. Ja, het is een heel bijzonder liedje. Het is een kruisentje tussen Skunk Anansie en Tori Amos. Ik heb het gisteren voor het eerst gedraaid als ego-tipje. De eerste recensies waren op natuurlijk met twee mensen na. Best leuk, Josette zegt, wat een pareltje dit kon Bring the Sun. Ontzettend bedankt hiervoor, goede ego-tip. Ik heb haar gelijk in mijn Spotify-lijstje gezet, Peter, dankjewel. We gaan hem nog een keertje draaien. Come Bring the Sun van Nerina Pellow.
3: Standers. Ego. Tip.
0: Ik heb het snel ontdekt, want dit was geloof ik haar 13e album al. Hè?
2: Zoiets, ja.
0: Come Bring the Sun, Nerina Pellow.

0: stukje ook de versnelling en dan weer terugkomen. En dan die mooie, heldere stem van de... Het is een mooi liedje. Narina Pallotis en Come Bring the Sun. Ego-tippie doet me een beetje denken aan het oude werk van Hart. Zit wel wat in, Mike. Van Hart naar Smart. Deze is leuk, Rob. Toegevoegd aan mijn Spotify-lijst. Annemarie zegt prachtig zeggen. Christian zegt mooi, wat mooi dit. Narina Pallotis en Come Bring the Sun. Voor het geval straks nog iemand vraagt hoe zij ook alweer heten. Dat ben ik vergeten. We gaan in de richting van Marcia. Hallo Marcia, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rob.
0: Jij gaat naar Doe Maar.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik dacht dat die zijn al heel lang uit elkaar, maar dit is een musical, hè?
1: Ja, dit is een musical waar wij vanavond naartoe gaan.
0: Ja, en met wie ga je?
2: Ja, goeie vraag.
0: Bedankt.
1: Samen met mijn schoonzus en mijn vriend.
0: Oké, en iedereen heeft Doe Maar ook van dichtbij je gekend? Of is het nog iemand waarvan je denkt, nou, die kent Doe Maar dan niet zo goed, alleen maar van de overlevering?
1: Nee, wij zijn toch echt wel van de jaren van Doe Maar.
0: Van Doe Maar, ja.
2: Van de buttons en de zweetbandjes.
0: Ja, het was overzichtelijk. Jij zegt Doe Maar, Doe Maar.
2: Ja.
0: Welke van Doe Maar zou je dan willen?
1: Ik heb gekozen voor Dansen met Alice.
0: Dansen met Alice.
2: Ja, is het niet Dansen met Alice? Vraag ik nu. Ik zie Rob zo
1: Ja, volgens mij
2: wel. Mijn
1: kant staat heel... heel klein hier op mijn tablet.
2: Oké, okay, ja. Nou, Dansen met Alice, hartstikke leuk nummer. Ja. Want dansen wil ze wel, maar vrijen doet ze met een ander. Dat is de essentie van het nummer, hè? Ja. Dat was een lievelings van mij vroeger.
0: Ja, ik hoor het ook. Jij slaat er ook meteen op aan. Ja, omdat hier niet één op één in de computer staat...
2: Nee,
0: wil ik graag nog even de 3 minuten respijt. Als jij het goed vindt, Marcia, dan draaien we die even voor je. Zometeen.
1: Dat is goed.
0: Oké, okay, tot zometeen.
2: Tot zo.
0: Hoi, hoi. Hoi. Even thuis aan het ophalen nu.
2: Heel goed. Harriet is blij hoor, die draai je nu. Tenminste, haar plaat.
0: Ja, begrijp. Er zat ook zo'n leuk clipje bij.
2: Ja.
0: We stonden elkaar allemaal te slaan en dat was niet erg, want ze hadden er van die sumo-worstelaren pakken bij aan. New Order!

0: Nog niet binnen? Nog niet binnen?
1: Bijna
0: binnen. Hij komt er zo echt aan, doe maar. Bijna binnen is hij. Helemaal komen lopen vanuit Almere. Dat helpt niet meer. Harriet van Erik was de aanvrager van True Faith. Een van haar favoriete liedjes uit de jaren 80. En ze is heel blij dat we hem gedraaid hebben. Oh yes, dank jullie wel, zegt ze. Hier is haar.

0: Ja, je zal maar iemand zijn die wel eens een liedje kan schrijven. Allemaal het meest eenvoudige wat je tegenkomt. Hey, kom een vriendinnetje, ziet er best leuk uit. Gaan we naar een feestje. You look wonderful tonight. Even opschrijven, hup, hit. Ja. Nou, zo is het gebeurd. Eric Clapton en Wonderful Tonight, die hebben we voor José Veldhoven. Die zegt, het is een beetje zoet, maar ik vind het mooi. Wij eigenlijk ook. Siets, je hebt ongeveer 46 seconden om na te denken over de inhoud van je NOS-journaal zometeen.
1: Nee, geen NOS-journaal, hè?
0: Van je RTL-nieuws, van je ANP-verbinding,
1: ja.
0: Van je Telegraaf-connecties.
1: Ja, van alles wat.
0: Van alles wat. De hele wereld is weer verzameld. Ja. Er komt zometeen samen in het nieuws van Siets over 46 seconden. Afgerond naar
2: de reclame-minuut.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
0: Sitsi, je hebt er lang over na kunnen denken. Wat is het belangrijkste nieuws van dit moment?
5: Tanken wordt deze zomer nog veel duurder, verwachten economen van de Rabobank, schrijft het AD. Omdat de oorlog tussen Amerika en Iran nog niet voorbij is, blijven de prijzen nog wel even stijgen. Benzine zou richting de €2,80 per liter in september gaan. En nieuwe energiecontracten worden in het najaar tot €40 per maand duurder. Alleen als er snel vrede komt, kunnen de prijsstijgingen meevallen.
0: Ah, en ons kabinet... Meelevend als altijd. Gooi je er gewoon wat van die prijs af straks, die accijnsjes. Zo zijn ze.
5: Voorlopig is het goedkoop met de trein, Rob.
0: Ja, ik zal het proberen te onthouden. Dat vind ik ook moeilijk. Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
5: Ja, het zijn vooral kortere vertragingen momenteel. Ik noem er drie die nu opvallen. De A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven 12 minuten. A27 Utrecht-Breda voor Avelingen 10. En ook op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Boksmeer 10 minuten extra.
0: Staan we er al in?
5: Nee.
0: Marcia, hier zijn

0: wat er genoeg is, iets om hier de twee dames in de studio helemaal mee te zien zingen van voor tot achter. En een leuk dansje erbij. Ik had het bijna op social gezet. Zo leuk was het. Dansen met Alice. Ja, is leuk, Marcia. Dankjewel voor deze originele aanvrager. Doe maar. En Werner die zegt, ja, hebben jullie geen Spotify of zo daar, dat je dat helemaal van huis moet gaan halen? Ik zei, ja, dat hebben we wel. Maar eerlijk is eerlijk, voor een mediabedrijf, voordat hier iemand is ingelogd op Spotify. Ja,
1: beter naar Almere fietsen.
0: Ja, kan ik zelfs nog beter naar Almere fietsen, ja. En dan krijg je ook

0: van Renita Petra. Die zegt, ik ga met mijn dochter naar de film over Michael Jackson. Heb je alvast een opwarmertje, heb ik hierbij gedaan. I Want You Back. Kom nog een ander dingetje tegen in die film. Nooit een hit geweest in Nederland. Moet ook eens een keer onthouden, die is wel heel leuk. Dus Petra, ik ben benieuwd of je hem tegen gaat komen. Enjoy Yourself was de nummer van de Jacksons. Dat is ontzettend populair in Amerika geweest. Hier helemaal niet. Maar dat is leuk ook. Oh. Dacht ik ook van, hé, je hebt toch een beetje herontdekt die. Enjoy Yourself, want dat is ook eigenlijk de boodschap. De film Enjoy Yourself gaat vooral dus over de vroegere periode van Michael Jackson. En stopt als we hem in bed leggen. B-A-D. Vol Meta, Iels.
1: Life is hard. And so am I. You better give me something so I don't die.

aan de balie bij een garage. Ik heb er behoefte aan, zegt Meta. Ilse en Novocaine voor de Soul speciale voor jou. Is die paling voor mij geweldig. Viro, een fijne Ilse, dat is zeker waar. We gaan zo meteen nog eens wat vragen beantwoorden en stellen aan Wout en Frank. Maar eerst even deze van Gert-Jan. Die zegt, deze is zo leuk voor de bonanza. Halen jullie die nog?

0: hartstikke gek. Crazy van IJshuizen, we hadden er toch nog eentje te geven.
1: De vraag van vandaag.
0: Wout en Frank, de vraag die ze gisteren aan ons gesteld hebben was iets met vervelend in het vliegtuig of zo, toch?
2: Ik heb zoveel ergernissen in een vliegtuig, jongen. Dat is echt niet normaal. En dat is allemaal in mijn space. Ja. Dus mensen die achter me zitten en tegen mijn stoel aanschoppen. Mensen die voor me zitten en een leuning naar achter doen. Mensen die naast me zitten en tegen me aan in slaap vallen. Ja. Noem het maar op.
0: Oh ja.
2: Echt alles.
0: Dat is ook een hele slimme versiertruc ooit geweest. Die werkte ooit. Tegen de slaap vallen. Ja, goed. Ik heb eigenlijk een andere simpele. Als je er denkt te zijn.
2: Ja.
0: Nou, jongen, dan begint dat taxiën. En dan heb je al 3 keer gebeld van, staan jullie er al? En dat duurt dan echt nog wel naar 30 minuten of 3. Maar dan ben je geland, hè? Dan denk je, hoe lang kan het duren? Even zo'n taxibaantje naar boven en naar beneden, dan ben je er wel.
2: Ja, dit herken ik, want in Amsterdam heb je echt zo'n taxibaan. Alsof je rechtstreeks uit Rotterdam komt taxiën,
0: ja,
2: zo ver.
0: Ja, dat duurt even, ja.
2: Niet normaal.
0: Ja, nou ja, die ergernissen die zijn er. Ja. Caroline, ik heb heel goed nieuws voor je. Het is weer zover. Jouw mooie rubriekje is daar nog. De karaoke.
2: Ik denk dat ik er al uit ben. Tenminste, ik heb zin in een heel vrolijk plaatje. En ik weet niet of jij daar al op gerekend had. Maar ik zag zelf Fascination op een gegeven ogenblik binnenkomen. Ja. Aangevraagd door Francine.
0: Ja.
2: Die is leuk en die is alweer lang geleden. Uh-huh. Ik zie je al druk zoeken. Dus misschien kan ik ondertussen ook alvast de vraag aan Wout en Frank stellen. Of zeg je, ik heb hem.
0: Oh ja. Nee, ga je gang.
2: Oké. Nou, Wouter Frank, als je nu zit te luisteren en ik weet dat je op de redactie zit, dan wil ik alvast dit tegen je zeggen en denk er maar over na. Waar heb je belachelijk te veel geld aan uitgegeven?
0: Ja, aan Wouter kun je het vaak wel afzien.
2: Ja.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
2: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
19: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Een nieuwe tv?
1: Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
22: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
23: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
23: Domino's. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
25: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
26: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
27: Goedemiddag. Alleen een snel akkoord tussen Amerika en Iran kan verdere snelle prijsstijgingen voorkomen, denken economen van de Rabobank. Nu de oorlog door blijft gaan, worden nieuwe records aan de pomp verwacht. Benzine kan eind van de zomer oplopen tot €2,80 per liter. Ook energiecontracten worden een stuk duurder in het najaar. Tot wel €40 per maand is de verwachting. Voor de seksuele afpersing van zeker 20 meisjes moet een man uit Spijkenisse 7 jaar de cel in. Hij zette de kinderen onder druk om naaktbeelden te sturen. En die dreigde hij online te zetten, tenzij ze meer beelden zouden sturen. In de grote sextortionzaak zijn misschien nog meer slachtoffers gemaakt, maar die zijn nooit geïdentificeerd. Tienduizenden VMBO'ers moeten nog een dag langer wachten op hun examenuitslag. Vandaag zou het resultaat van het praktijkdeel bekend worden. Door een technische fout is de formule voor het berekenen van de cijfers een dag te laat bekend. De Algemene Onderwijsbond noemt het onwijs vervelend voor de leerlingen die in spanning afwachten of ze hun examen hebben gehaald. En rapper Kanye West kan niet meer de toegang tot ons land worden ontzegd. Hij is er namelijk al, terwijl bij de rechter een kort geding bezig is. Ja, dat heeft hij slim aangepakt. Een Joodse organisatie wilde voorkomen dat Kanye West naar ons land mag komen voor 2 concerten. Dat deed hij. Hij deed in het verleden allemaal anti-Joodse uitspraken. Concerten zijn zaterdag en maandag in Arnhem. Ja, wat het kort geding gaat. Wat eruit gaat komen, dat horen we zo meteen.
28: Maar hij zit er waarschijnlijk voor de deur te wachten. Dus ja. Hij is al lang binnen.
26: Ja. Ja. Sterker nog, hij is bij het kort geding aanwezig.
28: Staat hij ook op te treden.
26: Ja, precies.
27: Het weer dan nog. Op veel plekken is er nog wat zon. Vanuit het westen wel alweer een nieuw regengebied. Het is rond 19 graden. Morgen krijgen we stevige buien. Veel wind, tussendoor soms zon. Het wordt 17 graden. Ja. Voorlopig nog geen zomerse temperatuur hier. Dan de spits. Die is begonnen. Vooral veel vertraging in Noord-Holland en Brabant momenteel. 70 files in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Maastricht-Eindhoven voor Leenderheide. 3 kwartier. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Ook een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor afrit Weidewormer. 40 minuten extra. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A10 Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. 24 minuten door een ongeluk. Ook daar 2 rijstroken dicht. Dan weer een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Prinsenviel. 11 minuten, ook 2 rijstroken afgesloten. Dan nog de A73 Maasbracht-Nijmegen. Ook een ongeluk gebeurd voor Boksmeer. Een vertraging van 39 minuten.
29: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
30: Welkom in Afrika!
29: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
31: GWC!
29: 11!
31: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
32: Laten we het proeven!
31: Opdrachten uitvoeren.
33: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
31: Maar wie het best integreert...
34: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
31: ...wordt tot ere Himba gekroond.
35: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
36: Tickets to the tribes.
31: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
37: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
38: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks, 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's.
38: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
39: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
40: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf.
38: Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
39: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
0: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Ik wil als Dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Welkom bij de middagshow op een nog altijd regenachtige woensdagmiddag. Maar uiteindelijk ergens volgende week wordt het mooi weer. We hebben een ramvolle show vandaag.
1: Want vanavond om 9:15 dan gaan we ze nog echt uitzwaaien. Onze oranje helden. De grote vraag is natuurlijk, wordt dat met groots gejuich of toch een klein beetje terughoudend? Straks bellen we met Koert Westerman voor het antwoord. We openen binnenkort de deuren van ons eigen Radio Veronica Café. Je kan daarbij zijn. Check radioveronica.nl. Dan kunnen we die oranje wedstrijden samen met jou kijken. Ja. Straks geven we weer wat tickets weg. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 19 mei 1979 in het hitarchief na 6 uur.
2: De vraag van vandaag.
0: En de vraag die Rob en Caroline voor ons hebben achtergelaten. Waar hebben jullie, Wout en Frank, belachelijk veel geld aan uitgegeven? Ha. Nou, lieve mensen,
1: welkom in ons leven.
0: Heb je even. Nee, dat valt op zich wel mee, want wij zijn alle twee niet echt luxe poessen.
1: Nee.
0: Maar er zijn wel niet dat er... Maar,
1: ik denk overigens dat er een aantal mensen zijn die daar totaal anders over denken.
0: Ja, dat is inderdaad wel waar. Nou ja, ik denk dat wij veel geld uitgeven aan luchtjes. We houden wel van lekkere luchtjes.
1: Ja, lekkere luchtjes zeker, ja.
0: Want ik bedoel, juist werd ook iedere dag weer voor 25 euro.
1: Nou, dat valt ook wel mee. Maar ik hou gewoon wel van goede gewoon dat reuk goed is, snap je? Dat je
0: niet goede geurtjes.
1: Gewoon
0: en geurtjes die je niet overal tegenkomt.
1: Nee, precies. Gisteren ging ik een cadeautje kopen voor mijn vriendinnetje. En toen was ik in een groot warenhuis. En toen zag ik een handzeepje staan. En daar ging ik aan ruiken. En toen dacht ik, dit is echt wel heel lekker. Maar ja, het bleek 65 euro te
0: zijn. Niet normaal.
1: Ik ja, laat ik het toch maar kopen.
0: Ik heb dat ik heb dat laatst gehad met van die handcreme. Toen dacht ik, oh, dat is lekkere handcreme. Ook iets van 76 euro. Maar ik heb hem wel laten staan. Maar ik denk dat waar wij het meeste geld aan hebben uitgegeven. Nou, ik denk dat er één ding is waar we alle twee in zijn getrapt. Maar het was wel mijn schuld.
1: Ja.
0: Dat waren die kaartjes voor Barry Manilow.
1: Oh ja.
0: Dat was wel een mooi verhaal. Toen waren we samen op vakantie in Amerika. En toen waren we in Las Vegas. En toen daar trad Barry Manilow op. En alleen het punt was. Mag ik het hele verhaal vertellen?
1: Ja, van
0: het
1: begin van de avond.
0: Nou ja, je was erbij. Er zit één ongemakkelijk dingetje bij.
1: Nee joh, dat maakt niet uit. Ik schaam me daar niet voor.
0: Wij hadden in Amerika kun je slaappillen kopen.
1: Ah, echt sterk, hè? Het is gewoon paardenmiddel.
0: Echt paardenmiddel. En wij dachten, dat is handig voor de terugvlucht. Dus we hadden zo'n potje gekocht met van die slaappillen. En toen zaten we in de. Ja, waarom weet ik ook niet. Maar toen zaten we in het barretje van het hotel. En dachten, weet je wat? We gaan die slaappil nemen. En dan gaan we kijken hoe lang we het in het barretje volhouden. Nou, uiteindelijk zijn we als een soort zombie. Zijn we strompelend over die hotelkamer in slaap gevallen. Want dat ding dat hakte erin, jongen, niet normaal.
1: We hebben nog een half uurtje volgehouden in die bar. Daarna moesten we echt naar bed.
0: Echt, man. Ik stond echt in een lift, was ik al in slaap gevallen. Afijn, daar werden we s'nachts wakker van, toch van die pil. En toen was ik redelijk wazig. En toen ben ik op mijn telefoon kaartjes voor Barry Manilow gaan kopen. Maar toen had ik zo'n verkeerde site, hoor je dat ook alweer?
1: Ja, dat is dan via zo'n tussenpersoon, weet je wel. Die dan daar vervolgens nog even 300, 400 euro bovenop duwt.
0: Ja.
1: Dus ik word wakker vervolgens. Jij heel enthousiast. Hey Frank, ik heb kaarten voor Barry Manilow. Echt gek, we gaan vanavond naar Barry Manilow. Ik dacht, nou superleuk. Ik zei, Wout, wat heb je ervoor betaald? Ja, 800 euro.
0: Per kaartje.
1: Per kaartje.
0: Ik had verkeerd gekeken.
1: Ik zei, maar je bent niet goed, man.
0: Maar
1: ik ga nog geven, je betaalt toch niet zoveel geld voor een kaartje voor Barry Manilow? Nee,
0: toen zijn we toch gaan bellen met de organisatie van, ja, we hebben verkeerd gedaan, maar we kregen geld niet terug. Dus dachten we, ja, fuck it, we gaan er toch maar naartoe.
1: Ja.
0: En toen kwam het allerergste, dat we in die zaal kwamen. Het was een hele grote zaal. En er stond één hele grote pilaar in het midden van die zaal.
1: Ja.
0: En wie denk je dat er achter die pilaar zat voor 800 euro per kaartje?

0: Green Day, When I Come Around. Bij Radio Veronica. Leuk om te zien waar mensen veel geld aan uitgeven. Veel herkenbare dingen. Ook schoenen komt veel binnen. Hè? Mensen geven veel uit aan schoenen.
1: Kleding überhaupt. Ik moest net ook nog denken. Ik denk, ja, wat zijn er nog meer van die aankopen? Of eigenlijk van die, ja, van die aankopen die ik ooit gedaan heb, die eigenlijk totaal overbodig zijn geweest. Of wat eigenlijk gewoon een miskoop was.
2: Een weegschaal?
1: Nee, sportabonnement.
2: Sportabonnement.
1: Ik heb serieus ooit een sportabonnement gehad. Jaar dat abonnementje betaald. Ik denk dat ik 3 keer geweest ben, weet je wel.
2: Klopt. Ja.
1: Totale miskopen. Ben, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag jongens.
1: Waar heb jij ooit heel veel geld aan uitgegeven?
3: Aan een duo-fiets voor een stichting Welzijn Ouderen Montfoort. Dan gaat jouw lampje branden natuurlijk. We hebben elkaar al eerder aan de lijn gehad.
1: Ja.
3: En nou ja, wij hadden met z'n 4 of z'n 5 deden wij een feest geven. En dan staat er natuurlijk in zo'n dorpje staat er zo'n grote melkbus voor aan de weg.
1: Ja.
3: Dus iedereen die komt, die gooit er wat geld in, omdat wij 40 of 45 werden. Nou, toen had ik die vrouw gesproken die dat regelt. En die stond vroeger altijd achter de bar bij ons in de kroeg, in de stamkroeg. Ik zei, nou, alles wat voor mij binnenkomt, of een vijfde deel van wat er binnenkomt, dat is voor de zwomfiets. Dus ik denk, ja, wat 200-300 euro misschien. Ja. Ik geloof dat er ruim 1000 euro naartoe gegaan is. Ik denk
1: goed
3: dat ik de halve fiets betaald heb.
1: Ja.
3: Nou ja,
1: ja, ja, ja,
3: achteraf, ja, mannen, woord en woord. Dus dat hebben we gewoon gegeven aan ze. En ze fietsen er nou denk ik nog op die mensen.
1: Ja,
3: dus dat is helemaal fantastisch.
1: En dat is gewoon op een goede plek terechtgekomen.
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Ligt met name alles erop en eraan.
1: Ja,
2: en
1: mooi. Een goede fiets.
2: Ben, dankjewel man.
1: Tot later.
2: Even kijken, wat er nog iemand terug.
1: Ja, ik had Marijn heb ik nog aan de lijn. Marijn, waar geef jij heel veel geld aan uit?
4: Dat gaat voornamelijk 1 keer in de maand naar heel veel honden en kattenvoer en snackjes en snoepjes.
1: Oh,
4: en
1: wacht.
4: Alles wat ze lekker vinden.
2: Jij hebt een foto gestuurd van een winkelwagentje vol met kattenvoer.
4: Ja, ergens onderop ligt vlees voor ons, zeg maar.
2: Maar er is kattenvoer. Maar hoeveel katten heb je? 8900 of wat?
4: Nee, we hebben 3 katers. En ja, we hebben nu 1 labrador. En daar komt volgende week vrijdag een puppy bij.
1: Ja,
4: daar moest ik ook natuurlijk puppiesnoepjes voor hebben.
1: Als ik naar je winkelwagen kijk, dan zijn het wel behoorlijk dikke beesten, of niet?
4: Ja. Ja, de katten zijn ex-katers, dus dat geef ik dan altijd maar de schuld.
2: Dat verwens ze goed. En weet je,
4: sowieso.
2: Dan geef je
4: elke
2: wel geld
4: dag dierendag.
2: Maar dan geef je het uit aan een ander, in dit geval dieren, dus dan kan het helemaal geen kwaad.
4: Ja.
2: Maureen, dankjewel. Doei. Fijne avond hoor.
4: Graag gedaan, doei. Jullie ook.
2: Hoi. Er zit nog veel meer inkomsten en uitgaven binnenkomen. Het gaat hard. Jongens, we moeten een nieuwe vraag stellen aan Rob en Carolien.
1: Ik zat te denken aan welk vak op school was je vroeger heel slecht in? Antwoord op die vraag hoor je morgen in de Bonanza vanaf 2 uur op deze radiozender.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Ze staat op nummer 18 in de top 40 van 19 mei 1979. En laat dat nou toevallig de top 40 zijn, die vanavond om 6 uur centraal staat in het hitarchief. 19 mei 1979, straks meer.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siets Roskam en hij gaat je vertellen wat er zometeen in het nieuws zit.
3: Kritiek op coronacommissie en examenkandidaten hebben pech met uitslag.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld, 123 Inkt.nl.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
14: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Veronica Weerbericht.
0: Op dit moment schijnt op veel plekken de zon, maar vanavond is er vanuit het westen kans op een bui. Het is rond de 19 graden. Morgen, jongens, stevige buien. Er is veel wind. Tussendoor af en toe de zon en het wordt 17 graden. Volgens mij op sommige plekken zelfs code geel morgen, of overdrijf ik?
3: Nou ja, overdrijven doe je inderdaad al snel. Maar er is inderdaad weer code geel. Vooral in het binnenland kan er in de loop van morgenmiddag een onweersbui ontstaan.
0: Zoals iets altijd zegt, overdrijven doe je in een luchtballon. 3 minuten over 4:30. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Siets, niet overdrijven. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het onderzoek naar de coronatijd in de Tweede Kamer zou meer moeten gaan over wat er misging en wie daarvoor verantwoordelijk was. Dat vindt oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep, die vandaag aan de beurt was bij de enquêtecommissie. Volgens haar gaat het nu te veel over lessen voor de toekomst. Nu de oorlog tussen Amerika en Iran voorlopig niet ten einde lijkt, kunnen we nog flinke prijsstijgingen verwachten, zeggen economen van de Rabobank. Ze denken dat de benzineprijs later deze zomer tot €2,80 per liter stijgt. Energiecontracten worden waarschijnlijk ook nog flink duurder. En gespannen VMBO-leerlingen moeten nog een dag extra geduld hebben. Door een technische fout horen ze niet vandaag, maar morgen hun examenuitslag. Het gaat om het praktijkdeel van het examen. De uitslag van de schriftelijke test komt volgende week.
17: En wat is dat? Ik vind dat zo zielig. Ja. Ik bedoel, snap best dat er groter leed in de wereld is. Maar iedereen weet nog wel, de uitslagen die dag, dat is gewoon, dan ga je in principe een klein beetje dood van binnen. Want je zit te wachten op een telefoontje of geen telefoontje of wat dan ook.
2: Sterker nog, ik had een feestje gepland al staan diezelfde avond. Om te vieren.
17: En dan is het een dag laat. Wat is er misgegaan dan?
3: Nou, het gaat om het bedenken van de N-term. Dat is zeg maar, het puntenaantal moet je dan delen weer door een getal. En dan komt er een cijfer uit. En dat wordt samengesteld op basis van hoe het door het hele land gemaakt wordt. Dus als iedereen het heel slecht heeft gemaakt, gaat die N-term iets omhoog, zodat je een beter resultaat hebt. Maar goed, dat is een hele rekensom. En er is dus een technische fout gemaakt, waardoor de rekensom niet vandaag, maar morgen pas af is.
17: Ja, je kan daar niet.
2: Kennen zij ChatGPT of niet?
17: Nee, maar ik vind het wel heel sneu. Nou ja.
2: Radio Veronica Verkeer van Flitsmeister. Het is wat drukker dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging is in Noord-Holland en Brabant. 126 meldingen op dit moment. 606 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velzen en Akersloot. Tussen Velzen en Akersloot daar een half uur vertraging. De A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. 23 minuten. Diezelfde A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer tussen Volendam en de Amsterdam Hemhavens. Naar 20 minuten. Er ligt wat rommel op de weg. En die rommel, dat is een ladder. Dus voorzichtig daar.
17: Oeh.
2: De A50 Eindhoven richting Os tussen industriegebied Eckersrijd en Eerde. Naar 18 minuten vanwege een kapotte auto is de linker rijstrook dicht in de A73. Maasbracht Nijmegen tussen Venray Noord en Boksmeer. Daar 33 minuten door een ongeluk. Ook daar is de rechter rijstrook dicht.
17: Sterkte, succes jongens met alle drukte daar.

0: Radio Veronica, langzaam richting 16:45. Dit is de middagshow, wij zijn Wouter en Frank. En wij kijken uit naar vanavond.
1: Zeker, want dan speelt het Nederlands elftal om 20:45 een oefenwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. De laatste wedstrijd voordat Oranje afreist naar Amerika. Voor het WK-voetbal, die wedstrijd, die noemen ze dan ook wel, heel toepasselijk. De uitzwaaiwedstrijd is vanavond.
0: Ja.
1: De man die sowieso voor de tv zit vanavond om Oranje uit te zwaaien. Sterker nog, hij zit al sinds vanmiddag te zwaaien. Dat is de sportcommentator Koert Westerman, die hebben we aan de lijn. Koert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom eigenlijk sowieso zo'n uitzwaaiwedstrijd? We kunnen ze toch gewoon ook uitzwaaien op Schiphol?
3: Ja, dat kan ook. Dat moet je ook zeker doen als je dat leuk vindt, daar naartoe gaan. Maar de kans dat je ze dan ziet is niet zo heel groot, want dat wordt natuurlijk allemaal met een busje naar het vliegveld, naar het vliegtuig. En gaat natuurlijk volgens de VIP-methode tegenwoordig, hè, want het zijn allemaal VIP's tegenwoordig.
0: Dat begrijp ik. Maar het punt is dat bij zo'n uitzwaaiwedstrijd er kan van aantal alles gebeuren. Kunnen blessures komen, je neemt wel extra risico.
3: Dat is ook zo, maar geloof mij, daar wordt onderling met het management van Algerije zeker wel over gesproken, hoor. Geen gekke dingen, gewoon lekker voetballen en geen tackles en dat soort dingen. Bovendien, mocht het gebeuren, we hebben nog twee reserves, hè. Ja. Dus die kunnen altijd nog in de selectie invaren. Maar laten we hopen dat het niet nodig is.
1: Maar er worden gewoon deeltjes gesloten, zeg jij, tussen Algerije en Nederland.
3: Niet echt dealtjes, maar dat zijn afspraken die voor dit soort wedstrijden wel gelden.
0: Ja.
3: Dat lijkt me ook lastig,
0: want uiteindelijk, het zijn toch allemaal sportmannen. En het is niet dat ze nu al hebben afgesproken, weet je, gaan jullie maar winnen, want dan winnen wij volgende keer of wat er ook, weet ik wel. Er moet wel iemand winnen, dus ergens zit er toch wel een soort felheid in dat spel, toch?
3: Dat denk ik ook wel, alleen denk ik dat de kans, stel dat er een blessure zou zijn, dan is dat de kans dat bijvoorbeeld Memphis bij een sprintje zijn hamstring weer scheurt, weet ik veel. Die kans acht ik dan groter dan dat er echt een contactblessure met een Algerijn zal zijn.
0: Oké. Even Algerije, dat rollen we gewoon op vanavond, denk ik, hè?
3: Ja, zeker. Met grote cijfers. Ja. Ik denk 3-4-1.
0: Ja.
3: Het was overigens eerst een uitwedstrijd, hè? Het was eerst een uitwedstrijd. Maar toen zei Koeman, je denkt toch niet dat ik helemaal naar Algerije...

0: Is familie van Gerard Ekdom.
1: Deze heeft dit hele middel voor jezelf. Heel goed. Koert, heel even. Want ik ben blij met een beetje de vrolijkheid. Luister, ik wil even iets aan je laten horen. Wij zaten van de week. We hadden het er vandaag over, Frank en ik. Wij vinden eigenlijk de goede gemeente iets te negatief.
2: Ja, er is maar ook op tv.
1: Op tv.
2: Hier, mensen zijn vrij negatief over.
1: Ik pak even een quoteje erbij van Valentijn Dries.
2: Oh ja,
1: dat bij Vee. Luister.
3: Zet maar een streep door de WK. We hebben gewoon geen selectie goed genoeg om wereldkampioen te worden, maar ook niet om een halve finale te halen. Ik heb altijd gezegd kwartfinale en dat zou een topprestatie zijn. En als Ronald Koeman over iedere speler in Nederland zou kunnen beschikken en iedereen zou topfit zijn, dan zou de halve finale nog niet bereikbaar zijn.
1: Nou, kijk goed, wij vinden het een beetje lastig, want wij vinden dat als je iets gaat doen, dan moet je er gewoon positief in staan. Hoe kijk jij tegen die negativiteit aan?
4: Voordat ik dat zeg, wil ik even laten weten dat Valentijn en ik elkaars grootste fan zijn.
1: Oké, okay, maar dus je gaat hem nu helemaal kapot maken.
4: Nee, dat niet. Maar, kijk, en waarom ben ik zo'n fan van Valentijn? Omdat hij zegt altijd wat hij denkt. Hij heeft nooit een politiek motief of een diplomatiek motief. Hij zegt gewoon wat hij denkt. Dat het bijna nooit uitkomt wat hij zegt, is dan vervolgens vers 2. Maar hij zegt het allemaal wel. En op zo'n persconferentie is hij de enige die nog een beetje wat peper in die persconferentie weet te persen. Want verder zitten allemaal mensen gewoon heel voor de hand liggende en lieve vraagjes te stellen aan Koeman. En hij doet een beetje poken.
1: Okay.
4: En ik ben het helemaal niet met hem eens, omdat ik denk juist dat we de halve finale wel gaan bereiken.
1: Hey.
4: Of we vervolgens ook de finale bereiken, dat durf ik dan weer niet te voorspellen. Maar hey, wij hebben een heel goed collectief. Wij hebben niet één ster die de blik vangt. Een Messi of een Ronaldo, die trouwens al lang over de hil zijn. En dat ga je in het komende WK wel meemaken. Die zakken helemaal door het ijs. Die zijn gewoon te oud. En ons elftal, dat vond ik eigenlijk het mooiste nog wat de afgelopen week is gebeurd. Dat Koeman zei dat hij de rugnummertoekenning had hij overgelaten aan de groep zelf. Die moesten zelf die nummers onder elkaar verdelen.
1: Ja.
4: Als je groep zo veel vertrouwen geeft, dit soort dingen gewoon laat doen, dan zit dat gewoon super goed in die groep.
1: Okay.
4: Echt waar, dat is helemaal geweldig.
2: Okay. Mag ik nog heel even over de bondscoach hebben? Want was natuurlijk een persconferentie afgelopen week. Koeman was daar in gesprek met Noah Falen. En toen zei hij dit.
5: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
6: Wat dan?
5: Maar even wat leuker zijn. Niet zo ga ik proberen.
6: Dus je gaat nu zeggen, we worden wereldkampioen.
5: Ja, nou, dat laat ik aan jullie over. Okay.
1: Dat zei hij nog niet. Maar het is zo chagrijnig is hij toch niet? Het is gewoon hoe hij toch is. Het is gewoon een hele lieve man. Maar niet heel uitbundig of zo. Nee.
4: Daarom zou ik hem ook. Sorry, Bartina Koeman. Ik zou tegen Ronald willen zeggen: blijf gewoon jezelf zoals je bent. Want als je anders gaat lopen doen, dan gaan mensen daar doorheen prikken.
1: Juist.
4: En dan, ja, dat moet je nooit doen. Kijk, hij en Erwin Koeman, dat zijn twee kerels die lijken totaal niet op elkaar qua karakter. Met Erwin gaat elk jaar 3 keer op wintersport en is Erwin Koeman altijd de eerste die op de bar staat te dansen.
1: Ja.
4: Ronald is veel rustiger. Die wordt leuk als je hem gewoon privé spreekt en een wijntje drinkt. Die heeft gewoon die gereserveerdheid past bij hem. En ik zou willen zeggen, hou dat gewoon zo, want blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. En dan zou je zien, gaandeweg het toernooi, als de partijtjes gewonnen worden en we gaan inderdaad naar die halve finale, dan gaan wij ook de echte Ronald Koeman steeds meer zien. Dan laat hij de teugels een beetje vieren, dan gaat hij zelf ook vrolijk worden, maar hij is nu nog gereserveerd, want je weet maar nooit wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, ik heb zin in vanavond. Hoe laat is vanavond? 8:30 geloof ik.
2: Kwart voor negen, kwart voor negen. Op NPO 1 wordt de hele wedstrijd uitgezonden vanuit de Kuip. Oranje tegen Algerije.
1: Koert Westerman, dankjewel. En vanavond wordt het 4-1, hè, zei je?
4: 4-1, ja.
1: 4-1, gaan we je vasthouden. Koert, dankjewel.
4: Heb
1: tot
4: je
1: de volgende.
4: Opgeschreven, Wout?
1: Ik heb het opgeschreven, okay. Dankjewel.

0: Opal Light was dat van Taylor Swift. Het is een heel mooi liedje over een steen. Serieus, het gaat over een edelsteen. Ik heb het net even opgezocht voor de mensen die dat interessant vinden. Taylor Swift hoorde je op Radio Veronica in de middagshow. Hallo, wij zijn Wout en Frank.
1: Oude Swiftie van me.
0: Ja?
1: We gaan zo meteen gaan we woordenjacht spelen. Als je mee wilt doen aan het spel woordenjacht, dan kan dat. Door woordenjacht te appen naar de app van Radio Veronica. Die app is helemaal gratis. En het is een manier om serieus echt wel geld te winnen.
0: Ja.
1: We hebben bedragen weggegeven tussen de 120 euro, soms ook maar 20 euro. Soms. Het kan alle kanten opgaan. Geld winnen, woordenjacht, zometeen.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar €6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
11: 10 tenders alsjeblieft.
12: Ja, dat is dan €8.
11: Hè? 8? Oké.
13: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 5:00.
21: Nou, en daar is iets, Roskam. Goedemiddag. Vleesbedrijven moeten snel de omstandigheden verbeteren. Anders mogen ze geen uitzendkrachten meer inzetten. Daarmee dreigt minister Velbrief van werkgelegenheid. Al jaren krijgen de vaak buitenlandse medewerkers in de vleessector slecht betaald, zijn de omstandigheden er gevaarlijk en kunnen ze snel hun baan en dus ook vaak hun huis verliezen. Binnen 2 weken moeten eerdere afgesproken verbeteringen zichtbaar zijn. Voorlopig komen er nog geen boetes voor de overheid als gedupeerden van het toeslagenschandaal te lang op een schadevergoeding moeten wachten. Volgens de hoogste rechter is het proces van de schadevergoedingen helemaal vastgelopen. Eerdere boetes voor de trage afhandelingen hebben niet geholpen om de getroffen ouders sneller te compenseren. Twee Ajax-supporters hebben 2 weken cel gekregen voor het gooien van stenen en flessen naar de politie, meldt regiozender NH. De rellen braken uit bij de wedstrijd van Ajax tegen Groningen in Volendam. Omdat ze al in voorarrest zaten, hoeven de supporters nog 1 dag terug de gevangenis in. Ook krijgen ze een boete en een taakstraf. En na het mannentoernooi van Roland Garros is ook bij de vrouwen de topfavoriet uitgeschakeld. De Wit-Russische nummer 1 van de wereld bij tennis, Arina Sabalenka, verloor in de kwartfinale verrassend van de Russische Diana Schneider in 3 sets. Schneider speelt in halve finale tegen de Poolse Maja Gwalinska, die nog nooit eerder zover kwam tijdens een Grand Slam. Het weer dan vanuit het westen op steeds meer plekken regen. Daarvoor nog een beetje zon en 19 graden. Vannacht soms een bui, koelt af naar 13 graden. Morgen is het onstuimig met buien, veel wind en soms wat zon. Ook kans op onweer, het wordt rond 17 graden. Het is veel drukker dan anders op dit tijdstip op de woensdagmiddag. Meeste vertraging in Noord-Holland en Brabant, in totaal bijna 130 files. Dit zijn nu de meest opvallende. Te beginnen met de A9, Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer, 34 minuten door werkzaamheden. Ongeluk gebeurt op de A27, Almere-Utrecht voor Huizen, 32 minuten extra. Dan de N202, Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22, 17 minuten. En een pechgeval daar op de A22 verderop, daarom is het druk op de N208... Ook daar aansluiten van Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22, 24 minuten.
0: Oranje

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Nu bij Vestool, acties waar je blij van wordt. Gratis accessoires, accu's en cashback bij geselecteerde machines en toebehoren. Check snel bij je dealer of op vestool.nl/acties.
10: Vestool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.

0: minuten over vijf. Straks om 6 uur hebben we een mooie oude top 40 in het top 40 hitarchief. We hebben dan de lijst van 19 mei 1979. En dat is fantastisch, want dat is een lijst. Natuurlijk, hij is een paar jaar oud. Maar het is een, nou ja, eigenlijk met alleen maar liedjes met blijfkracht.
1: Maar hij voelt nog recent eigenlijk. Dus,
0: bovenaan staat Cheap Trick, staat op nummer 1. I Want You To Want Me.
1: Die hoor je nog heel vaak voorbij komen.
0: Ja, en even kijken. Staat er meer in de Navy van de Village People?
1: Nou, maar wat dacht je van I Will Survive?
0: Ja.
1: Van Gloria Gaynor.
0: Heb al gedraaid zelfs, hè?
1: Ja, precies.
0: Nou.
1: I got my mind made up. Instant Funk, de gekke Spank. Jimmy Bohorn. Spank.
0: Ja.
1: Is leuk. Ja. Nee, ik vind het wel een goed lijstje, hoor.
0: Ja, maar heel fijn.

0: Dit is je kans op zomaar misschien wel een aardige zakcentje erbij. Wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Dat is Sylvia Zwart hier aan de lijn. Sylvia, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: En ja, jij wil geld winnen, want je hebt het ook eigenlijk best wel nodig, hè?
2: Nou ja, nodig. Mijn liefste, die heeft per ongeluk zijn zonnebril door de wc gespoeld.
0: Wat? Ja, dit vind ik een heel gek. Ja.
1: Zonnebril door de wc gespoeld?
0: Ja. Maar dat kan helemaal niet, want dan zit hij zo in die pot en dan, het is even ranzig.
2: Dat denk je.
0: Maar dan pak je hem zo, of had hij een heel klein zonnebrilletje?
2: Nee, dat zou je denken, hè? Want wij dachten ook, nou, die kunnen we wel pakken. Konden we zelf niet meer bij. We hebben de verstoppingsdienst gebeld, omdat we ook bang waren op lekkage en dergelijke. Ja, ja. Maar zelfs die hebben met zo'n camera gekeken.
0: Ze zagen
2: hem nog wel. Nou, ze zagen, maar ze konden er ook niet meer bij.
1: Wow. Maar is het misschien een beetje een gekke vraag, maar hoe is hij in de pot beland? Want heeft hij gewoon even gekeken naar wat er uitgekomen was en gleed zo vanzelf?
2: Nee, ja, dat denk je al. Nee, dit is gênant. Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Hij ging zijn neus snuiten, boven het toilet.
1: Boven het toilet.
2: En hij had zijn zonnebril, zeg maar, weet je al zo, dat je met het ene pootje zo, nou ja, tussen je
0: tanden,
2: blouse of wat dan ook.
0: Ja, nee. Oh, zo, zijn blouse. Ja. Zo.
2: En dat ging niet goed.
0: Ja. Okay. Hey, en tot slot nog één vraag toch over dit avontuur. bij het voelen.
2: Ja, lach maar even hoor.
0: Nee, maar even bij het voelen. Hoe ver, zeg maar, tot hoe ver ben je met je hand het water in gaan om te voelen of je hem nog wil vinden? Voorbij de elleboog of niet?
2: Nee, dat gaat niet.
0: Okay.
2: Nee, dat niet. Nee, er zijn grenzen.
0: Okay, nee, dan zijn we dat wel met elkaar eens.
2: Nee.
1: Sylvia, mag ik jou heel even het concept van woordenjacht uitleggen?
0: Doe maar.
1: Want we gaan dus zo meteen woord voor woord proberen een zin te maken. Dat doen Wout en ik. Die zin omschrijft een woord en jij moet dat woord raden.
0: Ja.
1: We kennen die woorden vooraf niet. Jij krijgt 1 minuut de tijd en ieder goed geraden woord is €20 waard. Wat kostte die zonnebril?
2: Nou, dat ga ik niet zeggen.
0: Dat is
2: een bekend merk.
1: Nee, precies. Okay. Nou, je denkt dat je reed bent. Maar we gaan hem... We gaan hopelijk zo snel mogelijk of zoveel mogelijk woorden voor je raden.
2: Ja.
0: Oké, Sylvia, jouw minuut gaat nu in. Wij hebben hier. Ja, we krijgen. Zal ik beginnen?
1: Okay. Begin jij.
0: Okay. Gaat-ie. Succes! De eerste.
2: Dank.
0: Dit kun je gebruiken om onder water te zwemmen.
2: Duikbril.
1: Heeft.
2: Snorkel.
0: Heeft.
2: Duikbril.
0: Een lange snavel om in een boom te tikken.
2: Specht.
0: Dit hangt aan een rails en doe je 's nachts dicht.
2: Gordijn.
0: Dit gebruik je om iets in een stuk met hout te slaan.
2: Hamer.
0: Een ridder,
1: ja.
0: Woont in dit.
2: Een kasteel.
0: Oh, ja.
1: Dit was echt net op een nippertje hoor, Sylvia.
2: Oké.
1: Okay. Kijken. Nou, de eerste, die had je goed. Je zei eerst snorkel, maar vervolgens duikbril.
0: Ja.
1: Dat was ook precies wat we bedoelden. De tweede was specht. Nou, die had je vrij snel. Gordijn, de derde. Hamer, de vierde. En de vijfde was net op het nippertje. Kasteel, inderdaad, is hartstikke goed.
2: Hoppa! Nou, top.
1: Dat betekent even 100 euro'tjes, Sylvia Zwart.
2: Nou, fantastisch.
0: Moet je goed luisteren.
2: Dat is echt de pijn.
0: Ja, precies, dat is één pootje van die bril. Doe voorzichtig.
2: Nou,
0: en leuk dat je meedeed.
2: Ja, vond ik ook.
0: Oké, hele fijne avond.
1: Ook echt leuk om je even gesproken te hebben, Sylvia.
0: Mooi verhaal.
2: Helemaal goed.
0: Doeg. Voor iedereen die denkt van, ja, maar ik wil ook een keer meedoen. Dit kan, hier ben ik goed in. Laat het ons weten. Stuur een appje met de tekst Woordenjacht. Gratis.

0: Under Pressure. Queen en David Bowie en Under Pressure bij Radio Veronica op deze woensdag 3 juni 2026. Hey, en ook jongens, gefeliciteerd met je meisje, vrouw.
1: Nou, wat sympathiek, Wout.
0: Ja, meisje Coco is vandaag jarig. Ja, ziet hij bij jou gefeliciteerd?
2: Gefeliciteerd, Frank. Ja.
1: Dankjewel.
0: Hij heeft de afgelopen dagen veel over Coco en haar verjaardag gehad. Want je had nog steeds geen cadeautje.
1: Nee. Maar ik vind dat ook echt lastig, hoor. En ik denk dat heel veel mensen daarmee worstelen. Dat, wat koop je nou voor je partner, weet je wel? Dat
0: nou, is, iets waar je gewoon heel veel tijd en moeite in stopt. En,
1: nee, gaan we er bellen? Ja,
3: ik ga er
1: bellen.
0: Oh, hey Coco, goedemiddag met Wouter Frank. Hi!
3: Hi!
0: Ik heb het al tegen je gezegd, maar nog even gefeliciteerd met je verjaardag nu live op de radio.
3: Nou, bedankt. Wat attent.
0: Ja.
1: Waar ben je, schat?
3: Ik sta op het voetbalveld.
1: Oh, ik dacht al, er is een feestje gaande zonder dat ik daar vanaf weet.
0: Maar lieve Coco, luister. We zijn de afgelopen dagen heel erg aan het nadenken geweest, Frank vooral, over wat hij jou zou geven. Wat heeft hij uiteindelijk gegeven aan je?
3: Wil je het echt weten?
0: Ja.
3: Hij heeft een kaasschaaf gegeven.
1: Een kaasschaaf? Maar mooi, hè? Gewoon goed materiaal, hè?
0: Ja, en wat dan meer?
3: Maar zat er eigenlijk nog iets achter, schat? Of was het gewoon...
1: Nee,
3: een kaasschaaf?
1: Nou, kijk, wij hebben een kaasschaaf, maar dat ding is een beetje verbogen thuis. Ik dacht gisteravond, dacht ik moet een cadeautje hebben. We hebben heel veel leuke tips binnengekregen van luisteraars. En deze stond er overigens niet tussen, dus ik dacht, laat ik zelf een beetje creatief zijn.
0: Ja.
1: En toen zag ik dat ding liggen. Toen dacht ik, nou, dat is echt een mooi modelje. Want echt een stevige greep ook, hè?
0: Maar dat is niet het enige geweest, toch?
3: En ik heb een geurkaars gekregen.
0: Jezus, Mina.
3: Maar de geur van de kaars is vijg.
1: Vijg, ja.
0: Vijg.
3: Ja. Nou, mag jij invullen of dat lekker is of niet?
0: Nou, ja, oké. Okay. Nou, van de week hadden we het over dat wat je niet moet geven is een stofzuiger of een weegschaal. Maar dat was toch beter geweest, denk ik.
1: Nee.
3: Nou, maar, absoluut.
1: Maar die geurkaars...
3: Een goede Dyson stofzuiger is niks mis mee.
0: Maar lieve Coco, heel even, want... Ja, sorry, wat wilde je
1: zeggen? Nou, ik wilde zeggen dat die geurkaars, dat gewoon echt gewoon een mooie geurkaars was. Ik heb hem in de winkel geroken.
0: Ja.
1: Even proefgeroken. En echt een fijn geurtje. Maar ook gewoon het moment dat dus inderdaad vanochtend Coco dan dat cadeautje openmaakt. En ze zit ernaar te kijken. Zo, mooie kaars. Ze ruikt eraan. Zegt, wat een goor ding.
0: Hoe is Frank normaal met cadeaus? Wat is het mooiste wat je ooit van Frank hebt gekregen op jullie prachtige zonen na?
3: Ik denk het huwelijksaanzoek. Het huwelijk blijft nog even uit, maar...
0: Ja, dat was een mooi aanzoek. Dat was nu 19 jaar geleden, toch? Ik overdrijf je. Ik ga maken er een hele fijne dag van, hè?
3: Dankjewel, hè.
1: Tot zo.
3: Fijne show.
1: Wat eten we vanavond, schat?
0: Jongen. Dit is Radio Veronica George Baker Selection. Little Greenback.

0: Wat een plaat dit. George Baker Selection.
1: Hele wereld overgegaan.
0: Hele wereld overgaan. Little Green Bag.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Zometeen zien Frosca met het nieuws. Wat zit daarin?
3: Vleesbedrijven moeten snel verbeteren. En wordt het Kanye of Kanye?
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... Veronica.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is die last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties... en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
15: Heijn. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
3: Merci.
5: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
2: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Veronica Weerbericht.
0: Regen trekt van west naar oost over het land. Het is rond de 19 graden. In de reugen. In de regen een stuk.
1: Hele frisse. Chique regen, hè?
0: Morgen ook stevige buien met heel veel reugen. Ik weet niet wat ik heb. Er is veel wind. En tussendoor soms de zon. En het wordt ongeveer 17 graden. Yeah.
1: Nou goed. Ja, dat is wat grappig is. Mijn vriendinnetje heeft dus getrakteerd vandaag. En er zat in een van die cakejes, dat was Space Cake.
20: Ja, nou, ik heb heel veel.
1: En die begint in te kikken nu.
20: Zeker, ik voel me heerlijk. Sitsi, wat zit er? Vertel eens over je nieuws. Dingen, toestand, doe eens wat.
3: Ja, daar kom ik. Voor vleesbedrijven dreigt een verbod op het inzetten van uitzendkrachten. De vaak buitenlandse medewerkers werken en leven onder slechte en gevaarlijke omstandigheden. En dat moet snel beter, vindt minister Velbrief van Werkgelegenheid, zoals eerder al was afgesproken. De eerste Palestijnen uit Gaza die met een studie- of werkvisum toch naar Nederland kunnen reizen, zijn vanmiddag geland op Schiphol. Omdat ze via Israël moeten reizen, hadden ze hulp van Nederland nodig. Dat wilde het kabinet eerst niet regelen, maar is nu toch gebeurd. En elk moment kan duidelijk worden of rapper Kanye West welkom is in ons land. Bij de rechter is een kort geding, aangespannen door een Joodse organisatie, die niet wil dat hij deze week kan optreden in Nederland vanwege anti-Joodse uitspraken. Kanye West is trouwens al in ons land, dus weigeren kan niet meer.
20: Maar stel nou dat het kort geding zegt van hij moet toch weg, dan wordt hij naar buiten begeleid.
3: Ja, dat is dus een beetje
20: en waar
3: de vraag,
20: moet hij dan naartoe? Want hij mag niet naar België, hij mag niet naar Duitsland.
3: Nee, maar het kort geding was dat hij dus zeg maar bij de grens dan niet binnen mag komen. Hij is er al. En je kunt niet zomaar iemand wegsturen, dan moet hij echt nu een actief dreigement zijn.
1: Oh, maar het is niet zo dat het kort geding echt gaat over het concert. Het gaat echt om het land.
3: Het gaat om de toegang tot Nederland.
20: Ja. Nou ja, goed, interessant. Hoe laat komt die uitspraak?
3: Ja, rond 5:30, dus dat had nu ongeveer binnen moeten zijn.
1: Precies, hou ons op de hoogte. Breaking news natuurlijk. Zometeen Kanye West half uurtje hier op deze radiozender. We hebben alleen maar Kanye West dat we nieuws hebben.
20: Nou ja, die pannenkoek had natuurlijk gewoon nooit naar binnen moeten. Wat een eikel. Maar goed, even dat gezegd hebben.
1: Ja, maar er zijn wel heel veel fans die een kaartje gekocht hebben.
20: Ja.
1: En op het moment dat zo'n concert gecanceld wordt, vind ik dat pijnlijk ook richting die fans. Maar
20: ja, heb jij ook wel.
1: Radio Veronica Verkuur. Het is drukker dan normaal dit tijdstip. De meeste vertraging is in de Randstad. 142 meldingen. 767 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 26 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Daar 26 minuutjes. De A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Leerdam en Papendrecht. Daar 27 minuten. En de A27 Utrecht-Breda. Tussen Hagestein en Werkendam. Daar sta je 34 minuten te wachten. Compleet overzicht waar al die files en al die flitsers in staan, vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
20: Dit is Radio Veronica. Tijdens de wedstrijden van het WK, als Oranje of Curaçao speelt, hebben we ons eigen Radio Veronica Café. En daar gaan we zo meteen weer mensen voor uitnodigen als je er ook bij wil zijn. Want dat doen we voor jou. Dan kun je aanmelden via de site alvast. Dat is radioveronica.nl.

0: Katy Perry. Bij Veronica, is er al een kan je best update zien?
1: Nee, er is nog geen uitspraak.
0: Nog helemaal niks. Nee. Het is 17:15 geworden.
2: Het Radio Veronica Café in Breda.
3: Boven ons eigen café. Jij kan daarbij zijn. Dat wordt een leuk feestje. Een pre-party richting de wedstrijden van Oranje en Curaçao. Want beide gaan we volgen dit WK. Als je met je vriendengroep er naartoe wil, dan moet je even naar radioveronica.nl. Dan kun je je aanmelden. En dan sta jij wellicht met ons te hossen op het moment dat er een doelpunt gescoord wordt met een leuk start.

0: artiesten, want we hebben echt leuke artiesten.
1: Die komen er allemaal van.
0: Oh, ja, we hebben bijvoorbeeld even serieus, die je kent van Baila, Baila, Baila, Baila. Maar we hebben ook Samuel Welten van Echte Liefde is te koop.
1: Django Wagner.
0: Django Wagner is erbij. Maar vele anderen ook. Als je aan wil melden, ga naar radioveronica.nl. Iemand die dat ook gedaan heeft, dames en heren, mag ik een applaus voor een van onze clubleden. Iris uit Breda.
2: Iris! Goedemiddag.
1: Goedemiddag Iris, jij komt uit Breda. Zeg maar, het Veronica Café is in Brussel, in Breda.
0: Ken je dat café?
1: Ken je dat café?
2: Ja, zeker. De laatste tijd zijn wij daar steeds regelmatiger te vinden eigenlijk.
0: Maar vertel eens, is dat een beetje een gezellig café? Gaan we het daar leuk hebben? Kun je er iets over vertellen?
2: Ja, wij vinden het altijd hartstikke gezellig. En ik ga er vaak met mijn huisgenoten naartoe. En eigenlijk de reden, het is een speciaal biercafé. En daar gaan wij op de kaart staan al heel veel lekkere biertjes. Maar wij gaan er eigenlijk vaak vooral naartoe voor de geheime koelkast. Daar staan altijd wat lekkere dingetjes in die niet op de kaart staan. Dus wij gaan daarvan altijd even wat nieuwe dingetjes proberen.
0: Maar wat staat er in de geheime koelkast?
2: Ja, allerlei verschillende soorten speciaal bier. Meestal een beetje van lokale brouwerijen uit deze omgeving.
1: Ja. Nou, ik kan je vertellen, die geheime koelkast komt gewoon bij het radiostudiootje.
2: Ja.
1: Hey, luister, en Iris, als je komt, met wie kom je dan?
2: Ja, meestal met mijn huisgenoten.
1: Oké, en als je in het Veronica Café komt, met wie kom je dan?
2: Ja, die gaan dan natuurlijk ook mee.
1: Ja,
0: hoeveel zijn dat er?
2: Dat zijn er 3.
0: Oh, dat is een topclubpie.
1: Kom gezellig. Jullie willen geloof ik het liefst 25 juni. Klopt dat?
2: Ja, zeker. Dat klopt.
1: Okay. Nou, heel goed. 25 juni. Deed de huisgenoten mee. Dan gaan we met z'n allen die geheime koelkast, die inmiddels iets minder geheim is, dat dan wel. Die gaan we opzoeken, maar tof als je erbij bent.
2: Ja, superleuk.
1: All right. Zien we je daar, hè?
2: Oké, dankjewel.
1: Tot dan, Iris. Bye. Het Radio Veronica Café tijdens de wedstrijden van Oranje en van Curaçao. We vinden het te gek als jij ook wil langskomen en dat kun je kenbaar maken. Je kunt toegang krijgen via de site radioveronica.nl. Ga maar kijken, het bij zichzelf.

0: Raise Your Glass bij Veronica.
1: Zometeen een heerlijk top 40 hit archief. We hebben namelijk de lijst van 19 mei 1979. Die lijst staat zometeen centraal. En los van dat we heel veel muziek uit die lijst gaan draaien, Wout, hebben we ook nog een leuke quiz.
0: Leuk quizje. En de rechter heeft uitspraak gedaan in het kort geding rondom Kanye West. De uitslag die hoor je zo bij Siets.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi. En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. 18 plus, speelbewust.
10: Ja? Serieus?
11: Oh, wat een geld!
12: 18.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Odido. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help!
25: GWC!
24: Help!
25: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven.
25: Opdrachten uitvoeren.
27: Moesten we het poep mengen. Dit is een grap.
25: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
25: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
25: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
5: En daar is Sits Roskam.
7: Goedenavond. De Amerikaanse rapper Kanye West wordt niet geweigerd in ons land. Dat zou volgens een rechter te ver gaan. Een Joodse organisatie vroeg erom vanwege anti-Joodse uitspraken in het verleden. De rechter ziet nu geen concrete aanwijzingen voor een gevaar. Daarom kan Kanye West zaterdag en maandag gewoon optreden in het Gelredome in Arnhem.
2: We kunnen hem binnenkort ook weer aankondigen als artiest voor ons Veronica WK Café.
5: Dat zou mooi zijn, ja. Die komt hup Holland hup.
2: Ja.
7: Ja.
2: Nou, laten we het niet doen.
7: Amerika en Israël zijn klaar voor nieuwe aanvallen op Iran, zegt de Israëlische premier Netanyahu. Het is wel aan de Amerikaanse president Trump of het oorlog voeren weer verder gaat, zegt Netanyahu tegen de Amerikaanse zender CNBC. Iran speelt volgens hem met vuur. Afgelopen nacht waren er namelijk aanvallen op Kuwait en Bahrein. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen, zijn vanmiddag geland op Schiphol. In totaal gaat het om een groep van bijna 50 Palestijnen die alleen met hulp van Nederland hier naartoe kunnen komen. Twee van hen stapten naar de rechter omdat het kabinet ze niet wilde helpen, en dat gebeurt nu toch. En weer Nederlands succes in de Giro d'Italia. Wielrenster Demi Vollering won de zware bergetappe van vandaag in een sprint met Anna van der Breggen. Zij was gisteren de beste in de tijdrit en blijft leider in het algemeen klassement. Het weer dan. Regengebied trekt van west naar oost. Daarin koelt het al flink af, uiteindelijk naar 13 graden vannacht. Morgen buien, de zwaarste met onweer in het oosten. Ook gaat het hard waaien en is er kans op wat zon tussendoor. Het wordt rond 17 graden. Verkeersinformatie dan. Door het slechte weer zijn de files langer dan normaal op dit tijdstip. Vooral in de Randstad momenteel, waar nu de regen valt. Er zijn nog bijna 100 files. En dit zijn nu de meest opvallende. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 24 minuten. Dan de A7 Zaanstad-Hoorn voor Weidewormer 18. A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden bijna 3 kwartier extra vanaf Driebergen. Dan de A15 Nijmegen-Rotterdam voor Sliedrecht-West 24 minuten. A27 Utrecht-Breda voor Werkendam 32 minuten extra. En de laatste op de A58 Tilburg-Breda. Daarvoor knoopt het Galder een vertraging van 26 minuten.
15: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
23: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
24: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
26: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
24: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
28: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
30: Honor the craving.
28: Domino's.
31: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
32: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
33: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
34: Boost yourself.
35: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
8: GWC!
6: Help!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven.
8: Opdrachten uitvoeren.
27: Moesten we dat boek mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
35: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom. Het is er weer tijd voor op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 6 uur tijd om terug in de tijd te gaan met de oude Top 40. Vanavond de lijst van 19 mei 1979. En dit is een lijst vol met parels. Maar behalve deze parels is er nog iets.
3: Namelijk dat we een leuke quiz spelen, een popquiz. Ik ga 3 vragen stellen over deze lijst, de lijst van 19 mei 1979. Als jij alle 3 de antwoorden goed hebt, dan maak je kans op de Wout en Frank gouden popquizbokaal. Die sturen we dan jouw kant op. De eerste vraag die hoor je zo meteen.
2: We beginnen bij nummer 33 en daar staan Earth, Wind & Fire.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

0: vragen in totaal. Dit is vraag nummer 1.
1: Ja, die gaat over de nummer 22 in deze lijst, in deze top 40. Daar staat namelijk het nummer Juliana, dat is deze. Juliana, moeder van Holland, gezongen door een grote groep kinderen ter ere van de 70ste verjaardag van onze toenmalige koningin.
2: Oh, ja. Dan was dat. Ja, ja.
1: Maar de grote vraag is, op welke dag was onze koningin, koningin Juliana, jarig? Op A, 27 april, B, 31 januari of C, 30 april? Koningin Juliana, wanneer was ze jarig? A, 27 april, B, 31 januari of C, 30 april? Geef het juiste antwoord door via de Radio Veronica app en maak kans op de Wout en Frank Gouden Popquiz. Bokaal.
2: Leuk. Juliana.
0: Ja, die was toen nog koningin natuurlijk.
1: Ja, dat...

0: En daarvoor nog M en Pop Music. In de top 40 van 19 mei 1979. Thans, vraag nummer 2.
1: En die gaat over Henk Wijngaard. Hij staat met zijn hit Kilometervreters op plek 33 in deze top 40. Is dit liedje overigens?
0: Ja, dat zeg jij nu zo.
1: Ja, dat klopt. Dat zeg ik inderdaad.
0: Ik had hem net, maar ik ben hem nu weer kwijt. Wacht even.
1: En ik heb een slokje van mijn thee, Wout.
0: Ja, is goed. Gaat over deze.
2: Rijden op een truc leek het einde voor mij. Er bestond voor mij niks beters. De handen aan het stuur als de vogel zo vrij.
0: Leuk. Wat wilde je erover zeggen?
1: Nou, je kent hem natuurlijk ook van deze. Dat is Met de vlam in de pijp.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
0: Ja, duidelijk.
1: Welk beroep had Henk Wijngaard voordat hij bekend werd als zanger? Was Henk Wijngaard A, chef-kok? Was hij B, vrachtwagenchauffeur? Of was hij C, eigenaar van de wijngaard? Stuur het nu door via de gratis Radio Veronica-app. Dus welk beroep had Henk Wijngaard voordat hij bekend werd als zanger? A, chef-kok. B, vrachtwagenchauffeur. Of C, hij had een wijngaard. Geef het door via de gratis Radio Veronica-app.
0: Het is 19 mei 1979 en dit is nummer 13.

0: Pointer Sisters en Happiness. Dit was de LP waar ook Fire op stond.
1: Oh ja.
0: En deze Happiness was een grote hit nummer 13... in de top 40 van 19 mei 1979.
1: Je moet heel hard lachen op alle antwoorden die binnenkomen op de vraag... joh, wat was Henk Wijngaard vroeger?
2: Ja.
1: Iemand stuurt nu, hij was neurochirurg. Nee, dat was Henk Wijngaard
0: niet. Nee, dat was hij niet. Hij was veel, maar hij was geen neurochirurg.
1: Nee, misschien hobbymatig. zometeen is iets Roskam met het nieuws. Iets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Kanye mag blijven en Rutte waarschuwt Russische jongeren.
4: Wij openen tijdens het WK het Radio Veronica Café in Breda.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw.
1: Want dit WK juichen we voor Nederland.
0: En voor Curaçao.
1: In het Radio Veronica Café.
0: Alle info, radioveronica.nl.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program en tickets, dancevalley.com.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oeh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
20: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Veronica Weerbericht.
21: De regen trekt van west naar oost over Nederland. Het koelt steeds verder af. 13 graden vannacht. Morgen stevige buien. Er is veel wind. Tussendoor schijnt soms de zon. En het wordt 17 graden.
22: Wat zit je allemaal in dat volgevreten kopje te proppen?
21: Het is inmiddels 2 minuten over half
22: 7. Ja,
21: hou je bek. Het is ik heb even nog een pastatje.
22: Oh, ja,
21: 2 minuten over half 7. Het is het nieuws met Siets Roskamp. Dat ben jij.
23: Eet smakelijk. Ah. De concerten van rapper Kanye West in Arnhem kunnen later deze week gewoon doorgaan. Een Joodse organisatie die naar de rechter stapte vanwege anti-Joodse uitspraken in het verleden kreeg geen gelijk. Volgens de rechter is er nu geen gevaar en kan Kanye West niet het land worden uitgezet. NAVO-baas Rutte waarschuwt Russische jongeren niet het leger in te gaan. Je wordt niet opgeleid, krijgt slechte spullen mee en je bent niks anders dan kanonnenvoer, zei Rutte in een toespraak in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En nog 8 dagen tot de start van het WK voetbal. Het Nederlands elftal vliegt morgen naar Amerika en oefent vanavond nog in de uitvaartwedstrijd tegen Algerije in Rotterdam. Volgens sportpresentator Koert Westerman kan Nederland daarin flink uithalen, zei hij vanmiddag nog bij Wout en Frank hier op Veronica.
24: Ik denk 3-4-1.
21: Ja.
24: Want het was eerst een uitwedstrijd, hè? Het was eerst een uitwedstrijd. Maar toen zei Koeman, ja, je denkt toch niet dat ik helemaal naar Algerije?
22: Maar dat je ook dit fragmentje dan pakt.
21: Ja, maar dit kwam zo direct na de voorspelling van de uitslag van vanavond.
22: Hij zegt 4-1. Wij rollen gewoon die hele club op.
21: Ja, ja. Oh. Nou ja, Koeman heeft al gezegd, Algerije is wel echt te vergelijken met sommige tegenstanders die we in de groep
23: groep krijgen. Zoals een Tunesië of een Japan met 5 verdedigers achterin. Dus dan kunnen we een beetje oefenen met hoe het straks op het WK gaat.
22: Ja, en hij had toen zijn vrouw nog niet gesproken. En zijn vrouw die zei...
2: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
3: Wat dan?
2: Maar even wat leuker zijn.
22: Niet... Hij moet even wat leuker zijn. Zij doet een paar grappen vanavond. Ja.
23: 8:45 is de aftrap.
22: Nou, er zijn een hoop mensen die naar Algerije, want op dit moment nog 39 meldingen. Totale lengte van 199 kilometer. Het kan ook te maken hebben met het slechte weer, hoor. Daarom dat de files wat langer zijn rond deze tijd. De A5, hoofddorp richting Amsterdam, tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10. Daar 21 minuten vertraging. A7 Zaanstad Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. Daar 13 minuten liggen wat voorwerpen op de weg. De rechte rijstrook is daar dicht. De A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Daar sta je 37 minuten te wachten. Dan hebben we nog de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de Van Brienoordbrug. Daar een kwartier vertraging vanwege een ongeluk. En de A27 Utrecht-Breda. Tussen Everdingen en Werkendam, daar 26 minuten. De overige files vind je allemaal in de app van Flitsmeister.
4: Top 40 Hit Archief.
6: Radio Veronica.
23: Wij zijn bezig met de lijst van 19 mei 1979. En deze staat op nummer 11. Does Your Mother Know is van ABBA.

0: zei het toch, pareltjes in de top 40 van 19 mei 1979. Met onder andere Dr. Hoek en When You're In Love With A Beautiful Woman. En die staat eens even kijken, nummer 10. En daarvoor ABBA, Does Your Mother Know. Op nummer 11, dit is vraag nummer 3 in de quiz.
1: Ja, en die gaat over de nummer 7 in de lijst. Dat is Stir It Up van Bob Marley. De vraag is, waar is Bob Marley geboren?
0: Ja.

0: JC en Some Girls, ook die staat in de top 40 van vandaag, 19 mei 1979. Dit was nummer 3.
1: Wout en Frank, Popquiz.
0: Ja, 3 vragen heb jij gesteld. En de vraag is een beetje, wat zijn de goede antwoorden op die vragen?
2: Nou, die vraag gaan we stellen aan René Runhardt hier van de lijn. Komt uit Meppel. Dag René, goedenavond.
3: Goedenavond, hallo.
2: Hallo, hoe gaat het met je?
3: Ja, prima, helemaal goed.
2: Ja, heb jij een fijne dag gehad vandaag, René?
3: Ja, een rustige dag nog, want ik ben net begonnen met werken, dus ik ben lekker vrij geweest overdag.
2: Wat voor werk doe je dan, dat je de avonturen pakt?
3: Vrachtwagenchauffeur.
2: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Mooi. Is het trouwens Meppel, hè, daar kom je vandaan?
3: Ja, klopt.
2: Wij staan daar in de buurt nog plaatjes te draaien komende zaterdag. In Zwinderen.
3: Komende zaterdag.
0: Ja. Zwinderen. Zwinderen, ja. Dat is daar in de buurt volgens mij.
3: Ja. Ja, dat klopt. Dat is redelijk in de buurt. Ja,
2: nou, leuk.
0: Hey, laten we naar de vragen toe gaan.
2: Oh, ik wil nog even reclame maken voor die klus. Want
0: nou,
2: René, we lopen even de vragen door. Op welke dag was koningin Juliana jarig? Dat is vraag 1. Is dat A, 27 april, B, 31 januari of C, 30 april?
3: 30 april.
0: 30 april, ja.
2: Vraag 2. Welk beroep had Henk Wijngaard voordat hij bekend werd als zanger? Nou, dit moet voor jou een eitje zijn. Was Henk Wijngaard A, chef-kok, B, vrachtwagenchauffeur of C, hij had een wijngaard?
3: Ik moest er even over nadenken, maar ik kwam op vrachtwagenchauffeur.
2: Vrachtwagenchauffeur is hartstikke goed.
0: Ik zag toevallig van de week een filmpje dat ze hebben een of andere oude vrachtwagen waar hij heel lang op heeft gereden. Een Scania, weet ik het wat, met lichtmetalen velgen, alles erop en eraan. Hebben ze weer helemaal gerenoveerd en dan mocht hij dan weer op rijden. Die man was helemaal emotioneel. Fantastisch.
2: Wow. Leuk verhaal, Wout. Vraag 3. Waar is Bob Marley geboren? A, in Miami, B, Seksbieren of C, Jamaica?
3: Jamaica.
0: Ja, Jamaica is goed.
2: Hartstikke goed. Ja! René Runhardt uit Meppel. Dat betekent dat jij een Wout en Frank gezondheid gouden popquiz bokaal wint. Die komt heel snel jouw kant op. En ik hoop dat je er heel veel plezier aan beleeft.
3: Nou, ik ga met liefde ontvangen.
2: Nou, super. Je was een fantastische kandidaat, René.
0: Fijne avond.
3: Fijne avond. Succes met de uitzending. Hoi,
0: hoi. Komt goed. 19 mei 1979. Helemaal bovenaan. De nummer 1 is van Cheap Trick en heet I Want You to Want Me.
1: Nummer 1. I want you to want me.

0: to Want Me. Op nummer 1 in de top 40 van 19 mei 1979. Zou jij groots, meeslepend, met de nodige emotie, maar wel op waarheid beruste informatie kunnen geven over degene die zometeen na ons komt?
1: Op waarheid beruste informatie?
0: Nou, dat laatste hoeft niet.
1: Want ik kan melden dat zometeen na 7 uur... het belooft echt ongelooflijk bijzonder te worden. Het Kanye West kwartiertje. Met Niek van der Brugge, die ze allemaal weg gaat duwen. Een kwartier lang alle Kanye West hits.
0: Maak me nou niet gek, want ik doe het gewoon.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, of jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
19: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
18: Echt?
19: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
20: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Goed nieuws voor fans van de Amerikaanse rapper Kanye West. Zijn concerten zaterdag en maandag gaan gewoon door. De rechter gaat niet mee in het verzoek van een Joodse organisatie om Kanye West het land uit te krijgen. Er is nu geen gevaar, zegt de rechter. Eerder deed Kanye West allerlei anti-Joodse uitspraken. NAVO-baas Mark Rutte waarschuwt Russische jongeren niet het leger in te gaan. Je bent kanonnenvoer, want je wordt amper getraind en krijgt slechte spullen mee. Dat zei Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Rusland verliest veel mensen in de oorlog met Oekraïne en heeft moeite om genoeg soldaten naar het front te sturen. En bij een grote politieactie in en rond Eindhoven is voor miljoenen aan cocaïne gevonden in huizen en garageboxen. De opvallendste vondst was bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalashnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. Het weer dan. De meeste regen valt nu in de oostelijke helft. Het koelt vannacht af naar 13 graden. Morgen zijn er stevige onweersbuien, veel wind en tussendoor soms zon. Wordt rond 17 graden.
0: Dankjewel, Siet. Veronica-verkeer, dus nog een flinke start van de avondspits. Je hoort ze vanaf 9 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. Vertragingstijd is 9 minuten daar. De A8 Amsterdam-Zaandam tussen Koenplein en Zaandam 13 minuten over 4 kilometer. A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de hoofdrijbaan bij Oude Rijn 10 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Houdingsveld-Giessendam 9 minuten over 7 kilometer. Laatst op de A37 Holsloop-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Daar is de vertragingstijd een kwartiertje. Zometeen, aha, Benson Boone komt eraan. En we trappen af met de Golden Earring zometeen, When the Lady Smiles.
1: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
21: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
26: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
29: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
31: 10 tenders, alsjeblieft.
32: Ja, dat is dan €8.
31: Hè? 8? Oké. Okay.
27: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
33: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook.

0: Massive Attack bij Radio Veronica en de Unfinished Symphony. Goedenavond, dit is Veronica, ik ben Niek. Aha is toch wel een van die bands die hun eigen succes een beetje onderschat zijn geraakt. Iedereen kent natuurlijk dat Take On Me en dat is ook een beetje het probleem, hè? Daardoor vergeten veel mensen dat die gasten muzikaal echt krankzinnig goed waren. Zanger Morten Harkett, die heeft een stembereik waar de gemiddelde karaokezanger spontaan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor af zou sluiten. Wat een plaat, Tachi!
1: Dit is Radio Veronica.
2: Op Veronica kom je toch alweer een vergeten klap tegen, hè?
1: Veronica.
3: Het station met de beste muziek.

0: in the Life, Bee Gees. Bij Radio Veronica, goedenavond. Zometeen Harry Styles, de man die 100.000 keer de arena heeft gevuld. Mag toch gevierd worden. En zometeen deze van de Stereo MC.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je... Dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk, nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Van luxe all-inclusive resorts tot gezellige appartementen. Dus ga snel naar Corendon.nl. Corendon.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Goedenavond, exact 7:30. Dit is Veronica Verkeer. Er staan nog 6 files. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten vertraging daar. De A16 Rotterdam-Breda. Tussen Kralingen en Feyenoord een kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel is een ongeluk gebeurd. Een vertragingstijd van 14 minuten nu. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwe en Moordrecht 10 minuten. En de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Avelingen, daar is de vertragingstijd 5 minuten. A37 Holsloop-Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland, 16 minuten vertraging. Flitsers op de A4, Delft richting Den Haag bij Schipluiden, controle bij 57,9. A28 Meppel richting Zwolle bij 104,7. A28 Amersfoort-Zwolle bij hectometerpaal 92,5. En de A35 Hengelo-Enschede bij Enschede bij 67,5. Je krijgt er 3 op een rij. De Bas, Bruce Springsteen, Harry Styles en nu de Stereo...
15: Niek van der Bruggen.

Make love. Hoe goed zijn Nederlanders eigenlijk in de liefde? Dat is best een gevaarlijke vraag. Want Nederlanders staan internationaal bekend als heel direct. Hè? Wij zijn ongeveer het enige volk ter wereld dat tijdens een romantisch diner kan zeggen: ik vind je geweldig, maar die nieuwe keuken wordt wel iets duurder dan verwacht. Klinkt niet sexy, maar we scoren wel hoog op relatiegeluk, vertrouwen en langdurig.

0: heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
1: Welkom in Afrika!
0: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
2: Help!
3: CWC!
2: Help!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Tickets to the Tribes.
3: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar 6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: En extra extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
21: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
22: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
23: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
24: Ik wil als dino!
25: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
2: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8:00.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen, die de komst van J wel hebben verboden, meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar dat is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. En tennister Arina Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. Het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
5: Dankjewel, Oscar. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er zijn 3 vertragingen gemeld. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar is de vertraging 5 minuten. De A16 Rotterdam-Breda tussen Kraling en Feyenoord 7. En de A37 Oslo-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Vertraging 11 minuten. Flitsers op de A4 Delft richting Den Haag bij Schipluiden bij 57,9. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij Heilo bij 68,6. En de A15 Rotterdam richting Maasvlakte bij Rotterdam bij 45,0. Zometeen Nova Star. Wrong komt eraan en ook Michael Jackson, Billie Jean, hoor je zo.
6: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
24: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
26: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
27: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
28: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
29: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
30: Casino.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja!
7: Serieus?
6: Oh, wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
10: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Dit is Radio Veronica.

0: s'nachts voor wakker mag maken. Nee, ze wel hoor. Nova Star, Wrong. Zelfs Ray die is in de auto blijven zitten van deze plaat. Hier moet je horen dat hij stuurt.
1: Mocht je je nou afvragen where do we go wrong? Ja. Dan is het door Michael Jackson te draaien van Nova Star. Zit er te wachten, maar. Kom op.
0: Wordt gewoon aangemoedigd om die plaat in te starten. Kun je dagen hier. Het is Radio Veronica. Ray, dankjewel trouwens. Ik hoop dat je wel genoten hebt.

That was yesterday. Foreigner bij Radio Veronica. Goedenavond. Ja, je bent misschien onderweg nu naar het Nederlands elftal. Naar de Kuip in Rotterdam. Of misschien ga je alvast een beetje warm draaien voor het WK vanavond. Ja, ik ben benieuwd of ik nog luisteraars heb straks. Denk het wel. Er zijn genoeg mensen die ook niet van voetbal houden. Hou je dat nou wel? Of niet? Maar hou je wel van zuipen? Kom dan naar het Radio Veronica.

0: Veronica Supertramp. 1977 was eigenlijk een naïeve boodschap eigenlijk. Geef een beetje, wees aardig, help elkaar, dat soort dingen. Tegenwoordig zou zo'n boodschap eerst door 3 consultants, 2 marketeers en een LinkedIn-coach worden gehaald voordat iemand dat durft uit te spreken. Fijn, hè, dat ongepolijste geluid nog. Dit is Veronica, welkom. Zometeen YouTube. Vertigo komt eraan. We gaan iemand blij maken met toegangskaarten voor het Veronica Café. Tijdens het WK zendt Veronica daar ook vandaan. En daar kan jij bij zijn met leuke artiesten. Onder andere daar Frans Duits, Jacno Wagner. En ook even serieus en Samuel Welten zijn erbij. Dus heb je je nog niet opgegeven? Doe dat dan via radioveronica.nl. Hè?
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Juliet, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Ik kom...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Goedenavond, Veronica Verkeer. Er zijn twee files gemeld. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Vertragingstijd 11 minuten daar over 3 kilometer. A37 Holsloop-Meppen tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Daar is de vertragingstijd 5 minuten en er zijn twee snelheidscontroles. De A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Apkoude bij 37,7. En de N14 in de richting van Den Haag bij Wassenaar bij 11,3.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Gerard Ekdom.
3: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
4: En nu,
3: Nick van der Brugge.

0: anders ook op een regenachtige, beetje druilerige woensdagavond. Wel lekker weer voor slidings. Zo'n taap houden. We gaan even iemand blij maken, want het Veronica Café, dat hebben we in het leven geroepen. Dat staat in het centrum van Breda tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal 14, 20 en 25 juni. Daar kan je er ook bij zijn met leuke artiesten daar. Chris Bauer, Duits, is erbij. Jagno Wagner. Even serieus en ook samen wil welpen. Even iemand terugbellen. Dat is Elisabeth, als het goed is.
1: Hi Nick, wat leuk dat je belt.
0: Ja, jij wil heel graag in ons Radio Veronica Café zijn.
1: Ja, dat klopt. Superleuk.
0: Professioneel sfeermaker, zo noem je jezelf.
1: Ja, ik hou wel van een feestje.
0: Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk of het die avond echt gejuicht gaat worden. Maar jij zegt dat jij wel een beetje kan juichen ook.
1: Dat kan ik wel een beetje.
0: Dan heb ik van de commissie hier te horen gekregen dat ik dat eerst even moet horen van jou. Of jij een beetje kan juichen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Zij willen dat ik nu even een juich doe.
0: Dus dat, van mij betreft, yes. Goedgekeurd. Maar jij bent toch sowieso nieuwsgierig naar het Radio Veronica Café. Natuurlijk ook voor Wouter Frank. Maar,
1: absoluut.
0: Maar voor wie kom je nou echt?
1: Samen Welten natuurlijk.
0: Ja, die is er die avond. Tenminste, de avond die jij wil komen.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: Wauw. Dus, dat is helemaal te gek.
0: Ik heb goed nieuws voor jou, Elisabeth. Jij bent in het Veronica Café bij Samen Welten.
1: Hey, wat leuk!
0: Weer een goede juich als dit, hoor. Weer een goede juich als dit.
1: Ja, was het goed
0: gekund? Yes. Ja. Yes. Hey, wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn zus.
0: Double trouble. En bij deze heb je ook gekwalificeerd voor de reis naar Curaçao.
1: Meen je niet? Geweldig. Ja. Hoe spannend.
0: Spannend wel, toch?
1: Ja, heel leuk.
0: Nou, ik ga maar voor je meeduimen. En,
1: bedankt.
0: We zien je in het Veronica Café met je zus.
1: Heel graag. Heel erg bedankt, hè. Ja.

Message in a Bottle gaat over iemand die een bericht de zee opstuurt... omdat hij denkt dat hij helemaal alleen is. En ontdekt dat dan overal om hem heen duizenden andere flesjes drijven. En dat is eigenlijk gewoon social media. Alleen dan zonder advertenties voor supplementen, crypto-coaches... en mensen die vertellen hoe je binnen 3 weken financieel vrij wordt... vanuit een bungalow in Almere. En als we het toch over influencers hebben... Borderline, wat toevallig zeg, dit is Madonna...

ik zag van de week op haar Instagram. Ik ben dat een beetje aan het volgen, want er komt ook heel veel nieuwe muziek aan van Madonna. Laten we het zo zeggen, ze laat zich niet minder in haar décolleté kijken. Daar is echt alles wel mee gezegd.

0: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
14: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
14: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 9 uur.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne. Bijna 400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet erover een deal heeft gesloten met GroenLinks PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Weel wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letchert geschreven, waarin zij vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft de brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. En bezoekers van Pinkpop hoeven niet bang te zijn om de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden diezelfde dag te missen. Het festival gaat de wedstrijd uitzenden op grootscherm. En ook de toppers houden rekening met Oranje. Het concert begint die dag iets later en bezoekers kunnen vooraf in de arena naar de wedstrijd kijken. Het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
20: Veronica verkeer, goedenavond. Ja, we zitten bij die wedstrijden natuurlijk in het Veronica Café. Hè. Daar zitten we niet in op Pinkpop. Aanmelden kan nog steeds via radioveronica.nl. Kan je er lekker bij zijn. We vinden het leuk als je komt. Veronica verkeer, twee files nog op dit moment. A1 Hengelo Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar is de vertragingstijd op dit moment 5 minuten. En de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Benelux en de Botlekbrug. Daar 5 minuten, dus een ongeluk gebeurd. Flitsers N14 Leidschendam richting Den Haag bij Wassenaar bij 11,3. En de N62 in beide richtingen bij Sierenhoek. Hekte mij de paaltjes 37,3. Zometeen, eerder als Danazotti. Ray komt eraan en ook de Eagles.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
22: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
23: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
24: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
23: Ja, voor maar 6,99.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
23: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
27: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Klauwpillo's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op klauwpillo.com.
28: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de Door het Bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Joujou.
31: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
32: Jij bent mijn kampioen.
33: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

Ray, Where's My Husband? Op Radio Veronica. En ik hoor je denken als misschien zelfstandige vrouw van... Nou, maakt eigenlijk niet uit hoe oud je bent. Ja, dat is algemeen in de nieuws ook vaak. Hè. Ik hoorde laatst Marijke er ook nog over. Dat bij Ik Doe Met Een Morgen. Van, vrouwen hebben het een beetje opgegeven om te daten. Op de ouderwetse manier. Tenminste, dat is dan swipen en dan afspreken in de kroeg. En om er vervolgens achter te komen dat je weer iemand hebt... dat je eigenlijk met een lopend trauma op pad bent. Dat is wel weer zo. Dus ja, prijs jezelf gelukkig als je vrij gezel bent. Toch? Ja, ik moet zeggen... Nou ja, mannen hebben dat, die kijken er ook wel een beetje op zo. Hoor. Volgens mij is het een beetje gelijk op dit moment. Mocht je je afvragen trouwens waar je man is op woensdagavond. Er zijn drie opties. Of hij staat nu nog randje bouwmarkt. Hij kijkt voetbal natuurlijk vanavond. Of hij is even iets aan het doen en niemand weet precies wat het betekent. Dat kan echt letterlijk alles zijn. Dus een lap ophangen of drie kwartier boven zitten op zolder. Monika Tilburg zegt ook mijn man ging naar boven toe om één doos weg te zetten. Ik heb hem een uur niet meer gezien. Veronica.

One of These Nights. Eagles. Bij Radio Veronica. Ja, dat is echt zo'n klassieke band, hè. Gewoon poppetjes op een podium en dat, daar kijk je dan naar en zo. Maar daarom is de volgende band ook wel apart. Gorillaz, toen die begonnen, verklaarde ongeveer ja, de halve muziekindustrie het idee voor gek. Hè? Een band die niet bestaat, met tekenfilmfiguren zonder echte gezichten. Ja, dat was in 2001 ongeveer hetzelfde als nu aankondigen dat je favoriete artiest een koelkast is. Met

0: Bet Your Boys. It's a Sin. Radio Veronica met zometeen Melissa Etheridge hier. Like the way I do. En we gaan even raven naar zeven. Zometeen met de Urban Cookie Collective. Hou hem bij Veronica.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef.
1: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: TUI.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
7: Goedenavond, Veronica Verkeer. Geen files gemeld op dit moment. Wel de snelheidscontroles, onder andere op de N14 Leidschendam-Den Haag bij Wassenaar bij 11,3. En de N62 in beide richtingen bij Sierenshoek bij 37,3. Goeie reis.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu,
8: Nick van der Brugge.
9: Met

grappige aan The Key to Secret is dat niemand na 30 jaar nog precies weet wat die sleutel of wat het geheim nou eigenlijk was. Maar ja, dat maakt hem ook zo briljant. Mensen zijn dol op geheimen. Dit is Veronica, Melissa Edwards komt eraan. En

Alissa Etheridge, Like the Way I Do bij Radio Veronica. De grootste leugen op woensdagavond. Ik ga vroeg naar bed vanavond. Ja, tuurlijk. Het is Veronica. Zorg dat je in ons café komt, hè. Radioveronica.nl wordt een feestje. Jij kan erbij.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterren-slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Hey, ben je er weer?
13: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
12: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
13: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
12: Ja, lekker.
14: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
17: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 10:00.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van der Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking erdoorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. En daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Alexander Usyk. De voorzitter van de Boksbond zegt dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar was het niet eens met de uitslag. Het Veronica weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden.
10: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hanna May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
22: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches on the look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: We denken na over een koophuis.
27: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
26: Bart, met die loopgroep?
27: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
28: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: getoonde prijs. Anders voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Radio Veronica.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do op Radio Veronica. En daarvoor nog Peter Gabriel en Sledgehammer. Welkom op de woensdagavond.
1: Gijs, tot laat.
0: Nou, nee, niet Gijs tot laat. Of nou ja, het programma heet Gijs tot laat. Morgen is het dan ook daadwerkelijk weer Gijs tot laat met Gijs Alkemade. Maar vanavond nog tot middernacht met mij, Thomas Hekker. En de allerbeste muziek aller tijden natuurlijk. Te beginnen met een fijn stukje van vinyl. En ik dacht, ik neem iets ouds mee. Ik ga eindelijk de titel Kringloop je eer aan doen, maar het is niet gelukt. Ik stond voor de kast en toen dacht ik, oh, Nothing But Thieves. Fijne band, heb het vinyl liggen. Welcome to the DCC, oftewel Dead Club City heet het. En ik dacht niet die platen ook gelijk te draaien, maar ik vind Overcome zo'n verschrikkelijk mooi liedje van het vinyl. Dus
1: het kringloopje.
0: Hij heet zo, maar het is geen kringloopje. Ik heb hem wel degelijk al heel lang. Overcome op Veronica.

had Feyenoord gekraakt er nog bij van het vinyl. Nothing but Thieves. Overcome op Radio Veronica. Fijne muziek voor je klaarstaan. Verder deze rest van de avond. Power Love.

Huey Lewis en de nieuws. I feel the power of love. Op Radio Veronica ervoor nog meer liefde. Namelijk die van Robin S. en Love for Love. Zometeen gaan we het doen. Gaan we even lekker een potje bonanzaen. Je mag het alvast inschieten via de app als je wil. Wat mag ik voor je draaien? Titel en artiest? Kom maar door via de Radio Veronica app. Nu voor je Sam.

0: Veronica en je vrienden. In het oranje of in het blauw. Want dit WK juichen we voor Nederland. En voor Curaçao. In het Radio Veronica Café. Alle info radioveronica.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Dance Valley, Holland's biggest dance festival. With Charlie Lonois en Mental Dio, Hardwell, Calvin Harris, Outsiders en Fisher. Full program en tickets, dancevalley.com.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikje anders doet.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Thomas Hekker. Met de

She's the One op Radio Veronica. Ben je ooit naar een concert van hem geweest? Ken je dit misschien wel? Ik heb hem een paar jaar geleden gezien op Pinkpop. Het verbaast me echt dat hij niet een PowerPoint-clicker tevoorschijn pakte om de volgende slide in te drukken bij zijn verhaal. De man is zo lang van stof. Dat is echt bizar. Allemaal mooie anekdotes, allemaal mooie verhalen. Maar op een gegeven moment denk je wel, joh, spelen. Ik ben er ook voor de muziek. Leuk die anekdotes, maar ik ben er ook voor de muziek. Kom op, zeg. Dit is het Bonanza-alarm, oftewel het alarm, jouw cue om een verzoekje mijn kant op te gooien. Dus wat mag ik voor je draaien op Radio Veronica? Laat het weten.

0: op Radio Veronica. En voor nog Will and the People, Lying in the Morning Sun. Het is een heerlijk woensdagavondje. Thomas Hekker hier op de radio op de plek van Gijs Alkemade. En ik liet net een bonanza-alarm afgaan. Oftewel, tijd om een plaatje aan te vragen die jij wil horen. Er kwam genoeg binnen via de Radio Veronica, ja, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar er is er maar eentje die het nog kan draaien. Want het, goed, de klok tikt. Het zit, het is bijna 11:30. Giem, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe zit jij erbij? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, wij zitten gewoon nog lekker even naar jouw show te luisteren. Lekker. En wel op een punt om zo ook naar bed te gaan, maar ik dacht wel van even nog een nummertje aanvragen.
0: Lekker man, wat mag ik voor je draaien?
1: Ik zou heel graag American Girls van Harry Styles aanvragen.
0: Het is ook een heel fijn nummer. Ik ga bij deze draaien. Giem, dankjewel. En als cadeautje krijgt van mij een Veronica t-shirt. Welke maat mag ik opsturen?
1: Een L alsjeblieft, super bedankt.
0: Komt een L jouw kant op. Goeienacht alvast, Tessa.
1: Dankjewel.
0: Doei.
1: Fijne avond, goeie show.
0: Harry Styles dus.

0: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Serieus?
5: Wat een geld!
7: 18.000, wat verdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
10: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
12: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
13: Maar je moet gewoon je boekhouden.
12: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op 1 plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
14: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
14: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: 11!
20: GWC!
19: 11!
20: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
21: Laten we het proeven.
20: Opdrachten uitvoeren.
22: Moesten we dat boek mengen? Dit is een grap.
20: Maar wie het best integreert...
23: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
20: ...wordt tot ere Himba gekroond.
24: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
25: Tickets to the tribes.
20: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU. Maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajj Moussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Wordt ongeveer 18 graden.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
20: Welkom in Afrika!
19: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
21: Help!
22: GWC!
21: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
21: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
23: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
24: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
25: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
26: Tickets to the tribes.
22: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
5: Radio Veronica.

0: UB40. Food for Thought. Op Radio Veronica daarvoor nog Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door.
1: Radio Veronica Dansvloer Date.
0: Zeker, het is ietsje over 11, oftewel tijd dat twee platen elkaar weer tegenkomen op de dansvloer van Radio Veronica. Twee platen die we graag draaien, of nou ja, jawel, die we graag draaien, waarvan eentje wordt gezien als toch wel een lekkere guilty pleasure. Nog een hint, het is de tweede die de guilty pleasure is. Meer ga ik niet zeggen. Ik had gisteren beloofd het iets makkelijker te maken, maar goed, die tweede zijn wel zulke korte woordjes, dat zoek maar in de guilty pleasure hoek. Goed, mocht je enig idee hebben welke twee platen elkaar zijn tegengekomen, de dansvloer, voor het gemak, het Engels naar het Nederlands vertaald, of juist de vermoeilijking, komt hier een stukje songtekst. Ik hou gewoon vast aan jouw liefde en geniet van elk minuutje ervan. Jij bent mijn vuur, de ene begeerte. Kijk, is toch wel moeilijk. Eén keertje dan nog. Ik hou gewoon vast aan jouw liefde en geniet van elk minuutje. Jij bent mijn vuur, die ene begeerte. Oh. Mocht je enig idee hebben, laat het weten via de Radio Veronica app. Ik zal coulant zijn en ik stuur ook nog een Radio Veronica platentas op het moment dat je het goed hebt. Dus kom maar door, mocht je enig idee hebben. Radio Veronica heb je aanstaan met nu Lady Gaga.

0: fijne plaat. Green Day, Boulevard of Broken Dreams op Radio Veronica. Daarvoor nog Candy Station en Young Hearts Run Free.
1: Radio Veronica Dansvloer Date.
0: Zeker, en daarvoor gaf ik je de Radio Veronica Dansvloer Date opgave. Iedere maandag tot en met donderdagavond ontmoeten twee platen elkaar hier op de dansvloer. Die zingen een stukje voor elkaar uit hun eigen tekst. En dan wel vanuit het Nederlands, of nee, excuus, vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. De opgave voor vandaag bleek moeilijk te zijn, maar er is een goed antwoord binnengekomen. Marieke den Elsen, jij had het hartstikke goed, dus ik ga jou in ieder geval een platentas opsturen. En daarvoor doorgeven van jouw keus ook. De opgave nog één keer. Ik hou gewoon vast aan jouw liefde en geniet van elk minuutje ervan. Jij bent mijn vuur, die ene begeerte. Mm-hmm. En die laatste was een beetje een guilty pleasure. En dat had ik al gezegd. En die is ook uitgekozen door Marieke. Dus Pretenders stond er met Don't Get Me Wrong tegenover de Backstreet Boys. And I Want It That Way. Yeah. Zeker. En bij deze op Radio Veronica.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen. Renault.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Wout en Frank.
10: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
11: En nu
10: Thomas Hekker.
11: Met de

Justin Timberlake. Rock Your Body op Radio Veronica. Morgen dan meld ik me niet om 10 uur 's avonds, maar al om 6 uur 's avonds. En als ik me niet vergis, is morgen Gijs dan ook gewoon weer terug in zijn eigen programma. Gijs tot laat. Wel zo gepast en gezellig.

0: Wat's nieuw heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
4: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
7: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
9: 1 seconde is alles wat je nodig hebt. Om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Sommige ruimtes voel je meteen. Nog voor je het ziet, weet je, dit is geen showroom, dit is een ervaring. Niet zomaar een keuken, een culimaat. Onder architectuur gebouwd, internationaal bekroond. Voor wie genoegen neemt met niets minder dan uitzonderlijk. Culimaat High-End Kitchens, sinds 1983.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 12 uur.
23: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij, maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is en die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.